0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Rob, goedemorgen. Het wordt ineens stil, hè?
4: Ja, het is wel heel stil. Ja.
3: Nou, weet je wat? Ja, bij deze niet. Goedemorgen, Rob is hier met het nieuws.
4: Goedemorgen. Zojuist om 5 uur 38 is de eerste trein naar Leer vertrokken vanaf het hoofdstation in Groningen. Aan de spoorverbinding met Duitsland kwam bijna 11 jaar geleden een eind, toen een vrachtschip de Friesenbrücke over de Eems ramde. De brug is vervangen, het spoor vernieuwd en de afgelopen tijd is het treinpersoneel door Arriva opgeleid voor de nieuwe verbinding. Een motorrijder uit Groningen is betrapt op hardrijden op de Zalkerdijk in Overijssel, parallel aan de IJssel. De snelheidsduivel werd geklokt op circa 170 km per uur, waar 60 km per uur is toegestaan. De politie nam zowel de motor als het rijbewijs van de motorrijder in beslag. En tientallen veteranen kwamen dit weekend bij elkaar tijdens de Groningse Veteranendag in de Koenersborg in Stad. Tijdens de bijeenkomst werden herinneringen opgehaald. En dat was fijn, vertelt oud-militair Enno Hansen.
5: Verhalen kun je met elkaar delen. Hè? Maar als je dat in de familiekring vertelt, of waardoor die nemen dat aan, maar meer ook niet. Hier kun je die dingen met elkaar delen. Dat is wel heel belangrijk.
4: Meer nieuws straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, zo is het weekend alweer achter de rug. Zin in een nieuwe week, die begint bij deze officieel. We pakken straks gelijk de vernieuwde trein naar Leer.
6: Ja, goedemorgen allemaal. We zijn weer fris en fruitig opgestaan. En we zitten vandaag weer gezellig bij Radio Noord bij de Ochtendploeg.
7: Ja, mooi jongens.

0: Dr. Hook en de Medicine Show. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Het is 7:07. Goedemorgen. Nieuwe dag is aangebroken. Maandag 5 oktober is het. Rob de Vries nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Peter Mulder ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en we gaan straks met de trein. Die trein die al vertrokken is, de eerste trein. Van Groningen naar Leer over de Vriezenbrugge. Die na 12 jaar weer hersteld is. We gaan straks contact leggen met de trein op het moment dat ze over de Vriezenbrugge gaan. Ja. Dat zal zijn met een klein kwartiertje ongeveer, zo is de bedoeling. En we zagen de eerste passagiers net al aan boord stappen van die trein. Mooi dat die verbinding er weer is.
1: Ja. Zeker.
0: We zeiden thuis ook al, dat moeten we toch maar een keer gaan doen. Binnenkort even met de trein naar Leer. Dat is toch wel eens leuk eigenlijk.
2: Ja, even naar de kerstmarkt, hè? Dat zou je snel zeggen. Maar,
0: ja,
2: dat deed ik wel.
0: Is er nu alweer kerstmarkt?
2: Nou, nu nog niet.
0: Nou, ik was even in zo'n tuincentrum afgelopen weekend.
2: Vol met kerst?
0: Ja hoor. Oh, ja, ik vond het vroeg. Het was een graad of 20. Er liepen mensen de korte broek. Maar het kon alweer.
2: Niks gekocht?
0: Nee, we kwamen voor een plant. Oh. Nee, niet toevallig nog een piek meegenomen. Of het, nee.
2: Lampjes voor in de plant.
0: Nee, ja. Nee. Zomaar gekund. Nee. Het is gevoetbald gisteravond. We zijn weer klaar met de Nations League. En volgens mij de spelers van Oranje ook, hoorden we afgelopen weekend al.
1: Ja, ze vinden het wel veel, hè? Vier interlands in korte tijd.
0: Vind ik ook veel.
1: Ik vind het ook heel lang, moet ik zeggen. Ik vind het ook heel vervelend dat die competitie, die Eredivisie in dit geval, dan zo lang onderbroken wordt.
0: 3 weken.
1: Ja.
0: Wel 2-1 voor Nederland. Ik heb het begin nog even zien, want ik wilde heel graag zien hoe het ging met Van Dijk, die met zijn zoontje het veld opliep. Dat was mooi.
1: Oh, dat heb ik even gemist.
0: Ja, hij liep met zijn zoontje het veld op.
2: Mijn zusje was erbij.
0: Die was bij de wedstrijd?
2: Ja. Wij hadden familieweekend en zij ging wat eerder weg.
0: Oh, om naar die wedstrijd naar Eindhoven te gaan.
2: Ja, ik had even een wave met haar geoefend en zo.
0: Heb je die naar eentje nog gedaan? Heb je nog gecheckt?
2: Ja, ik heb het gezien.
0: Het is 2-1 geworden voor Nederland. Duitsland en Griekenland speelden met 0-0 gelijk, waardoor Nederland zomaar ineens ook de koploper is in deze groep samen met Griekenland. Het is overigens al wel bijna een jaar geleden dat Nederland geen doelpunten tegenkreeg in een wedstrijd. Nu 12 wedstrijden op rij dat elke keer weer gebeurd is.
1: Ja.
0: De WK-kwalificatie van 17 november vorig jaar, 4-0 van Litouwen. Dat was de laatste keer dat ze geen doelpunt tegen kregen. Dus als er voor Xavi verbeterpuntjes zijn, is dat er vast eentje.
1: Zeker.
0: November, dan zijn er weer 2 interlands overigens.
1: Ja.
0: Duitsland en Griekenland.
1: En Griekenland, ja, precies. Misschien ga ik daar wel naartoe.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kan Petra de Weef met je oefenen?
1: Ja. Ja, leuk.
2: We starten wel aan het begin.
1: 3, 2, 1.
0: De Michelinsterren worden weer uitgereikt vandaag. Gebeurt in Maastricht. 100 jaar geleden begon dat, die Michelinsterren. 2 Franse broers, de broers Michelin, inderdaad. Die deden het in autobanden. Die dachten, als we nou eens een blad uitbrengen met allemaal restaurants erin, dan is dat ook goed voor onze bandenhandel. Dan gaan mensen dat met de auto bezoeken. Nou, dat heeft inmiddels een enorme vaart gekregen, die Michelinsterren. Je moet echt heel goed zijn, wil je er eentje krijgen. We hebben er 2 in Groningen. Er komt er misschien wel eentje bij. Daar gaan we later vanochtend nog over bellen. Wat moet je dan allemaal goed doen? Nou, 5 criteria. De kwaliteit moet in orde zijn. Dat lijkt mij op zich ook. Chef moet allerlei technieken beheersen. Het moet in harmonie zijn. Er moet persoonlijkheid blijken uit een gerecht. Dat vind ik variabel wat dat dan zou kunnen zijn. Ja. En het criterium is consistentie. Dus dat je gerecht van vandaag morgen ook.
1: Ja, dat is
2: een uitdaging.
0: Nou, consistentie is ook een beetje wel de ochtendbloed. Toch? Iedere ochtend tot 10 uur bij je. Goedemorgen.

0: Morgan Wallen en Love Somebody.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Vandaag Jarno Smit uit Alteveer. Jarno, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Volop in de bietencampagne, hè?
2: Ja, klopt, hè?
0: Ja, wat klinkt je ver weg, man?
2: Oh, is zo? Nee, ja. Ik heb al honger, hoor. Ik ben vlakbij.
0: Oké. Okay. Maar ben je aan het werk momenteel?
2: Op dit moment staan we in Delfzijl.
0: Oké. Okay. En daar ben je met de kraan de vrachtwagens aan het laden?
2: Ja, klopt. Op dit moment heb ik er 6 auto's bij. Dus.
0: En hoe laat ben je begonnen?
2: Ik ben vanmorgen om 5 uur ben ik erop gestapt en om 5 uur word ik ook weer afgelost.
0: Zo, dat zijn shifts van 12 uur?
2: Ja, klopt.
0: Dat is best pittig, of niet?
2: Ja, vorige week hadden we natuurlijk 7 nachten. Nou, ik draai 7 nachten, 6 dagen.
0: Ja.
2: En vorige week zo'n 7 nachten heb je 84 uur.
0: Jeetje.
2: En, ja.
0: En betekent dat je daarna een paar maanden vakantie hebt, of is dat gewoon zoals dat erbij hoort?
2: Na de campagne is meestal een maandje, anderhalf maandje lekker bij huis, lekker genieten.
0: Ja.
2: En dan gaan we langzaam een beetje aan het werk.
0: Ja. Maar dan moet je wel een hele goede conditie hebben om dit ook een beetje vol te houden.
2: Ik pak gewoon een stapel waar je thuis komt, lekker je rust pakken en dan is het best vol te houden, hoor.
0: Ja, hè? Ja, oké. Okay. En je vindt werk ook leuk, denk ik.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Dan, dat scheelt ook, hè?
2: Ja, dat scheelt ook. Nou, fijne collega's erbij, dat is ook de helft.
0: Ja, nee, absoluut. Maar je komt dan thuis in je rust pakken. Je hebt natuurlijk niet heel veel tijd meer voor andere dingen dan als je al 12 uur werkt en nog moet slapen.
2: Nee, dat klopt. Maar zoals ik altijd zeg, ja, je privéleven is helemaal naar de kloten, maar verder voor de rest gaat het wel goed.
0: En is er nog iemand thuis die op je wacht dan, Jarno?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Nou, de kleine meid en mijn vriendin.
0: Ja, en bij die spreek je dan weinig?
2: Ja, dat klopt. Nou ja, daarvoor zijn telefoons makkelijk, hè?
0: Ja, ja.
2: Dus, ja.
0: Jij bent die man die op zondag zelfs niet eens het vlees komt snijden, omdat je dan aan het slapen bent.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Ja, ja. Hoe is de kwaliteit van de bieten?
2: Ja, wel goed. Ja, hier wat groter en daar wat kleiner, maar over het algemeen wel goed.
0: Ja. En hoeveel vrachtwagens laad je dan zo in zo'n dienst van 12 uur?
2: Nou zitten we ongeveer om 38 tot 40 auto's in 12 uur.
0: Oh, dat is best pittig, of niet?
2: Ja.
0: Ja, dat is af en aan doorwerken, of zit er ook wel een beetje pauze tussen?
2: Ik heb er nu 6 auto's bij. Ja, soms moet je 10 minuutjes, een kwartiertje wachten, maar over het algemeen gaat het mooi door.
0: Oké, okay. Nou, dan houden we je ook niet heel veel langer op, Jarno, want anders moesten ze op ons wachten. Dat zou ik niet helemaal geweten willen hebben.
2: Nee, nou, dat snap ik, maar we hebben wel op zijde,
0: hoor. Oh, gelukkig. Nou, blijf lekker werken en blijf lekker luisteren. Spreek elkaar een andere keer weer.
2: Ja, is goed.
0: Oké, dag Jarno.
2: Hey,
0: hoi. Mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: De pompen zijn het grunnige land. Internet in Duitsland is goed, hè, Peter?
1: Ja, heel goed.
0: Wij gaan zo verbindingen leggen. Althans, we hadden net verbindingen met onze collega's in de trein naar Leer, waar ik nu de verbinding weer zie komen. Nou, we zullen gewoon gelijk maar eens even proberen of we verbinding kunnen leggen. De Vriesenbrücke, die is hersteld. Alwin, baas in de trein. Goedemorgen, je bent al in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen. We moesten natuurlijk even de verbinding weer een beetje op orde brengen. Want ja, de grensovergang, dan zit je natuurlijk met de providers om weer een goede verbinding te krijgen. Maar hij staat er echt op, hoor. De sneltrein naar Leer. Daar zijn wij, zitten we nu in. En dat betekent dat we over een, nou, wat zou het zijn, een klein kwartiertje toch wel in Leer moeten zijn. En hier staat nu ook een bord. Eröffnungsfahrt Bundeleer, 5 oktober 2026, abfahrt 18 über 6. Ja, dat is dus alweer een paar minuten geleden. Het bord, de trein zit trouwens ook aardig vol. Maar ik zit even bij Geesje. En Geesje komt uit stad en is speciaal vroeg uit de veren gegaan, denk ik, voor deze treinrit. Want waarom zit jij in deze trein?
3: Nou, ik heb ooit gedacht van als er weer een trein naar Leer gaat, dan wil ik gewoon in de eerste trein erheen zitten.
2: Ja, want waarom heb jij dat gevoel van ik moet in deze trein?
3: Het is gewoon meer van, het is het unieke dat er weer wat gaat.
2: Heb je het gemist?
3: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik ga gewoon even naar Leer en dan weer terug. Maar het is ook gewoon van, het duurde allemaal zo lang. En altijd overstappen. En dat was ook niet altijd
2: gesproken, want nu ga je dan even speciaal voor deze trein even op en neer.
3: Meestal als winkel. Even naar de winkel toe. Een keer een pakketje ophalen bij het pakketstation daar. En dan weer terug naar de stad.
2: Ja, en hoe zag dat dan eruit zonder deze trein?
3: Of je had...
0: Ja. Ja, dat is de verbinding.
3: Eerst was je tot Wenen. 20.
0: Nee, ik denk niet dat we dit nog heel lang vol gaan houden. We weten dat internet in Duitsland niet heel erg goed meewerkt. Nee, Alwin komt tot ons. Nou ja, we weten in ieder geval de trein rijdt. En die rijdt op dit moment. Dat zou hem.
2: Dat de verbinding ook natuurlijk een beetje fragiel is. Maar dat is natuurlijk ook wel logisch.
0: Ja, je bent er weer, Alwin.
2: Oh, ben ik er weer? Nou ja, het blijft een beetje spannend natuurlijk met die verbinding. Want ga je nu in de toekomst, denk je, ook vaker met deze trein?
3: Ja, dat wel, ja. Sowieso, dat ligt voor mij sowieso voor de hand, omdat mijn ouders in Duitsland zitten. Dus dan ga je er wel vaker met de trein natuurlijk naartoe. Ja.
2: Heb jij ooit wel eens in die eerste lichting treinen gezeten? Laten we zeggen, tot die 10 jaar, 10 maanden en 1 dag geleden?
3: Toen heb ik... Ik weet nog niet welke je bedoelt. Die Arriva of bedoel je nog van...
2: Voor het ongeluk?
3: Ja, ook. Ja, dat was je toen al, Arriva.
2: Ja, zeker, absoluut. Nou, geniet er nog maar even van. Nu wordt omgeroepen station Wenen. Kunnen we nog even kijken? Ik wou zeggen, we gaan even naar buiten kijken. Maar het is natuurlijk nog hartstikke donker op dit tijdstip. Of de mensen gaan instappen. Net in Boende kwamen er wel behoorlijk wat mensen naar binnen. Ook mensen die gewoon even naar Leer toe moeten. Dus echt al forensen. En ook natuurlijk mensen die gewoon speciaal voor deze rit uit bed zijn gekomen om dit mee te kunnen maken. Een historische dag dus. Vandaag de eerste trein voor publiek, moet ik er wel bij zeggen. Weer richting Leer.
0: We gaan straks na 7 uur nog weer een keer contact leggen met Alwin Baas in de trein over de Vriesenbrücke. En ze zijn dus in Duitsland inmiddels. Even kijken naar nieuws uit binnen- en buitenland. In Brazilië zijn verkiezingen momenteel. Het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president, en zittend-president Lula. En de eerste ronde laat een verrassende uitslag zien. Bolsonaro gaat aan kop met ruim 47% van de stemmen. Maar hij haalde geen absolute meerderheid. Dus over 3 weken komt er een tweede ronde. En het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
4: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. Bijzondere avond voor Oranje voor de Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was Van Dijk's 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het eigenlijk amper geloven.
5: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. En Nico van Gent, die is 90 en werd door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in een Hombreda. Had hij helemaal geen moeite mee?
6: Nee hoor, dit is voor de tweede keer.
7: En hoe hoog gaat hij springen, weet u dat?
6: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instoppen. En dan gaan we springen. Dat was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
0: Ja, op zijn 85ste maakte Nico zijn eerste tandemsprong naar het vliegtuig. En toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong: je bent jong en je wilt wat. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat zit erin?
8: Ja, dan gaan we, hoe vroeg het ook is, naar misschien wel het bekendste café van de provincie. Waar het staat en wat het te vieren heeft, dat hoor je zo.
0: Proost.

0: George Ezra en Anyone For You. Het is 6:30 op maandagochtend. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag rijden er dus weer treinen tussen Groningen en Leer. De eerste trein vertrok vanochtend om 5:38 vanaf het hoofdstation. Aan de spoorverbinding met Duitsland kwam bijna 11 jaar geleden een eind, toen een vrachtschip de voormalige Friesenbrücke over de Eems ramde. De brug is vervangen, het spoor vernieuwd en de afgelopen tijd is het treinpersoneel opgeleid voor de nieuwe verbinding. De trein van Arriva rijdt ieder uur vanuit Winschoten naar Leer. 'S Ochtends vroeg, 's avonds laat en in het weekend gaat de trein ook rechtstreeks vanuit Groningen. Een motorrijder uit Groningen is betrapt op hardrijden op de Zalkerdijk in Overijssel, parallel aan de IJssel. De snelheidsduivel werd geklokt op circa 170 km per uur, waar 60 km per uur is toegestaan. Ook 2 motorrijders uit de gemeenten Smallingerland en Leeuwarden kregen een bekeuring. Daarnaast werden de motoren van het drietal in beslag genomen en moesten zij hun rijbewijs inleveren. Het Groningse schip de Bergfjord is gisternacht betrokken geraakt bij een aanvaring voor de kust van Noorwegen. Bij de aanvaring waren in totaal 3 schepen betrokken, 2 vrachtschepen en een olietanker. De Noorse reddingsdienst rukte uit met een helikopter, maar de bemanning hoefde niet geëvacueerd te worden. De Bergfjord is eigendom van Royal Wagenborg en heeft als thuishaven Delfzijl. Volgens de rederij moet de exacte schade aan het schip nog worden vastgesteld. Maar is er in elk geval geen sprake van lekkage of schade aan de lading. Tientallen oud-militairen hebben elkaar dit weekend ontmoet tijdens de lokale Veteranendag in de Koendersborg in Groningen. De dag werd georganiseerd door eerste luitenant Spencer Pattiwaal. Hij merkt dat veel veteranen nog vol zitten met verhalen en die graag met elkaar willen delen.
2: We herdenken natuurlijk de mannen en vrouwen, jongens en meiden die niet zijn teruggekomen. Maar met name ook dat we blijven herdenken, elkaar blijven ontmoeten. En het verhaal nog steeds even levend houden, zeg maar. Het is vooral ook een kleine reunie van veteranen van vroeger en nu.
1: Onder de bezoekers was ook burgemeester Roelien Kamminga van Groningen. Zij sprak haar waardering uit voor militairen die op missie geweest zijn of nog gaan. Café Hamming aan het Reitdiep bij Garnwerd bestaat 150 jaar. Wordt gevierd met een tentoonstelling over de omgeving van de roemruchte uitspanning. En als het aan uitbater Wieger Winter ligt, zal er aan zowel het café als de omgeving de komende 150 jaar niks veranderen.
3: Ter Hamming is Hamming en Hamming moet je ook laten zoals Hamming altijd is geweest. Gewoon een mooi instituut op het Hoge Land, aan het Reitdiep, met prachtig mooie natuur en een echt wierde. Een restaurant op een wierde, wilde het dan niet.
1: En de stadsloop Appingedam is gewonnen door de Eritreër Jobiel Zerit Welduraval. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij legde de 10 kilometer af in 27 minuten en 56 seconden. Bij de vrouwen was de Keniaanse Claire Chemtai Nwida de snelste. Zij finishte in 30 minuten en 46 seconden. De stadsloop Appingedam zou eigenlijk eind juni al plaatsvinden, maar werd uitgesteld door de hitte. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Dat was afgelopen vrijdag ons lopend vuur. Straks blikken we terug. Harma over de zomer die nog maar steeds voortduurt. Ook vandaag lijkt het aardig weer te worden. En we hebben ook nog aandacht voor Dierendag. Dat was immers gisteren.
6: Waar je Groningen hoort,
7: Radio Noord. Goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen Edwin. Hallo.

0: Clapton en Forever Man. Lopend vuur ging afgelopen vrijdag over je gedrag in het verkeer. Want als je een mobieltje gebruikt, dan ben je al gauw afgeleid. Er is een campagne voor gestart vorige week, de Mono-campagne. Een vernieuwde campagne met de slogan: hoe je ook vertrek mono. We hebben dan even uitgezocht vorige week. Wie betrapt wordt op het gebruik van de telefoon in de auto, kan rekenen op een boete van €440. En op de fiets is dat €170. Ik was gisteren nog even mijn jongste zoon in terugbrengen naar zijn kamer in Groningen. Zag ik ook iemand zo met mobieltje in de handen. Toen dacht ik gelijk automatisch, dat is €170.
1: Ja.
0: Zo zonde dat ook.
1: Geld. Sommigen die fietsen ook gewoon echt met beide handen aan hun mobieltje. Zonder dat ze het stuur vast
0: hebben. Ja, oh ja. Ja, maar dat typt makkelijker met twee duimen. Dat is
1: Is ook zo. Maar ik liep daar ook, hè?
0: Waar liep je?
1: Op dat fietspad.
0: Oh, zo, ja, precies, ja. Hallo!
1: Ja.
0: Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor, was ons lopend vuur.
1: Nou, Richard die noemt het geen domoren, maar die noemt het idioten. En Jan kwam met een reactie en ze zegt: ik ben net als Edwin. En dat slaat op wat jij vrijdag hebt verteld, denk ik. Geen mobieltje in de auto.
0: Nee, ik zou dan gewoon te veel afgeleid raken. Ik merkte het al als je een keer een knopje zoekt van je stoelverwarming of zo. Weet je wel.
1: Oh ja, nou dat zegt ze ook.
0: Zit je ook op mijn scherm te kijken. Dus ik heb wel mijn telefoon voor, maar ze lange afstandig, gewoon puur voor de navigatie.
1: Ja.
0: Maar dan kijk je er alleen op.
1: Ja, precies. Ja. Maar zij zegt ook: ik vind de verwarming omhoog zetten. vind ik al heel vervelend en afleidend. Ingrid gebruikt de telefoon dan wel in de auto, maar die doet heel veel met spraak. En Ina van Houten moet een beetje lachen om eigenlijk de stemmen op ons lopend vuur. Die zegt: nou, ik zie dat 97% hiermee eens is. Ja, ik ben dagelijks bij de weg. Ik heb nog nooit zoveel mensen op hun telefoon gezien. En meestal kan je dat zien aan de manier van rijden. Hè. Ze blijven achter een vrachtwagen te slingeren enzovoort. Ja, het is vaak maar even een appje sturen, maar ja, dat kan wel hele grote gevolgen hebben. En Monique die zegt: ja, niet iedereen heeft een navigatiesysteem in het voertuig. En ik kan helaas niet altijd de weg vinden. En wanneer ik de weg kwijt ben, ja, dan moet ik wel even kijken.
0: Ja, maar je kunt erop kijken. Moet je van tevoren instellen.
1: Ja.
0: Of stoppen.
1: Ja, maar ze zegt zeker met alle omleidingen.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik ook wel. Dan raak ik echt wel in paniek. Dan denk ik: shit, waar moet ik dan langs?
0: Je bedoelt shit, ja.
1: Waar moet ik dan langs? Ja, dan moet je even een moment vinden om dat dan in te stellen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat heeft Monique dus ook. En Jannie zegt: ik rij heel veel met mijn scootmobiel.
0: Ja.
1: En als ik daarmee op pad ben, dan gebruik ik eigenlijk nooit mijn mobiel. En als mijn telefoon dan wel gaat, dan stop ik even en dan neem ik op. Nou ja, dat is heel netjes. En Anneke, die belt alleen met haar fietsbel in het verkeer. En dan belt ze vooral naar de mensen die hun telefoon gebruiken op de fiets. Dat is echt geen grap, dat doet ze echt.
0: Okay, dat is mooi. Wie een mobieltje gebruikt in het verkeer is een domoor. Nou, je zei het al, Petra. 97% van de stemmers was het daarmee. Goed.

0: En oh, pretty woman. En die pretty woman is er. Met het weer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Harma, wat een pretty weer ook afgelopen weekend, zeg.
1: Het is gewoon fantastisch.
0: Lekker hoor.
1: Ja. Gisteren zat de temperatuur wel onder de 20 graden, maar de zon het de hele dag scheen. Ja, dat is gewoon genieten. En de komende dag, dan zit die temperatuur gemiddeld nog altijd onder de 20 graden. En dan hebben we het echt aan het eind van de week te maken met een weersomslag. En dat gaat met, gepoord met regen en buien in een dikke wind. Ja, en die temperatuur die zakt terug naar normale weer voor deze tijd van het jaar. En dat wat hem ben, maar wat zal dat dan wel niet weten? Nou, gisteren werd in ieder geval 18,5 graden in Visvliet. En er komt op dit moment wat meer bewolkt, maar het is nog helder. En 9,5 graden met een zwakke zuidelijke wind. En roodschaal onbewolkt, een overnemende maan. 20 kilometer zicht, dus ook geen nevel en mist. 10 graden. En gisteren met 10 uur de zon erbij werd 17,5 graden. Vandaag wordt een dag met bewolking en regelmatig zon. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden met de hoogste temperatuur in het zuidoosten van de provincie met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westelijke wind. Vanavond met vanavond bewolking en opklots, 13 tot 15 graden als minimum en er kan nevel en mist ontstaan. In maand wisselen bewolking is een koor af, doorbij is een enkele bui.

0: Ochtendploeg op Noord, begin van de week op maandag 5 oktober met De Bauza en Magnetic. En gisteren was het dan automatisch 4 oktober, Dierendag. Nog weer stilgestaan, Petra?
1: Ja, ik heb een cavia. Ik heb hem Chinees gegeten.
0: Ach, lekker.
1: Ja,
0: Chinees,
1: Chinese kool.
0: Oh, Chinese kool, ja. Er kwam nog een mailtje bij ons binnen van een internetbedrijf. Die hadden een onderzoek gedaan via een aantal van die AI-programma's. Hadden ze gevraagd van, wat is nou de beste hondennaam als je een hond neemt, zeg maar. Hadden ze 320 keer om een hondennaam gevraagd. In 60% van de gevallen kwam de naam Luna als eerste naar voren.
1: Ja,
0: ja, lekker. Oh. Ja, er is ook nog gevraagd om een beetje stoere naam. Dan werd het bijna elke keer Storm of Nova. En het leuke was ook, ze hadden ook gevraagd om een originele naam aan al die programma's, zoals ChatGPT, Gemini, Cloud en zo. En daar kwam in 2 op de 3 gevallen de naam Pixel naar voren.
1: Wow.
0: Wat dan automatisch niet heel origineel is, overigens.
1: Nee.
0: Als je om een originele naam vraagt.
1: Ik denk gewoon meteen aan Max.
0: Wat Max kwam er ook heel vaak in voor in het lijstje. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want Max had gisteren ook nog eens een keer gewonnen natuurlijk. Ja, dat zal allemaal meespelen. Ja, het was dus Dierendag. Dan krijgen dieren extra kool bij jou bijvoorbeeld. Of een extra lange wandeling, een beetje meer liefde. In de Nieuwe Kerk in Groningen kregen huisdieren iets bijzonders. Namelijk een zegening. Alles te maken met Dierendag. Op 4 oktober en dus ging Jetse Koper daar maar eens even kijken.
2: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Jullie dachten, Dierendag, het is tijd om dieren te zegenen.
4: Ja, en het is Dierendag, want het is ook de verjaardag of de gedenkdag van Sint Franciscus. Sint Franciscus, dat was een man die leefde 800 jaar geleden dus in Italië. En die was eigenlijk een rijke koopmanszoon. Heeft dat leven achter zich gelaten. En zich gewijd in een simpel leven aan arme mensen en aan de dieren.
3: Ja, dus aan de dieren. En vandaar dachten jullie, dit is het moment om ook de dieren te gaan zegenen.
4: Ja, sterker nog, het is al heel lang Dierendag op 4 oktober, omdat het de dag van Franciscus is.
3: Met wie hebben we het genoegen? Met wie zijn deze twee hondjes?
5: Dit zijn Roosje en Sky. En ik ben Simone. En wij zijn vandaag hier gekomen om de honden te laten zegenen. Als je honden of golden retrievers vooral neemt. Die zijn zo ongelooflijk lief. Ja, die brengen heel veel vreugde. Ook heel veel hondenhaar, maar vooral heel veel vreugde.
3: Wat is de naam van de hond?
6: Flossie.
3: En hoezo de naam Flossie?
6: Nou, omdat ze toen ze heel klein was, was het één wollig haarballetje, maar heel flossig. En toen is vanzelf Flossie gaan heten.
3: U zei net, Flossie heeft een huidziekte. Dus u heeft hem laten zegenen op hoop dat ze beter wordt?
6: Ja, je moet er alles aan doen, vind ik. Dus dit ook.
3: Vond Flossie het zegenen eigenlijk leuk?
6: Toen ik zag, ze kreeg druppels over zich heen en ze houdt niet van water.
2: Zegen deze dieren. Laat ons hen tot zegen zijn.
3: Hoe is het om die dieren te mogen zegenen vandaag?
4: Ja, het is wel heel bijzonder. Ik heb zelf ook een huisdier. Dus ik weet ook wel dat zo'n dier heel belangrijk kan zijn voor je. En het is ook gewoon gezellig. Van die honden met van die dikke vachten en zo. En dat je daar even lekker doorheen mag aaien. En goede dingen uitspreken over dat dier en hun baasjes.
0: Alexandra Mats, predikant van de Nieuwe Kerk in Groningen. Gisteren op Dierendag in de bijdrage van Jetse Koper. Straks na 7 uur pakken we de trein weer. Die voor het eerst weer over de Friesenbrücke kon vanochtend.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Radio Noord.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
4: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
3: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
5: En als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
3: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: Er rijden weer treinen van Groningen naar Duitse Leer. Vanochtend om 5:38 vertrok de eerste sneltrein vanaf het hoofdstation in Groningen. Onder andere Geesje uit de stad zat aan boord.
8: Nou, ik heb ooit gedacht van als er weer een trein naar Leer gaat, dan wil ik gewoon in de eerste trein erheen zitten.
7: Op het overwinningsplein in Groningen is gistermiddag een fietser aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op de kruising zijn doorgaans verkeerslichten in gebruik, maar deze waren op zondag uitgeschakeld. En Omroep Max gaat een tv-programma maken over de veenkoloniën. De producenten van de serie werken hiervoor samen met gemeenten in de regio, meldt streekomroep RTV 1. Meer nieuws straks om 19:30.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
10: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
10: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
11: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: voordeeluitjes.nl.
13: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
2: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
12: met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, even inklokken aan het begin van een nieuwe week. De eerste trein naar Leer na 12 jaar reed vanochtend dus weer. En straks rijdt hij weer terug en wij rijden mee.
16: Beste reizigers, even een paar seconden naar de Friesenbrugge. En tot ons dat u als eerste over deze brug mag rijden. We wensen u een fijne reis.
17: Goedemorgen, net weer.

0: vroeg op Radio Noord. Begin van een nieuwe week. Maandag 5 oktober. Met de Bee Gees en You Win Again. En die 5 oktober, nou dat wordt gewoon een heel aardige dag. Net als afgelopen weekend. We krijgen nog 3 dagen heel aardig. Nou, een beetje nazomerweer. Met zon, ook wat bewolking. 20, 21 graden. En daarna, ja, vanaf donderdag zegt het haar, maar dan ineens treedt toch echt de herfst in. En krijgen we regen en zakt de temperatuur flink in. Vanochtend in alle vroegte vertrok voor het eerst weer sinds 12 jaar een trein vanuit Groningen naar Leer. En zo reed voor het eerst in lange tijd weer een trein over de Friesenbrücke.
1: De reizigers, over een paar seconden naderen wij de Friesenbrücke. Het doet ons deugd dat u als eerste over deze brug mag rijden. We wensen u een fijne reis.
0: Ja, dat was vanochtend. En in die trein. Elwin Baas, die inmiddels in Leer is in Oost-Friesland. Aan de andere kant van die grenzen. Goedemorgen, Elwin.
2: Goedemorgen.
0: Zaten er veel mensen in die trein, die eerste?
2: Ja, uiteindelijk best wel hoor. Want toen we de grenzen overgingen van Nederland naar Duitsland, dacht ik ongeveer 25, 30 mensen te hebben geteld. Maar toen we echt aankwamen in Leer waren dat er wel 50 à 60. Natuurlijk ook gewoon bij bijvoorbeeld Boende, maar ook in Wener, Ierhoven kunnen natuurlijk mensen gewoon instappen om hier dan weer uit te gaan stappen. Ja, nu dus nog een leeg perron, want de trein komt er straks weer aan. En die is eventjes een klein uitstapje aan het maken geweest. En dat is over een 23 over vertrekken we weer richting Groningen. Ja, dat zal dan ook weer een historische rit worden. Want dat is dan de eerste vanuit Duitsland weer naar Groningen. Dus daar is het even wachten op. Nog tamelijk rustig wel op het perron. Ik zie hier wel wat mensen staan. Even kijken waar ik... Mensen lopen nu allemaal weg. Dat moet je niet doen. Dat is niet zo gezellig, denk ik toch. Ofwel, goedemorgen.
3: Morgen.
2: Ja, of in Duits. Wat spreken we hier?
3: Nederlands.
2: Gewoon Nederlands. Okay. Speciaal voor de trein hier gekomen? Ja. Of ja? Want waar kom je vandaan?
3: Lelystad.
2: Lelystad? Zo, wat dacht je? Dit wil ik meemaken.
3: Ja, gisteravond zijn we naar... hij en ik zijn dan naar Groningen gekomen. Waren we 12 over 12 en zijn we doorgegaan nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
2: Waarom?
3: Ja, het is natuurlijk een historisch moment. Het is volgens jullie website 10 jaar, 10 maanden en een dag geleden. En zo'n stukje spoor opent nooit meer, heb ik het idee.
2: Nee, wat hebben jullie met treinen?
3: Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk, de trein. Heb er gewoon een hobby voor, passie, alles. Ja.
2: En dan ben je dus even hier een klein half uurtje geweest. Dan straks weer terug naar Groningen en dan weer terug naar Lelystad?
3: Ja, naar Winschoten gaat deze.
2: Ja. En dan moet je weer overstappen?
3: Ja. Ja, ik denk zo terug gaan lezen dat, ja, want ik heb de nacht ook niet geslapen, dus wordt aardig moe inmiddels.
2: Ja, dat snap ik wel als je een kort nachtje hebt gehad. Kijk, hij komt er weer aan.
3: Ja.
2: Ja, wat was dit echt een ik wil het op zijn Duits zeggen, een erlebnis? Was het echt een geweldig moment voor jou?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, hè? Nou, je mag nu nog weer even weer genieten, man, want je mag instappen en dan mag je weer naar Winschoten en dan overstappen.
3: Ja.
2: En dan weer naar Groningen en dan lekker slapen straks.
3: Is allemaal goed.
2: Nou, veel plezier.
3: Ja, fijne dag.
2: Ja, dat komt zeker goed. Ja, de trein is er dus weer, Edwin. En nou, ben benieuwd hoeveel mensen er binnen nu en wat zou het zijn. Dikke 10 minuten instappen weer terug naar Groningen. Ook weer eens een historische rit. Voor de eerste keer weer in 10 jaar, 10 maanden en 1 dag. Je hoort het al zeggen, goed ingelezen. Ja. Bij ons op de site van RTV Noord weer naar Groningen.
0: Hoi man, Elwin Baas daar gewoon heel nachtje doorhalen, deze jongen, om dit mee te mogen maken.
4: Ja,
0: dat is mooi, toch?
4: Ja, bijzonder.
0: Ja. Ik heb nog één dingetje voor jullie, daar kwam ik tegen. Dat is wel een bijzonder verhaal. Een brood dat al 36 jaar in een diepvries werd bewaard, is te zien voortaan in een museum. In Berlijn, in het Deutschlandmuseum daar. Dat is een Oost-Duitse informatica-student. Die kocht dat in 1990. Was toen de hereniging van Duitsland. En de Oost-Duitsers moesten hun geld omwisselen in de Deutsche D-Mark en zo. En deze man was toen bang dat hij niet te eten zou hebben. Die dacht, nou, ik koop een brood voor de zekerheid. Doe hem in de vriezer. En daar is hij al die tijd gebleven. Sterker nog, ook toen ze gingen verhuizen, verhuisde het brood mee. Het werd een beetje het onderdeel van het gezin. Want het gezin, hij was student, maar er kwam een heel gezin omheen. En dat hoorde er een beetje bij. En hij wil hem ook niet meer weggooien. Toen dacht hij, nou, van ja, om nou helemaal zelf te bewaren is ook jammer. Dus heeft hij het aan een museum gegeven. En daar is, ik heb het gezien, het brood op een foto. Zit wel wat schimmel op inmiddels, na 36 jaar.
4: Ja. Oh.
0: Maar ze hebben daar allerlei maatregelen genomen. Dat mocht er een stroomstoring staan, dan staat er een extra coolbox naast. Dat brood blijft tot in lengte van jaren bewaard in dat museum inmiddels. 36 jaar oud. Dat is mooi, toch?
4: Ja. Ja.
0: Lekker stoetje bij het ontbijt. Mocht je aan het eten zijn, zullen we zeggen. En je zit in die broodtrommel te graaien. Denk, oh jee. Nou, het kan altijd erger, zullen we maar zeggen.
5: Nou, dat was een mooi Duits blokje.
0: Dat dacht ik. Goed dan.

0: Dat hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Wees Maal en Alex Lutjeboer.

0: koffie halen. En de machine was een beetje aan het haperen. Maar het is gelukt. Koffie staat weer.
1: Naar op tijd terug.
0: Alex Lutje Bilbeesmaal hebben we deze week. Groningsgoud en handen hoor je lekker vaak bij ons op Radio Noord.
2: Lopend vuur.
0: 7:20, tijd om het lopend vuur aan te zetten. Want de zomer, ja, die lijkt nog maar steeds niet op zijn einde te komen. Afgelopen weekend ook veel zon, sommige plekken graad of 20. Dat hebben we de komende dagen ook nog, zegt haar. Maar pas vanaf donderdag, dan slaat het weer om. Maar op de kalender is de herfst echt al begonnen. En als je nu het bos ingaat, afgelopen weekend nog even een stukje gewandeld, dan zie je het al wel, hè. Je ziet de bladeren die van kleur veranderen, blad op de grond, paddenstoelen schieten uit de grond. En daaraan zie je dat het toch echt herfst is. Het is s'avonds ook al vroeg donker. Straks mag de verwarming weer aan. Kortom, dan is het echt herfst. En vind je dat een mooi jaargetijde of niet? Iedereen heeft een favoriet jaargetijde. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Is niet mijn mening, maar is het lopend vuur. Oh. Hoe staan jullie daarin?
1: Nee, voor mij ook niet.
0: Nee?
1: Nee, als ik aan herfst denk, dan denk ik aan regen en kou en wind. Maar ik moet zeggen, volgens mij heb ik door hetzelfde bos gelopen als wat jij hebt gedaan. Vlakbij jou.
0: Jij bent ook geweest.
1: Heb ik ook geweest. En ik was op zoek met mijn nichtje naar een paddenstoel, rood met witte stippen, want die had ze nog nooit in het echt gezien. Die heb ik niet gevonden, maar wel heel veel andere paddenstoelen. En als je dan om je heen kijkt, denk ik, dat is ook wel weer mooi hoor. Als de zon schijnt dan, hè?
0: Op dat moment vind ik de herfst ook mooi inderdaad. Nou, ik was vorige week ook eens aan het wandelen. Dus een groep van een man, ik denk wel 30 man of zo, en die waren allemaal op zoek. De grond, dus ik liep naar een zo'n man toe. Ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Ben je iets kwijt of zo? Nee, we zoeken paddenstoelen. Toen zag ik vervolgens dat ze allemaal hele grote fototoestellen bij zich hadden.
1: Oh.
0: Die gingen dat allemaal fotograferen. Maar ik dacht, die zijn iets verloren of zo. Die zijn massaal aan het zoeken.
1: Je bent ook nieuwsgierig.
0: Nou ja, nee, ik dacht, ja, als ze iets verloren zijn, nou, misschien heb ik het gezien. Dat kan toch? Ja.
3: Dat het nieuws ligt op straat soms. Hè?
0: Ja, dus, ja. Misschien nou wel groot nieuws te pakken daar ineens.
1: Ja, je
0: weet het niet.
1: En
0: was ik gewoon doorgewandeld. Dat was ook niet goed geweest.
1: Soms ben je ook eens vrij, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Ik was ook gewoon benieuwd. Wat is jouw favoriete jaargetijde?
3: Ja, dat is de lente. Kijk, elke jaargetijde heeft zo zijn charme natuurlijk. Nou ja, met alle mooie kleuren en de paddenstoelen en de kastanjes die je vindt en noem maar op. Dat is mooi. De winter natuurlijk met het schaatsen, et cetera, en de sneeuw. Maar nee, de lente, dat is toch wel mijn favoriete jaargetijde.
0: Ze hebben mij ook.
3: Als alle bomen weer in blad komen, dat jonge bladgroen en zo, dat vind ik altijd heel mooi.
0: Ja, de dagen langer worden.
3: De dagen die langer worden, ja. Ach.
0: De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Is ons lopend vuur?
1: Ja, laat maar weten aan ons of dat zo is. En als dat niet zo is, welke dan wel. Je kan reageren via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even app of bellen naar het nummer 050-3188-288.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, 103 toch hoor. 31% zegt eens. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Vragen we ook, als dat niet zo is, wat is dan je favoriete jaargetijde? Nou, meer dan de helft zegt inderdaad de lente. RTV Noord. Noord.nl en de app van Noord. Je kunt de hele dag nog stemmen.
2: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Dan nog even een paar jarigen op een rij. André Kuipers is jarig. De ruimtevader viert zijn 68ste verjaardag. Iemand die hier regelmatig aanschuift op maandag in de ochtendploeg in ons sportforum is Paul Matthijs. De oud-voetballer, tegenwoordig trainer van ACV in Assen. 50 geworden vandaag. Oud-voetballer Hugo Hovenkamp, oud-GVV hier natuurlijk, maar vooral ook AZ, 74. Sophie Hilbrand, van de talkshow onder andere, is 51 geworden. Kate Winslet, van Titanic.
1: Titanic, ja.
0: 51. En het is de verjaardag van Bob Geldof. Natuurlijk van de Band Aid en zo, Live Aid. Van de Boomtown Rats, 75. Ja, en het is maandag en hij is jarig. Dan kunnen we er niet omheen.

0: en toch lekker zin in de nieuwe week, toch? De Boomtown Rats op de verjaardag van Bob Geldof. En I Don't Like Mondays op die maandag. Zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, een bijzondere kerkdienst gisteren in Groningen.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Op een paar seconden na is het 7:30. Hier is het nieuws uit Stadden Ommeland. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Sinds vanochtend rijden er weer treinen tussen Groningen en Leer. Aan de spoorverbinding met Duitsland kwam bijna 11 jaar geleden een eind. Toen een vrachtschip de voormalige Friesenbrücke over de Eems ramde. De brug is vervangen, het spoor vernieuwd en de afgelopen tijd is het treinpersoneel opgeleid voor de nieuwe verbinding. De eerste sneltrein vertrok vanochtend om 5:38 vanaf het hoofdstation. Onder andere Geesje uit Groningen zat aan boord. Zij heeft de verbinding met Duitsland erg gemist.
9: Ja, zeker wel. Ik ga gewoon even naar Leer en dan weer terug. Maar het is ook van, het duurde allemaal zo lang en altijd overstappen.
1: De trein van Arriva rijdt ieder uur vanuit Winschoten naar Leer. 'S Ochtends vroeg, 's avonds laat en in het weekend gaat de trein ook rechtstreeks vanuit Groningen. Die rit duurt een uur. Op het overwinningsplein in Groningen is gistermiddag een fietser aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op de kruising zijn doorgaans verkeerslichten in gebruik, maar deze zijn op zondag altijd uitgeschakeld. Een motorrijder uit Groningen is betrapt op hardrijden op de Zalkerdijk in Overijssel, parallel aan de IJssel. De snelheidsduivel werd geklokt op circa 170 km per uur, waar 60 km per uur is toegestaan. Ook twee motorrijders uit de gemeenten Smallingerland en Leeuwarden kregen een bekeuring. Daarnaast werden de motoren van het drietal in beslag genomen en moesten zij hun rijbewijs inleveren. Het Groningse schip de Bergfjord is gisternacht betrokken geraakt bij een aanvaring voor de kust van Noorwegen. Bij de aanvaring waren in totaal 3 schepen betrokken. Het gaat om 2 vrachtschepen en een olietanker. De Noorse reddingsdienst rukte uit met een helikopter, maar de bemanning hoefde niet geëvacueerd te worden. De Bergfjord is eigendom van Royal Wagenborg en heeft als thuishaven Delfzijl. Volgens de rederij moet de exacte schade aan het schip nog worden vastgesteld, maar is er in elk geval geen sprake van lekkage of schade aan de lading. Omroep Max gaat een tv-programma maken over de veenkoloniën. De producenten van de serie werken hiervoor samen met gemeenten in de regio, meldt streekomroep RTV 1. Stadskanaal en Borgen Odoorn waren meteen enthousiast. Ook Midden-Groningen en Pekela zijn inmiddels overtuigd. Maar Veendam doet niet mee aan het programma. De deelnemende gemeenten dragen samen €80.000 bij en helpen de producenten aan verhalen, thema's en interessante personen. De docuserie gaat Land van Veen en Vaart heten en moet in de loop van 2028 worden uitgezonden. En het was gisteren Dierendag. Veel huisdieren krijgen dan een extra snoepje of speeltje van hun baasje. Maar in de Nieuwe Kerk in Groningen kregen ze ook iets bijzonders, namelijk een zegen. Verschillende baasjes kwamen met hun honden op de dienst af. Predikant Alexandra Mats van de Nieuwe Kerk vond het leuk om te doen.
10: Het is wel heel bijzonder. Ik heb zelf ook een huisdier. Dus ik weet ook wel dat zo'n dier heel belangrijk kan zijn voor je. En het is ook gewoon gezellig. Van die honden met van die dikke vachten en zo. En dat je daar even lekker doorheen mag aaien en goede dingen uitspreken over dat dier en hun baasjes.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Tientallen oud-militairen hebben afgelopen weekend elkaar ontmoet tijdens de lokale Veteranendag in Groningen. Vooral om ervaringen en verhalen te delen. En we waren erbij. Straks een verslag.
12: Waar je Groningen hoort, Radio Noord. Goedemorgen.

0: R.E.M. in de ochtendploeg op Noord. En Losing My Religion. Ja, elkaar blijven ontmoeten en gevallen kameraden herdenken. Het was de insteek van de lokale veteranendag afgelopen weekend in de Koendersborg in Groningen. De dag werd georganiseerd door eerste luitenant Spencer Pattiwaal. Hij maakte de val van Srebrenica van dichtbij mee. Een ervaring die hem voor de rest van zijn leven heeft gevormd. De mislukte missie kwam dan ook meerdere keren te sprake tijdens de Veteranendag.
1: We herdenken eigenlijk sowieso de mensen die niet zijn teruggekomen van de verschillende missies. Maar het is vooral ook een kleine reunie van veteranen van vroeger en nu.
2: U heeft Srebrenica meegemaakt, de verhaal van Srebrenica. Hoe kunt u daar wat over vertellen? Hoe was dat? Hoe is dat? Ook om er momenteel nog elke dag mee te leven.
1: Nou, het is wel natuurlijk heel veel impact op op je persoon als militair, maar ik heb het toen al voorgenomen, oké, ik ga beter worden, we gaan beter worden en het geleerde nemen we mee. Dus ik heb er eigenlijk wel, ik wil niet zeggen positieve herinneringen aan. Positief op een manier van, als ik weer op uitzending word gestuurd, wil ik beter worden. En we werden ook beter en materiaal werd beter, onze mindset werd beter. Maar het was natuurlijk wel vormend geweest voor, als eerste uitzending natuurlijk. Ja, en wat ik zeg, niet iedereen is er ongeschonden uitgekomen.
2: Hallo Hansen, u bent veteraan. Hoe is het om zo'n veteranendag hier in Groningen te hebben?
3: Nou, ontzettend leuk natuurlijk. Niet alleen leuk, maar ook een vorm van waardering die je dan krijgt van de gemeenschap natuurlijk. En dat zij zo dat bijvoorbeeld hier in Groningen, doen ze het provincie of gemeentelijk. Ja, dat wordt ontzettend gewaardeerd. Zie maar de mensen die er allemaal zijn.
2: Zijn er veel veteranen in Groningen?
3: Ja, ik meen, dat weet ik niet zeker, dat we wel 800 veteranen hebben in de loop van de jaren. Dus zijn ontzettend veel.
2: Wat doet dat met u om al die veteranen hier terug te zien?
3: Nou ja, het is natuurlijk een tijd van dat je elkaar weer spreekt. He, want je ziet elkaar het hele jaar niet. Ja, sommigen wel, die zie ik nog wel eens bij de supermarkt, maar de meeste zie je niet. En dan ben je toch benieuwd, hoe gaat het ermee? Weet je nog wel, hè? Vooral dat soort verhalen. En dat plannen we eventueel voor de toekomst. En ja, verhalen kun je met elkaar delen. Hè? Maar als je dat in de familiekring vertelt, of waar, die nemen dat aan, maar meer ook niet. Hier kun je die dingen met elkaar delen. Dat is wel heel belangrijk.
0: Veteraan Enno Hansum tijdens de lokale Veteranendag afgelopen weekend in Groningen. In een bijdrage van Jetse Koper. Zometeen bezoeken we een instituut. Café Hamming aan het Rijdiep begon.

0: Harry Styles en van The American Girls is een kleine stap naar het groene gewicht. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we trekken dat lekkere weer nog een beetje door, toch, de komende dagen?
1: Ja, de komende ook. Het is nu al in het midden, want die was natuurlijk gisteren uitbundig aanwezig. Er komt ook zeker bewolking. Kijk naar de barometer, dan zeg je dat er ook een dolende tendens in zit. En als je zo'n weerstation hebt met weersymbooltjes erop, die geeft inmiddels al regen aan. Dus dat betekent dat er nooit aan de weer aan zit te komen. En dat is vooral in de tweede helft van de week dat het geval. En plus door bij ook een aantal trekkende wind in een flinke keldering van temperatuur naar normale weer voor deze tijd van het jaar. Vroeger in ieder geval een dag met bewolking. Er is regelmatig zon. En de wind wordt motig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west met 19 tot 21 graden. En natuurlijk de hoogste temperatuur in het zuidoosten van de provincie. Vooral met vandaag bewolking en opklot. Dus 13 tot 15 graden als minimum met een keer nevel en mist ontstaan. In mijn wisselende bewolking is een koor over Dobby is er ook kans op een enkele bui. En met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwesten wind ook 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Zo meteen duiken we op dit tijdstip inderdaad de kroeg in. Een jarige kroeg.

0: Al 150 jaar staat café Hamming op de dijk aan het Reitdiep in Garnwert. Ooit kwamen er schilders van de ploeg. Tegenwoordig schuiven vooral toeristen en vaste gasten aan. Afgelopen weekend vierde het dorp het jubileum van het pand. 150 jaar. En verslaggever Jetse Koper was erbij. Sprak onder andere met uitbater Wiegewerk.
1: Een hele bijzondere mijlpaal.
2: Ja, zeker. 150 jaar is natuurlijk helemaal een topper. En dat is gewoon een uniek proces en een uniek project.
1: Ja, Garnwert leunt heel erg op toeristen. Heb je een idee hoeveel procent van je klandizie hier toeristen is? Of in ieder geval dagjesmens?
2: In de zomer is het eigenlijk een meer dan unieke plek. Er komen hier op een zondag, op een zaterdag, op een zondag komen hier over de 100 gasten. En dat is altijd uniek. En uniek ook in de zin van het zijn 30-40% toeristen. Maar bij Hamming kent ook vooral de vaste gasten. Waarvan de een nog maffer is dan de ander.
1: Maffe gasten?
2: Ja, soms hebben we hele maffe gasten. Maar ook hele leuke gasten. En ook hele... Maar Hamming is een instituut. Het is niet zozeer... Tuurlijk is het een café-restaurant in het begrip van de Groninger. Maar met de Hamming is meer van... Ja, bij Hamming kun je alles. Ja.
3: En van gehaktbal eten tot vier gangen.
1: Ja. Van gehaktbal tot vier gangen. Een feest, een tentoonstelling ook erbij. Ja. Wat is er te zien in die tentoonstelling?
2: De tentoonstelling zijn 20 kunstenaars hebben hun werk ingeleverd. En het gaat vooral om de uitstraling van Hamming 150 jaar. Maar de beeldvorming... Kijk, Hamming is heel veel geschilderd. Maar dit is wel echt uniek. De ploegschilders kennen hier hun oorsprong. Dus vroeger... schilderden ze dit mooie natuurgebied en gingen ze 's avonds in het café zitten en lieten ze hun doeken drogen in hun bovenzaal. Helemaal top.
1: De ideale combinatie zo.
2: Ja, ja. Dus eigenlijk de combinatie is het ook eigenlijk van café en restaurant. Ter Hamming is Hamming en Hamming moet je ook laten zoals Hamming altijd is geweest. Gewoon een mooi instituut op het Hoge Land, aan het Reitdiep, met prachtig mooie natuur. En een echt wierde. Een restaurant op een wierde, wilde het dan niet. En kijk even om je heen. De molen, de boerderij, waar nu de expositie is. Toch top.
1: Ja. Ik zou zeggen, op de volgende 150 jaar?
2: Ja, op de volgende 150 jaar. Ja, dat zou uniek zijn. Maar ja, goed, dan moet ik wel veel vitamine-tabletten slikken.
0: Ja, de uitbater van Café Hamming. Wiegewerk over dus het 150-jarig bestaan van zijn café. En zometeen, en heb je al gestemd, ontsloop het vuur. De herfst is voor mij het mooiste jaargetijde. De eerste stelling in het lopend vuur. Stemmen kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. En meepraat op 050-3188-288. Xander de Brissoyer en zijn band Volume Januën.

0: Blijf bij mij, de herfst is mijn favoriete jaargetijde. Dat is ons lopend vuur, wat komt er binnen, Petra?
1: Nou, voor Jan is dat inderdaad de herfst, maar ook de winter. Hij heeft totaal helemaal niks met de zomer.
0: Oh.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Eppo dan weer niet. Die zegt, ja, de zomer wil ik het liefst elke dag 30 graden.
0: Ja, lekker.
1: En Anita zegt, heerlijk, laat de herfst maar komen. En de winter ook. Eindelijk is die warme zomer voorbij. En Gerda vindt dan weer alle jaargetijden mooi. Alleen geen regen.
0: Ja, dan heb je ook in alle jaargetijden natuurlijk.
1: Ja.
0: En de herfst wel vaak wat meer. Nou, de herfst is mijn favoriete jaargetijde. 050-3188-288 en stemmen via de app en de site. 33% als 1/3 zegt eens. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Straks kun je weer station winnen. Joyce is op pad ergens in de provincie. En ook de stadsloop van Appingedam. En nu Prince.

0: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Dorel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
9: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
8: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
10: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
8: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Groningse Nieuws met Rob de Vries.
12: Na bijna 11 jaar rijden er weer treinen van Groningen naar Duitse Leer. Vanochtend, even na 5:30, vertrok de eerste sneltrein vanaf het hoofdstation in Groningen. Met aan boord ook deze treinliefhebber die speciaal hiervoor uit Lelystad was gekomen.
13: Ja, het is natuurlijk een historisch moment. Het is volgens jullie website 10 jaar, 10 maanden en een dag geleden. En zo'n stukje spoor opent nooit meer, heb ik het idee.
12: Op het overwinningsplein in Groningen is gistermiddag een fietser aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En Omroep Max gaat een tv-programma maken over de veenkoloniën. De producenten van de serie werken hiervoor samen met gemeenten in de regio. Maar de gemeente Veendam doet niet mee, als enige. Meer nieuws straks om 8:30.
14: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk leasen aan bij mhcmobility.nl. MHC Mobility,
15: so leasing it please.
16: We hebben een
15: AED nodig.
16: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV-store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
17: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
18: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
17: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
18: Riga. Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Radio Noord. De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
23: Goedemorgen, de stadsloop in Appingedam werd afgelopen weekend dan toch verlopen. Eerder werd de loop nog geschrapt vanwege de hitte. Weet je nog, na afgelopen

0: Roger Glover met de stem van hardrockzanger Ronnie James Dio. And love is all. Het is 7 minuten over 8. 3 maanden later dan de bedoeling was, werd zaterdag de Stadsloop Appingedam dan toch echt gehouden. In de laatste week van juni was het snikheet en daarom werd het loopevenement toen afgelast. Afgelopen weekend stonden een aantal sterke Afrikaanse lopers aan de start, maar er kwam geen nieuw parcoursrecord in de boeken. In de Masters 50-plus categorie gingen Barry Bronsema uit Meedhuizen en Christine Koning uit Groningen van start. En beide deden het naar behoren.
1: Barry Bronsema, wat is nou het laatste wat jij gedaan hebt voordat jullie straks van start gaan?
2: Nou, ik ben nog net nog even naar het toilet geweest. Ik heb mijn polsen nog even nat gemaakt. Mijn jelletje nog even uit de tas gehaald. Ik had daarvoor net nog even ingelopen.
1: Christine, wat betekent de Stadsloop voor jou?
3: Gezelligheid, veel bekenden, heel veel sfeer, mooi parcours.
1: En het presteren hoort daar dan zijdelings bij?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is niet echt het belangrijkste.
1: Maar je verwacht toch wel iets van jezelf vandaag?
3: Ja, ik verwacht wel iets van mezelf, zeker wel. Ja.
1: En wat is dat dan? Wat verwacht je van jezelf?
3: Ik verwacht rond de 41 minuten te lopen. Ja, dat leg ik de lat niet al te hoog voor mezelf.
1: Het is best een bijzondere dag, hè, voor de Stadsloop. Het is nu 3 oktober, normaal gesproken de laatste zaterdag in juni. Ja. Toen was het zo warm. Ja, wat vind je ervan dat ze meteen eigenlijk besloten hebben, we willen de Stadsloop niet volgend jaar opnieuw doen, maar dit jaar nog?
3: Ik ben blij dat het nu iets minder warm is. Want ja, als het warm is, dan komt de prestatie ook niet echt ten goede. Ja, dan gaat de hartslag hartstikke hoog.
2: Als ik mocht kiezen, liep ik het liefst de wedstrijd in de winterperiode. Maar ja, zo is het niet.
1: Nou, het is bijna winter, toch?
2: Ja.
1: Beter dan in juni, toen het zo heet was.
2: Ja. Toen had ik hem ook niet kunnen lopen, was ik verhinderd.
4: Parcoursrecord bij de mannen is 27 minuten, 37 seconden. Bij de dames 30 minuten.
2: Ik heb niet echt een tijdenmoment in mijn hoofd, wel een beetje, maar je weet nooit hoe het loopt.
3: Soms heb ik met inlopen heb ik het gevoel dat de benen goed zijn en dan ben ik bij kilometer 3 en dan is het op, dus de tank leeg. En soms is het inlopen heel zwaar en dan gaat de loop heel goed.
4: De klok te zien halverwege de race. Weet je op welk tempo je gaat? En dus ook die vragen. In welk tempo komt deze kopgroep door? Laatste meters.
1: Christine, hoe was het?
3: Ja, heel goed. Ging supergoed. Ja, echt boven verwachting.
1: Binnen 40 minuten volgens mij.
3: Dik binnen de 40. Ja, absoluut. Ja, heel blij mee.
1: Ja, verrast?
3: Blijf verrast. Ja.
1: De veteraan verrast zichzelf weer. Mag ik het zo zeggen?
3: Ja, dat mag je zeggen, ja.
5: Snelste dame, vrouwen 50 plus, 39 minuten 39, Christine Koning.
1: En nu volgende week maar weer, hè? De 4 mijl.
3: Volgende week de 4 mijl, ja.
1: Is dit nou de ideale opmaat geweest naar die 4 mijl?
3: Ik zie elke wedstrijd als een strijd op zich. Dus dat is allemaal, voor mij zijn het allemaal losse wedstrijden.
1: Ja, en dan maar hopen dat je jezelf weer verrast, hè, volgende week.
3: Ja, ik zie de 4 mijl meer als een race tegen jezelf. Omdat je dan echt alleen loopt tussen de snelle mensen.
2: 4 mijl is eigenlijk nog weer even anders. Hè? Dan ga je nog weer voluit, nog wat sneller in. En nu ben ik er wat behouden ingegaan. En volgende week is het gewoon vanaf minuut 1 is het volle bak.
5: 34 minuut 37, de winnaar deze categorie, Barry Bronsema.
2: Ik had in de wedstrijd vaak besloten om teamgenootje van mij te hazen. Hij wilde heel graag net onder de 35 lopen, dus op dat tempo zijn we ook weggegaan.
1: Dus je hebt als haas ook nog een beetje geld verdiend?
2: Nee.
1: Want zo gaat dat vaak, hè? Als je haas bent, dan krijg je een patiënt.
2: Dat klopt. In dit geval niet. Nee, gewoon een vriendendienst, zeg maar. Als ik voor mezelf helemaal had gelopen vandaag, had het misschien nog wel iets sneller gekund. Maar dit is misschien wel een van mijn snelste tijden die Joris hier in Appingedam gelopen heb. Want meestal is het heel warm en dat ligt er wat minder en nu merkte ik gewoon dat de temperatuur weer steeds wat koeler. En dan merk je gewoon dat het wat makkelijker gaat.
0: Christine Koning en Barry Bronsema, 2 Groningse deelnemers aan de Stadsloop Appingedam, in een bijdrage van Henk Elderman. En zometeen de eerste aanwijzing van Joyce in Worsteidse. En de eerste trein na dik 10 jaar reed weer naar Leer. Vanmorgen.

0: Bruno Mars, On My Soul in de ochtendploeg. Nieuwe week. We gaan weer een nieuwe ronde spelen van...
1: Voorstijdse.
0: Met Joyce Kranenborg op pad. Ergens in de provincie, misschien wel daarbuiten, wie zal het zeggen.
2: Ja.
0: Als je het weet, na de aanwijzingen die ze ons geeft... Dan heb je ons 050-3188-288. Ook deze week geven we weer het weerstation van Radio Noord aan je weg. Als jij degene bent met het goede antwoord en bij ons in de uitzending komt... moet je wel de telefoon opnemen als we bellen over een half uurtje. Aanwijzing nummer 1.
2: Ik ben van mijn even stukje over de grip.
0: Oh.
2: Goedemorgen.
0: Oh.
2: Oh.
0: Oh.
2: Nou.
0: 050-3188-288.
2: Ik ben van mijn even stukje over de grip. Goedemorgen.
0: Nou. Welke grip zal ze dan wezen, hè? Dat is ook een vraag, hoor. 050-3188-288. Wij gaan straks ook over de grup trouwens. Met die trein die vanochtend weer reed voor het eerst. Even kijken hoe het er nu voor staat.

0: Edwin Jongendijk in de ochtendploeg op Noord. Vanochtend in alle vroegte ging die weer van start. De trein met daarin diverse mensen op weg naar Leer. Het was de afgelopen ruim 10 jaar wel mogelijk om een deel met de trein af te leggen. Maar dan moest je uiteindelijk, als je naar Leer wilde, een stuk met de bus. Omdat die Friesenbrücke eruit lag. Die is alweer een tijdje terug en nu rijden de treinen er ook overheen. Het was een mooie gelegenheid voor Elwin Baas om mee te rijden. En ook weer een deel terug te rijden. Toen ben je uitgestapt, Elwin. Goedemorgen. Waar ben je uitgestapt?
1: In Winschoten, want dat is ook eigenlijk wel wat moet, hoor. Als je dan weer teruggaat van Leer naar Groningen, moet je sowieso uitstappen en overstappen in Winschoten. Maar nu zijn wij een soort van permanent uitgestapt in Winschoten. Want vlak voor het station in Wener hoorden wij toch wel een raar geluid. Het was een soort van pompend geluid. En dat bleek ook geen goed geluid te zijn, althans voor de trein. Wat we te horen hebben gekregen is dat de trein op 2 motoren rijdt. En 1 van die 2 is uitgevallen. En dan mag je in Nederland wel mee doorrijden, want de trein kan gewoon prima rijden. Alleen in Duitsland geeft de wetgeving aan dat dat dus niet mag. Dus dan moet je met 2 goed werkende motoren rijden. Anders mag je niet over het spoor heen. Dat hebben wij te horen gekregen van Arriva. Dus dat betekent dat de trein dus nu naar Groningen is voor onderhoud. Dat betekent dus ook dat er dus 2 treinen sowieso gaan uitvallen. De 5/8 trein die dus eigenlijk dus 20 minuten geleden, een kwartiertje geleden, van Winschoten weer naar Leer zou gaan, maar ook dus die van 5/10 valt daardoor uit. Dus ja, een kleine tegenvaller toch wel voor Arriva. Als je op de eerste dag van zo'n historische dag met de nieuwe treinverbinding weer, of de heringevoerde treinverbinding naar Leer, alweer direct uitval kent. Ja. Dus sneu.
0: Ik moet er een beetje om lachen, maar het is ook inderdaad wel sneu. Het zegt alweer dat de allereerste dag dat je alleen met trein al uitval te maken hebt.
1: Ja, en wat ook wel sneu is, heel veel pers aanwezig natuurlijk ook. En we zagen ook dat de Duitse collega's van de NDR in Leer instapten. Nog een kort praatje meegemaakt. Die wilden ook naar Winschoten toe en weer terug naar Leer. Ook voor een reportage. Ja, en die zijn dus nu ook uitgestapt. Maar ze hebben wel een bak koffie gekregen van de woordvoering van Arriva. Dus ze zijn nu even hier in het... Kijk, er staan, achter mij staan ze nu ook. Toch wat mensen te interviewen. En dan krijgen ze een bakje koffie en dan moeten ze hier dus nog even wachten, want om 8:55 vertrekken zij dus straks wel weer vanuit Winschoten weer naar Leer. Dus het komt uiteindelijk allemaal goed. Het zonnetje schijnt en de koffie in Winschoten is natuurlijk ook net zo lekker als in Duitsland.
0: Wil je straks nog even ophalen daar? Of kom je ook uiteindelijk met de trein wel weer deze kant op?
1: Je weet waar ik woon, hè? Ik woon hier in Winschoten. Dus ik heb de auto hier op het station staan. Dus wij gaan gewoon rustig weer verder vandaag. Dus voor ons geen vertraging.
0: Dankjewel, Elwin Baas. Dus reed vanochtend in alle vroegte mee naar Leer. En kwam ook terug met een kleine hapering. Dus uiteindelijk. Nou, eind vrijwel al in eindgoed al goed. En uiteindelijk ook voor al die andere reizigers. Ja, Joyce is ook onderweg. En we hadden zojuist deze eerste aanwijzing van haar.
2: Ik ben van mijn een stukje over de grip. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nou, dan is ze denk ik in...
2: Veel mensen denken dat zij ook gestrand is in Leer. Ja. Dat ze daar dus zit. Maar nee, dat is niet goed.
0: En er geen mensen die Surhuis de Veen of zo hebben gezegd? Nee, hè?
2: Nee.
0: Aanwijzing nummer 2.
2: Daar ben ik hartstikke van grunnig als daar in mijn boodschap ben.
0: 050-3188-288.
2: Daar ben ik hartstikke van grunnig als daar in mijn boodschap ben.
0: Ja, waar is Joyce? Als je het weet, dan heb je ons. En als je het weerstation wil winnen, zorg je er ook voor dat we zo rond 9:15, als we je bellen, de telefoon ook opneemt. Want alleen dan heb je de mogelijkheid om het antwoord aan ons door te geven in de uitzending en om het weerstation van Radio Noord te winnen.
2: Daar ben ik hartstikke van grunnig als daar in mijn boodschap ben.
0: En daarom geef ik je nog één keer ons nummer 050-3188-288. We krijgen zometeen het Groningse nieuws om 8:30. Rob, wat zit daarin?
3: Ja, nog veel meer OV-nieuws. Onder andere van het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum in Zuidbroek. Dat heeft een bijzondere aanwinst erbij. Zo denkt meer daarover.
0: En heb je al gestemd op ons Lopend Vuur? De herfst is mijn favoriete jaargetijde, is de stelling in het Lopend Vuur. Dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje, 1 op de 3, 33% zegt eens. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Komen er straks toch wel op terug. De ochtendploeg op Noord met Wham! And I'm your man.

0: De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Het is bijna 8:30 op maandag. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Sinds vanochtend rijden er weer treinen tussen Groningen en het Duitse Leer. De eerste sneltrein vertrok vanochtend even na 5:30 vanaf het hoofdstation. Aan boord zaten enkele tientallen reizigers, onder wie Geesje uit Groningen. Zij gaat geregeld naar Leer.
12: Meestal als winkel. Even naar de winkel toe. Een keer een pakketje ophalen bij het pakketstation daar. En dan weer terug naar de stad.
10: Ga je nu in de toekomst, denk je, ook vaker met deze trein?
12: Sowieso, dat ligt voor mij sowieso voor de hand, omdat mijn ouders in Duitsland zitten. Dus dan ga je er wel vaker met de trein natuurlijk naartoe.
11: Aan boord zaten enkele tientallen reizigers dus. Deze treinenliefhebber ook. Hij kwam speciaal voor de eerste rit over uit Lelystad.
13: Gisteravond zijn we naar Groningen gekomen. Waren we 11:45 en zijn we doorgegaan nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
10: Waarom?
13: Ja, het is natuurlijk een historisch moment. Het is volgens jullie website 10 jaar, 10 maanden en een dag geleden. En zo'n stukje spoor opent nooit meer, heb ik het idee.
11: Er waren vanochtend overigens ook technische problemen. De trein van 7:55 van Winschoten naar Leer kwam te vervallen wegens motorproblemen. In Groningen en Drenthe zijn de afgelopen 6 jaar ruim 13% van de bushaltes verdwenen. Blijkt uit een analyse door het ANP van Haltedata van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten, DOVA. Onze OV-regio spant daarmee landelijk gezien de kroon. Landelijk verdwenen sinds 2020 ruim 1100 bushaltes, een afname van bijna 3%. Vooral in landelijke gebieden nam het aantal haltes af. Flevoland, Overijssel en Limburg zijn de enige provincies waar het aantal bushaltes toenam de afgelopen 6 jaar. Op het Overwinningsplein in Groningen is gistermiddag een fietser aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op de kruising zijn doorgaans verkeerslichten in gebruik, maar deze zijn op zondag uitgeschakeld. Op de Rijksweg in Groningen zijn gistermiddag 3 automobilisten op elkaar gebotst. Alle voertuigen liepen flinke schade op. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. De oorzaak van de kopstaatbotsing is niet bekend. Tientallen veteranen kwamen dit weekend bij elkaar tijdens de Groningse Veteranendag in de Koenersborg in Stad. Tijdens de bijeenkomst werden herinneringen opgehaald aan de diensttijd. En dat was fijn, vond oud-militair Enno Hansen.
14: Verhalen kun je met elkaar delen. Maar als je dat in de familiekring
4: verteld. Of waardoor, die nemen dat aan, maar meer ook niet. Hier kun je de dingen met elkaar delen. Dat is wel heel belangrijk.
11: Het idee voor de dag kwam van eerste luitenant Spencer Pattiwaal. Burgemeester Roelien Kammerga van Groningen was ook bij de Veteranendag aanwezig. Het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum in Zuidbroek is op zoek naar oude voorwerpen van treinen en trams. Het wil collectie uitbreiden en deed daarom een oproep aan mensen die nog spullen op zolder hebben liggen om deze in te leveren. De oproep had al direct resultaat. Zo dook een originele trambel op van de EGTM, de eerste Groninger tramwee-maatschappij. Die reed van 1879 tot 1923 tussen Zuidbroek en Ter Apel. Vrijwillig directeur Robin Penning is ontzettend blij met de bel.
8: Ja, dat is fantastisch. Wij zijn een trein- en trammuseum. En van de trein hebben wij al heel veel spullen, maar van de tram nog bijna niks. En dit is van de tram die hier voor de deur heeft gereden, die hier begon. Dus dat is fantastisch dat hij nu hier weer terug is in Zuidbroek.
11: Ja, mensen die nog trein- of tramspullen op zolder hebben liggen, kunnen die inleveren bij het museum in Zuidbroek.
10: Een rondje van de zaak, klonk het. Ja. Dankjewel, Rob. Waar is Joyce?
14: Ik ben hier hartstikke van grunnig als daar helemaal boschap ben.
10: 050-31-8828, dat is ons zetnummer.
15: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Voordeelhuitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
19: Voordeelhuitjes.nl. Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeelhuitjes.nl.
22: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
23: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
22: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
24: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Oh. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
25: Echt wel?
24: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
26: De Ochtendploeg
27: met Edwin Pasveer.
10: Goedemorgen, de Michelinster bestaat dit jaar 100 jaar. Vandaag worden de nieuwe Nederlandse restaurants met Michelinsterren bekendgemaakt. En komt daar een Groningse ster bij vandaag?
28: Hele goedemorgen. Buenos dias.

0: Je zou kunnen zeggen een geestverruimende plaat over een geestverruimend onderwerp. Golden Brown, je hoorde de Stranglers 8:08. Het is een spannende dag voor restauranthouders. Vandaag worden de Michelinsterren uitgedeeld. Voor restaurants misschien wel het hoogst haalbare doel. In onze provincie hebben we tot nu toe 2 restaurants met een ster. Noor in Hoogkerk en Onder de Linden in Aduard. En misschien komt er wel eentje bij. Restaurant Niemeyer in Stad heeft namelijk een zogeheten aanbeveling gekregen. De zaak wordt gerund door Yannick en Leonie Niemeyer. En Yannick is aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, al in Maastricht, hè, waar de uitreiking is.
1: Ja, dat klopt. Ja, we zijn gisteren al in Maastricht aangekomen. En dan vandaag dus de uitreiking.
0: Want jullie hebben een aanbeveling gekregen. Wat betekent dat dan?
1: Op dit moment heeft ons restaurant een bibcommand. En die zou zomaar omgezet worden, kunnen worden in een ster. Maar ja, eigenlijk zijn wij al blij als wij onze bibcommand mogen houden. En dan,
0: Want wat is dat dan? Wat is de bibcommand dan? Voor de niet-kenners?
1: De bibcommand, dat is ook een titel die je krijgt voor een goede prijs-kwaliteit-verhouding. En dat is wat we nu hebben.
0: Ja. Maar het feit dat jullie in Maastricht zijn, zegt dat dan al iets? Dat je misschien een Michelinster gaat krijgen? Of is het je eigen gok geweest dat je die kant op bent gegaan?
1: Nee. Je wordt uitgenodigd. Dus de kans is altijd dat je een ster krijgt. Maar de kans is ook dat je iets verliest. Dus het is altijd spannend.
0: Ja. Nou ja, jullie hebben hem niet, dus dan verlies je. Kun je hem ook niet verliezen. Dat scheelt dan al in ieder geval.
1: Nee, dat is waar. Nee, maar we kunnen onze bibcommand vandaag wel verliezen. Ja. Dus het is alsnog een beetje spannend.
0: Ja, hoe dan ook. Ja, oké. Okay. Want die aanbeveling, dat betekent dus ook dat er controleurs bij jullie zijn geweest. Die hebben gekeken hoe de kwaliteit is.
1: Ja, dat klopt. Ja. We weten zelf dat we wel meerdere inspecties hebben gehad. Wie of het 100% zeker die persoon is, dat weet je natuurlijk nooit. En uiteindelijk moet het natuurlijk altijd voor alle gasten goed zijn. Dus daar focussen we ons dan ook op.
0: Ja, want consistentie is geloof ik ook een van de dingen waarop getest wordt. Hè? Dat het eten elke dag van goede kwaliteit is.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar diegene die dan geweest is, heb jij enig idee wie het geweest is? Of op het moment dat die er zit, weet je, dan denk je, nou, dat zou wel eens een controleur kunnen zijn?
1: Ja, vaak hebben we wel een volgevoel. Vaak is het een, bijvoorbeeld iemand die met een Belgisch telefoonnummer reserveert. Dan zeggen ze dat ze met z'n tweeën komen ze uiteindelijk alleen. Dat is voor ons vaak wel een teken van, dat zou Michelin wel eens kunnen zijn.
0: Ja. En word je dan wat zenuwachtiger op dat moment?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, en de rest van onze brigade ook niet. Dus we doen gewoon het ding wat we altijd doen en hopen we dan dat we daar wat voor verdienen.
0: Ja, ja. Want zo'n ster, is dat iets waar je dan echt mee bezig bent?
1: Eigenlijk niet. Eigenlijk doen we gewoon met z'n allen wat we leuk vinden en dat is het.
0: Ja. Ja, maar je zou het wel mooi vinden als je er een krijgt.
1: Niemand doet mee aan de Olympische Spelen voor een bronzen medaille. Dus ja, tuurlijk zal dat leuk zijn, maar
0: dat is
1: eigenlijk is het gewoon leuk.
0: Ja, dat is een waardering van je werk toch dan uiteindelijk?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar aan de Olympische Spelen doe je mee, dan zeg maar, je geeft jezelf als het ware op. Dit kan ook een verrassing zijn dat ze ineens in een restaurant zijn geweest. Dus de vergelijking gaat niet helemaal op, denk ik.
1: Vaak als Michelin is geweest en ze willen jou in hun gids zetten, dan krijg je vaak wel een mailtje van, je contactgegevens en al dat soort dingen. Want dus mensen komen nooit zomaar in de gids. Mensen weten er vaak toch wel wat van dat ze erin gezet worden.
0: Ja, precies, ja. Ben je dan niet bang dat het ineens mega druk gaat worden? Omdat de mensen denken, daar wil ik eten bij een Michelin restaurant?
1: Want eigenlijk hebben we het wel al heel druk. Dus ja.
0: En vol is vol.
1: Hebben we niks te klagen. Ja, vol is vol.
0: Ja. En zo'n uitreiking, want het is een maandag, is een beetje een rare dag misschien, maar dat is voor restaurants juist een goede dag. Want de meeste zijn dan niet open.
1: Nee, maandag is perfect. Dan is iedereen vaak dicht. En iedereen maakt er dan eigenlijk ook wel een uitje van. Zoals wij zijn gisteren al naar Maastricht gegaan, hebben lekker gegeten. Dan gaan we vandaag naar de uitreiking en daarna gaan we weer terug naar Groningen. Ja.
0: Heb je gegeten in een Michelin restaurant?
1: Ja. Toevallig wel.
0: Ja. En wat heb je gehad?
1: We hebben 7 gangen gegeten en het was allemaal super lekker. Ja. Ja, dus we hebben een hele leuke avond gehad.
0: Ja. En raak je dan ook nog geïnspireerd? Denk, zo kan het ook gemaakt worden? Of?
1: Ja, vaak wel. Vaak zie je toch wel details waarvan je zegt van, dat kunnen we ook bij ons gaan doen. Of, of gerechten waar je denkt van, deze combinatie is wel hartstikke leuk.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Heb je ook wat geleerd erbij misschien? En hoe laat weten we het allemaal wanneer jullie eventueel een ster zouden kunnen krijgen?
1: Ik denk dat toch wel rond 1:00 moet zijn.
0: Spannende dag dus.
1: Ja, hele spannende dag.
0: Nou, ik wens je ontzettend veel plezier in ieder geval op die dag.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Hoi. Yannick Niemeyer, en als hij het gedaan heeft, dan gaan we hem ongetwijfeld nog een keer spreken. Vandaag. Ja, en zometeen de derde aanwijzing in ons spelletje. Waar is Joyce en Harmen met het weer?

0: weet je het? Dat is de grote vraag natuurlijk, hè? Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Voor Stein.
0: Ja, weet je waar Joyce is?
2: Daar ben ik hartstikke van grunnig als daar helemaal boschap ben.
0: Ja. Ja. We gaan nog iets wegstrepen waar ze niet is.
3: Klopt. Laatste antwoord dat is binnengekomen, dat is Oldenburg.
0: Ja.
3: Ja.
0: Bij het goud. Goed, had wel gekund. Ja, had wel gekund.
3: Nee.
0: Oké, nog één aanwijzing. Dan...
2: Deze ploortnom, die komt ook voor in Limburg.
0: Oeh, 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Deze ploortnom, die komt ook voor in Limburg.
0: 050-3188-288. Hou je telefoon paraat, want over een paar minuutjes bellen we jou misschien wel terug. Goedemorgen, Harma.
4: Ja, goedemorgen, Ed.
0: Nou, na een lekker weekend volgt een lekker dagje, toch?
4: Ja hoor, alleen nog was ik wel de komende dag dat er niet alleen nog zon is, maar ook bewolking. Er zitten inmiddels al wat zwakke en inactieve frontjes in onze buurt. Maar nu komt een heel zwak koolfrontje over. En dan, ja, in de loop van de woensdag zullen we dat een lege drukgebiedje van Oost-Frankrijk, die koerst in richting het zuiden van Scandinavië, wat ook actiever en door met ook lege druk natuurlijk ten noorden van ons. Ja, en dan krijgen we een noordwestelijke stroming, een echte weersomslag met wisselvallig weer sowieso tot en met zaterdag. En dikke wind en normale temperaturen, dat is het van joh. Maar dat betekent wel dat we terugzakken richting 15 graden. Nou, vandaag helemaal nog nooit. Bewolken, regelmatig ze. En de wind matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west, brengt 19 tot 21 graden. Vanavond met vandaag bewolking en opklots. Ken wat nevel en mist ontstaan met 13 tot 15 graden als minimum. En morgen wisselend bewolking en zon mekaar af. De wind zwak tot matig zuidwest-noordwest, brengt ook 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Nou, nog één keer dan die laatste aanwijzing van Joyce.
2: Deze ploortnom, die komt ook voor in Limburg.
0: En nu moet je het weten. En anders is het jammer, dan is morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. 050-3188-288 is ons appnummer. Voor het weerstation van Radio Noord. En misschien, heel misschien, bel ik jou zo meteen wel terug. En als je opneemt, dan is prijs. Het is Jazzpolitie, Hoed Grun en Liefdesliedjes.

0: Herman Grimme, Peter Groot, Kormelink. Oftewel de jazzpolitie en liefdesliedjes.
1: Voor Stijtse.
0: Waar is Joyce en wie wint het weerstation? Twee vragen die de komende minuten beantwoord gaan worden. Althans, als de persoon die we wel opneemt.
2: Ja.
0: Oh, net heb ik naar de keuken gelopen. De telefoon ligt nog op het dressoir. Dat is jammer.
2: Ja, toch de volgende.
0: Ja, we bellen toch de volgende. Want dat zijn wel weer de keiharde regels van dit spel. En zo melden we toch altijd. Ja, zorg dat je de telefoon opneemt.
2: Ja. Ja,
0: super jammer. Morgen weer meedoen. Dat kan ook.
2: Ja.
0: Ik weet niet wie dit is. En of deze niet de telefoon heeft achtergelaten.
2: Nee. Oh.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, met Radio Noord, met Edwin.
3: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
3: Henny Tiktak.
0: Henny Tiktak?
3: Jazeker.
0: Van de koffie?
3: Nou ja, van Oostrom wel.
0: Ja, is dat familie?
3: Nou ja, dat is. Dus eigenlijk is het allemaal familie.
0: Wat grappig.
3: Van Oostrom, hè?
0: Ja, hebben jullie ook.
3: Maar ik ben maar aangetrouwd hoor.
0: Oh, oké, okay, de kolenkant.
3: Ik ben de caller.
0: Ja, precies. Nou, waar is Joyce?
3: In Boende.
2: Ik ben in Boende.
0: Ja! Ja! Zou ze dan meegereden zijn met de trein vanochtend?
3: Nou, die heeft al weer weg, hoor ik.
0: Ja, dat hoor ik ook, ja. Ja, we lachen erom, maar dat is wel sneu, hè, natuurlijk.
3: Ja, ja. Dat vind ik heel sneu. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Is het iets voor je, Henny, om een keer met de trein naar Leren of naar Boende te gaan?
3: Nou, dat weet ik nog niet. Ja, nee? Dan moet ik eerst naar Winschoten.
0: Ja.
3: Ik ben woon in Nieuw-Pekela.
0: Oh ja.
3: Dus dan moet je eerst naar Winschoten.
0: Dan kan je beter de auto pakken.
3: Dat is
0: makkelijker inderdaad. Nee, dat is waar. We hebben het over de herfst in ons lopend vuur vandaag. Met de stelling, de herfst is mijn favoriete jaargetijde. Hoe zit jij daarin?
3: Nou, het is wel een van mijn favorieten.

0: lezen, ja.
1: Ja.
0: Het voorjaar ook.
1: En waar kun, ook. Waar, zon, kun, waar kun je dan van genieten in de herfst? Wat vind je mooi?
0: Nou, de, gewoon als je naar buiten kijkt, dan is alles mooi. Het is en sowieso als wij fietsen heel veel. En als je naar de lucht kijkt, dat is allemaal ja, mooi. Ik vind de herfst mooi.
1: Nou.
0: En, maar voorjaar vind ik ook de maand mei. Dat is mijn favoriete maand.
1: Is ook lekker, hè? Ja.
0: Ja,
1: Henny,
0: ja.
1: Blijf even hangen. Je hebt het weerstation van Radio Noord gewonnen. En dan gaan we even je gegevens noteren.
0: Dankjewel.
1: Fijne dag, hè?
0: Ja, ja net
1: Yo.
0: Zo, hè?
1: Hoi.
0: Goeie uitzending.
1: Dankjewel, hoi. Ja, de herfst is mijn favoriete jaargetijden. Dat is ons lopend vuur. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En praat met ons mee op 050-3188-288. 33% van de stemmers is het eens met de stelling. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Straks na 9 uur onze top 3. En we gaan het hebben over een bijzondere bakkerij. Er wordt namelijk geen brood gebakken, maar wel iets anders. En nu Teddy Swims en Lose Control.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: een diesel. En?
1: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
8: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
7: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
9: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
7: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
11: Een tegenvallen voor Arriva, de nieuwe treinverbinding met Duitsland, die na bijna 11 jaar is hervat, kampte vanochtend meteen al met tegenslag. Door motorproblemen moest de trein die om 7:55 vanuit Winschoten naar Leer zou gaan, terug naar Groningen, vertelt verslaggever Elwin Baas.
12: Ook dus die van 9:55 valt daardoor uit. Dus ja, kleine tegenvallen toch wel voor Arriva. Als je op de eerste dag van zo'n historische dag met de nieuwe treinverbinding weer, of de heringevoerde treinverbinding naar Leer, alweer direct uitval kent. Dus sneu.
11: In Groningen en Drenthe is de afgelopen 6 jaar ruim 13% van de bushaltes verdwenen. Onze regio spant daarmee landelijk gezien de kroon, zo blijkt uit een analyse door het ANP van bushaltedata. Landelijk verdwenen de afgelopen jaren ruim 1100 bushaltes. Dat is een afname van bijna 3%. En op de Rijksweg in Groningen zijn gistermiddag 3 automobilisten op elkaar gebotst. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. De oorzaak van de kopstaatbotsing is niet bekend. Meer nieuws, straks om 9:30.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 7:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
0: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Radio Noord.
18: De Ochtendploeg.
17: Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, een feestje bij de Groningse Game Bakery. De maker van videogames. We staan namelijk 10 jaar. Reden om zometeen maar even te bellen in de Ochtendploeg.
19: Radio Noord. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, Edwin.

0: Doe maar met de zang van Ernst Jans in dit geval. En Henny Vriend, het achtergrondkoor. En Ben Lelene. Ja, bij de Game Bakery in Groningen worden geen broden gebakken, maar videogames gemaakt. Gameontwikkelaars uit de stad en Ommeland werken daar samen aan games en alles wat ermee te maken heeft. En de coöperatie bestaat 10 jaar op dit moment. Nou, wat gebeurt daar nu eigenlijk allemaal? Een kijkje achter de schermen. Ik ga praten met Gerben Graaf, hij is een van de oprichters. Gerben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie vieren het afgelopen vrijdag al, dit jubileum, flink uitgepakt.
1: Klopt, ja, dat was een mooi feest. Eerst met allerlei mensen uit de industrie en s'avonds nog met familie, vrienden en iedereen die geïnteresseerd was.
0: Ja, want wat is de Game Bakery nou eigenlijk precies?
1: Ja, dat is een goede vraag. We zijn een vereniging van gamebedrijven. We werken allemaal in de game-industrie op een of andere manier. Dat betekent dat we of zelf games maken, of dat we diensten leveren aan bedrijven die in games werken. Zo schrijf ik zelf bijvoorbeeld verhalen voor games. Maar het kan ook zijn dat iemand tekeningen maakt of programmeert. En waarom? En de Game Bakery is al een. Game Bakery is een plek waar mensen samenkomen en samenwerken en ook samen aan projecten werken.
0: Ja, en waarom zijn jullie dan 10 jaar geleden daarmee begonnen?
1: Ja, we merkten dat er best wel veel mensen iets met games deden in de omgeving. En we dachten van als we nou een plek maken waar die mensen samen kunnen komen, dan kunnen we elkaar helpen met problemen. We lopen allemaal een beetje tegen dezelfde problemen aan. We kunnen elkaars expertise uitwisselen. En het helpt ons ook om nieuwe mensen te vinden die misschien ook iets met games willen doen. Maar die wat moeite hebben met opstarten.
0: Want welke problemen kun je tegenaan lopen dan bijvoorbeeld?
1: Nou, dat kunnen hele technische problemen zijn. Zoals het programmeren gaat niet zoals ik denk dat het zou moeten werken. Maar dat kan ook te maken hebben met, ik heb een game gemaakt. Maar hoe ga ik die nu aan de man brengen? Waar ga ik hem te koop zetten? Hoe zit het met, als iets niet goed is met de game en mensen gaan erover klagen, hoe pak je dat aan? Of ook dingen als, hoe kan ik aan geld komen om mijn project helemaal te kunnen ontwikkelen?
0: Ja, om elkaar te helpen. Hoeveel mensen zijn dan bij de coöperatie aangesloten?
1: Op dit moment hebben we 20 leden en een bedrijf is een lid. Het zijn ongeveer 35 mensen die dan bij elkaar zitten.
0: Ja. Want heeft Groningen een bloeiende gameontwikkeling historie de afgelopen jaren?
1: Ik ben heel erg trots op wat we hebben bereikt. Het kan altijd beter natuurlijk. Ik denk als je het vergelijkt met andere steden, dan missen we een klein beetje een echt groot bedrijf wat heel veel talent aantrekt en wat ook af en toe wel talent afstoot de industrie in. Dat hadden we niet in Groningen, dus dat zijn we zelf maar gaan doen als Game Bakery zijnde. Dus zo kunnen we het ook voor beginnende gamemakers een plek bieden waar ze het vak kunnen leren. We proberen bij te dragen op het gebied van onderwijs ook, dat we stagiairs een plek kunnen geven. Om toch dat talent ook binnen Groningen te kunnen ontwikkelen. En nu zijn er wel een paar hele mooie games uitgekomen de laatste tijd, die het echt heel goed hebben gedaan, ook wereldwijd. En worden toch mooi in Groningen gemaakt.
0: Noem eens een voorbeeldje.
1: Meest recent voorbeeld wat ik kan bedenken is Outbound. Dat is gemaakt door een studio die heet Square Click Games. Daar heeft Radio Noord wat meer aandacht aan besteed ook. Daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Dat is gemaakt eigenlijk door 2 jongens hier in Groningen. Met ook met hulp van andere mensen van de Game Bakery. En dat is een game dat eigenlijk, ik weet niet precies wat de verkoopcijfers zijn, maar die is echt heel erg groot geworden. Ja. Er zijn nu ook een soort van beroemdheden binnen de game-industrie.
0: Ja, daar kunnen anderen zich weer aan optrekken dan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou is er heel veel veranderd denk ik de afgelopen 10 jaar. Want de ontwikkelingen online en de computerwereld gaan razendsnel. Klopt dat beeld wat ik daarvan heb, dat het zo snel veranderd is ook voor jullie?
1: Ja, dat klopt wel hoor. Een hele grote verandering was corona natuurlijk. Voor ons was het lastig als Game Bakery zijn, want opeens mochten mensen niet meer op kantoor komen. Maar goed, daar zijn we niet de enige in geweest. Wat je ook zag, is dat iedereen zat thuis en begon opeens te gamen. Dus er was opeens heel veel vraag naar nieuwe games en naar investeringen in games. En we zien nu dat die grote explosieve groei weer aan het afnemen is, of zelfs een beetje gecorrigeerd wordt. Dus tegenwoordig worden juist heel veel ontwikkelaars en grote bedrijven weer ontslagen. En maakt dat wel heel lastig om tegenwoordig werk te vinden in games. Ja. Tegelijkertijd wordt natuurlijk AI wordt heel erg groot. Nou, daar maken we ons ook wel een beetje zorgen om wat dat met banen gaat doen binnen games. Dus dat maakt het de hele beeld niet rooskleuriger op, wat dat betreft.
0: Dus als je over 10 jaar het 20-jarig jubileum gaat vieren, dat is nog een beetje ongewis dan?
1: Nee, ik heb wel vertrouwen in dat juist doordat wij onze kracht kunnen bundelen, maakt het voor ons heel makkelijk om niet alleen te overleven, maar ook gewoon echt te gaan opbloeien. Dus ik denk zeker dat we over 10, 20 jaar nog steeds zijn. Maar voor de industrie in het algemeen zijn het best wel pittige tijden, ja.
0: Dankjewel voor je verhaal en veel plezier nog met het vieren van het jubileum. Gerben Graven was dat van de Game Bakery uit de stad. Zometeen het opduiken...

0: Alex Warren, nieuwe single, heet Emerald Eyes. Hij bezinkt de ogen van zijn geliefde met de kleur groen. Top 3. Ja, hij reed weer na jarenlang van Groningen naar Leer. Vanochtend in alle vroegte. En je kon hem meebeleven hier in de ochtendploeg. Die trein die heel lang niet kon rijden omdat de Vriezenbrücke eraf lag. Dat hij aangevaren was, al 12 jaar geleden. Maar vanochtend vroeg in alle vroegte ging die voor het eerst weer over die brücke.
1: Beste reizigers, over een paar seconden naderen wij de Vriezenbrücke. Het doet ons deugd dat u als eerste over deze brug mag rijden. We wensen u een fijne reis.
0: Ja, we wensen je een fijne reis in onze top 3. Want we gaan het hebben over...
2: de trein.
0: Ja, heel goed. Onder andere Roelf, Tineke, Elzeg en Guus Meeuwers en... per spoor. Kring, kring, kring. Deze is ook leuk trouwens. Shocking Blue. Never marry a railroad man. En ook ver terug in de tijd. Wat dacht je van de Monkees? Klaas komt ermee naar de stoffen. The last train to Clarksville. En natuurlijk ook Good Old Edestaal.
3: De zotte dag om de tweede perron. Zien wichtje die staat op de wacht.
0: Ook mooi, hè?
3: Het is boemerouw kom.
0: Leuk in de top 3 te doen.
3: Ze stonden alweer.
2: Ja, er zijn zoveel.
0: Nou ja, geef ze door. 050-3-188-288. De trein staat centraal in onze top 3. 050-3-188-288 is ons nummer. Ik vraag.

0: plaat kwam afgelopen zaterdag op 3 binnen in onze eigen Noord-9. Steenvanger en Duur de Roemte. Het is 9:20, dan wel 9:50, mag je het zelf van me weten. Het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum in Zuidbroek wil haar collectie uitbreiden. Het museum is daarom op zoek naar oude voorwerpen, films en foto's uit de tijd van de tram- en lokaalspoorwegen. En onlangs dook er al een oude trambel op. Dat is een originele bel van de eerste Groningen tramwaymaatschappij, de EGTM.
1: Haat geluidje.
2: Ja, flink haat. Ja, het moest ook wel. Want hij moest natuurlijk, het was een beetje als een fietsbel voor op de tram. En ja, als de mensen over het spoor luiden, of noem je dat geen spoor. En hij moest er natuurlijk een bel.
1: Ja, dus dit lag op zolder, allemaal het zijn.
2: Ja, dus, nou, ja, hij stond op zolder. Ik was er al wel slimzinnig op. Ik had een plastic zak om te houden en zo. Want ja, halve mensen ook. Dus dat moet niet in de bel. Maar ja, door heb ik hem bewoord.
1: En toen zei je trein- en trammuseum in Zuidbroek van wie hem wat nodig? Als we hem liggen op zolder of in een houtje of zo, kom er ons touw, Rowin, de vrijwillig directeur. Hou blij de beste met.
3: Ja, dat is fantastisch. Wij zijn een trein- en trammuseum. En van de trein hebben wij al heel veel spullen, maar van de tram nog bijna niks. En dit is van de tram die hier voor de deur heeft gereden, die hier begon. Dus dat is fantastisch dat hij nu hier weer terug is in Zuidbroek.
1: Dan is dit ook de enige plek waar hij dan moet staan, toch?
3: Dat vind ik wel natuurlijk, ja zeker.
1: Ja, laat me eens een keer horen tussendoor nog. Ik denk als jij hier kinderen krijgt dat je gillend gek wordt.
3: Dat denk ik ook, maar de kinderen vinden het vast wel leuk. We gaan daar zeker weten iets mee doen, zodat kinderen ook iets kunnen nou, met deze bel. En ook dus daarmee met de geschiedenis van de tram en ook de trein natuurlijk.
1: Was er van jezelf, Janneke?
2: Nee, hij was nooit van mezelf. Ik heb hem in bewaring gekregen van Jacob van der Wouden. Ook een Zuidbroekster. En mensen kennen hem wel, denk ik. Hij woonde aan de Uiterburen, de Hazienpaarden, Schonewinkel.
1: Leeft nou nooit meer, even, hè?
2: Nee, hij leeft niet meer. Want toen zijn kleine woonde moest, hij had hem altijd in zijn huis had. Maar toen moesten zijn kleine wonen. En toen zei hij, ja, nou zit ik met die bel, die ken nooit met. En ik kreeg het eigenlijk nooit voor mijn koren om dat zo snel een plekje te geven. En omdat we wel contact hadden met door de historische kring, zeg maar, voor ik bij ben. Zeiden van, nou neem hem maar met, we moesten hem gauw op Pasen. En ik heb hem eigenlijk beloofd, ja, dat nou, of hier of in Koloniaal Museum. Maar ja, dit is dichterbij.
1: Ja, misschien dat ik met kan kijken nou, wat zullen we hiervan vinden?
2: Ja, fantastisch. Ja, ja, ja. En vooral dat er ook media bij is. Toen was hij ook nog wel een beetje gek op.
1: Toen was er van, ja?
2: En dus ik denk dat hij dit wel heel erg mooi vindt, ja. Het stukje, dit gaat ook naar de kinderen. Want die wou er ook van. Dus,
1: waar ga je hem neerzetten?
3: Deze bel wordt onderdeel van de nieuwe expositie van Trein en Tram in Noord-Nederland. Dat is een nieuwe expositie in de wachtkamer eerste en tweede klas. En die verwachten wij tegen het eind van dit jaar klaar te hebben. Had eigenlijk al gemoeten, maar we lopen een beetje achter.
1: Ja, maar ja, wel met deze nu en die krijgt dus een mooi plekje.
3: Die krijgt een heel mooi plekje, zodat we ook het verhaal van de tram ook goed kunnen uitleggen.
1: Nou, nog een keer dan.
0: Rowan Penning tingelde aan deze trambel. Hij is de vrijwillig directeur bij het Trammuseum Treinen. Het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum in Zuidbroek. Zo moet ik het zeggen, voluit. Mocht je nou nog trein- of tramspul op zolder hebben liggen, kun je het inleveren bij het museum in Zuidbroek. En mocht je nou nog plaatjes hebben over treinen, dan kun je ze inleveren bij ons voor de top 3 op 050-3188-288. Straks om kwart voor 10 heb ik de top 3 voor je. En zometeen heeft Rob het nieuws voor je om 9:30. Zit erin, Rob?
4: Ja, dan meer over de treinproblemen voor Arriva op de nieuwe verbinding met Leer in Duitsland.
0: Ja, het is het trein is wel het thema vandaag. Ja. En net trouwens als de herfst van ons loopt het vuur. De herfst is mijn favoriete jaargetijde, is daar de stelling. Praat met ons mee door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, 34% van de stemmen zegt eens de herfst is mijn favoriete jaargetijde. Praat er straks verder over na 9:30.

0: De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Het is bijna 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op de N34 bij Zuidlaren in de richting van Groningen zijn een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde bij het viaduct. De auto kwam op de vangrail terecht. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De N34 richting Groningen is vanwege het ongeluk dicht. Verkeer wordt van de weg geleid en kan er verderop weer op. Een domper voor Arriva, de nieuwe treinverbinding met Duitsland, die vanochtend na bijna 11 jaar is hervat, kampt er meteen met tegenslag. Op de terugweg vanuit Leer ontstonden er technische problemen, vertelt verslaggever Elwin Paas.
11: Vlak voor het station in Wener hoorden wij toch wel een raar geluid. Het was een soort van pompend geluid. En dat bleek ook geen goed geluid te zijn, althans voor de trein. Wat we te horen hebben gekregen is dat de trein op 2 motoren rijdt. En 1 van die 2 is uitgevallen. En dan mag je in Nederland wel mee doorrijden, want de trein kan gewoon prima rijden. Alleen in Duitsland geeft de wetgeving aan dat dat dus niet mag. Dus dan moet je met 2 goed werkende motoren rijden. Anders mag je niet over het spoor heen.
10: De trein is daarom teruggereden naar Groningen voor onderhoud. Behalve de trein van 8:05 vanuit Winschoten naar Leer valt ook de trein van 9:55 uit. De eerste sneltrein naar Leer vertrok vanochtend kort na 5:30 vanaf het hoofdstation in stad. Aan boord zaten enkele tientallen reizigers, onder wie Geesje uit Groningen, die per se in de eerste trein wilde zitten.
12: Ik ga naar Leer, ik moet even daar nog een pakket ophalen bij het pakstation dat eronder zit. En dan ga ik nog even de stad in. En dan op de terugweg wou ik dan in Boende even snel eruit om dan naar de supermarkt te gaan. Maar ik dacht van, hey, Boende even in het station, dat is een keer wat anders.
10: De politie heeft bij een verkeerscontrole op de Van Noordstraat in Hogezand een drugshandelaar opgepakt. Automobilist van 43 uit Groningen werd betrapt op een wietlucht in zijn auto. Toen de wagen werd doorzocht, bleek hij meer dan een gebruikershoeveelheid drugs bij zich te hebben. Ook had de man veel contant geld op zak. De politie heeft zowel de drugs als het geld in beslag genomen. Het is een spannende dag voor restauranthouders, want vanaf 11:00 vanochtend worden de Michelinsterren uitgedeeld. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in Maastricht. In onze provincie hebben we nu 2 restaurants met een ster. Noor in Hoogkerk en Onder de Linden in Aduard. Ook Yannick Niemeyer, mede-eigenaar van restaurant Niemeyer in de stad, hoopt op een ster.
13: We weten zelf dat we wel meerdere inspecties hebben gehad. Of het 100% zeker die persoon is, dat weet je natuurlijk nooit. Vaak hebben we wel een voorgevoel. Vaak is het een, bijvoorbeeld iemand die met een Belgisch telefoonnummer reserveert. Dan zeggen ze dat ze met z'n tweeën komen, komen ze uiteindelijk alleen. Dat is voor ons vaak wel een teken van, dat zou Michelin wel eens kunnen zijn.
10: Niemeyer heeft al een aanbeveling, een zogeheten bip gourmand. Het was gisteren dierendag. Veel huisdieren krijgen dan een extra snoepje of een speeltje van hun baasje. Maar in de Nieuwe Kerk in Groningen kregen ze iets bijzonders. De dieren werden er namelijk gezegend. Verschillende baasjes kwamen er met hun honden op de dienst af.
14: Dit zijn Roosje en Sky. En ik ben Simone. En wij zijn vandaag hier gekomen om de honden te laten zegenen. Als je honden of golden retrievers vooral neemt, die zijn zo ongelooflijk lief. Ja, die brengen heel veel vreugde. Ook heel veel hondenhaar, maar vooral heel veel vreugde.
10: Heel veel hondenhaar, ja, inderdaad.
9: Ja.
10: Meer nieuws mooi. Op rtvnoord.nl en onze app.
9: Dankjewel, Rob. Zometeen staan de treinen centraal in onze top 3. Dit komt er bijvoorbeeld binnen. The Doobie Brothers. En de Long Train Running. Eens even kijken wie daarmee gekomen is. Dat zijn Tineke en Richard. En wat dacht je van deze suggestie die Martina naar ons doorstuurde? Voorheen de bende en Passiepan.
15: Ik waak 27 jaar bij de spoorweg. Mami leven kreeg ik nooit op de rit.
9: Ja, treinconducteur.
15: Ik trouwde, ik ging vreemd, ik ging scheiden. Het is allemaal emotioneel.
9: En hey, Soul Sister van Train.

0: geef ze nog maar door. Dat kan 050-3188-288. Dat kunnen we draaien in onze top 3. Met de treinen als thema. Straks ook trouwens nog aandacht voor ons lopend vuur. De herfst is mijn favoriete jaargetijde. En over het weer gesproken, hier is Harma Boer.
1: Vroeg wordt een dag met bewolking en regelmatig zon. Met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot westelijke wind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars. Dat zijn tot 15 graden als minimum en er kan nevel en mist ontstaan. In Muiden wisselen bewolking en zon mekaar af. Doorbij is een enkele bui ook niet uitsloten. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
2: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
3: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
4: 0683-252-162.
6: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.

0: Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.
1: Lopend vuur.
0: Ja, kijk naar buiten. Je hebt nog steeds het gevoel dat het een beetje zomers is. Ook vandaag, zo zegt Harma, wel 21 graden misschien. Zonnetje blijft erbij vanaf donderdag. Dan verandert het. Dan begint het echt herfstweer te worden. Dat is ook de tijd dat de groene bladeren geel en bruin kleuren. Dat is wel een heel mooi gezicht altijd. Je ziet paddenstoelen in het bos. De avonden worden weer korter. Hè? Vroeger donker. Licht gaat weer aan. De verwarming gaat straks weer aan.
2: Ik heb mijn kerstlampjes al aan.
0: Dat is weer een ander jaargetijde, Petra. Dankjewel. Dat zit al in de winter. Maar ook leuk inderdaad. Heb je die alweer aan?
2: Ja.
0: Het gaat vandaag over de herfst. Dat jaargetijde tussen zeg maar, zomer en winter in. De herfst is mijn favoriete jaargetijde, is de stelling in het lopend vuur. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal binnen?
2: Voor Theo in elk geval wel. Hij zegt vooral door die prachtige veranderende kleuren van de bladeren. En het verbaast mij hoeveel mensen herfst dus als favoriete jaargetijde hebben.
0: Ja, toch wel hè?
2: Ja, want Miranda ook zegt ik hou ervan. Niet te warm of te koud, heerlijke geuren en nog mooiere kleuren.
0: En de geur is wel waar. Als je door het bos nu loopt, dat ruikt inderdaad wel heel erg lekker.
2: Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat klopt ook wel. Jan vindt herfst ook mooi, maar de favoriet voor mij is toch de lente. Nou, van jullie ook, hè, Rob en Edwin. Ja. En Ria zegt, ja, alle jaargetijden zijn eigenlijk mooi. Neem nou bijvoorbeeld een wandeling die ik heb gemaakt van 20 kilometer afgelopen vrijdag bij het Boomkroonpad. Vele paddenstoelen en spooky bossen.
0: Spooky.
2: Spooky bossen. Met het dauw en de spinnenwebben. Nou, dat vindt Ria dus hartstikke mooi. En Klaartje zegt ook, jammer dat ik niet alle seizoenen kan kiezen. Elke keer als er een nieuw seizoen begint, dan denk ik, oeh, ja, heerlijk. En ik hou van de verandering en de verfrissing die elk seizoen met zich meebrengt. Dus ja, nu heerlijk genieten van de rest van herfst, bedoel ik.
0: Ja.
2: En Onderkant zegt ook, ieder jaargetijde heeft er wel iets moois. Maar ik hou echt van de winter. Dus ook een wintergeluid. Een beetje vorst, een beetje sneeuw en een zonnetje dan overdag. Dat vindt Onneke dan weer heerlijk.
0: Ja, de winter kan ik ook wel hebben, maar dan moet het wel een beetje droog zijn. Dat je een droge vorst hebt of zo. Dat vind ik dan wel lekker. Dat je kunt schaatsen bijvoorbeeld.
2: Ja, één of twee dagen.
0: Nee, maar dan mag het ook wel even doorvriezen dat we ook gewoon op het meer kunnen schaatsen. Dat heb ik ook wel zin in de winter.
2: Ja. Dan ga ik dat nog even leren.
0: Ja. Oh, jij bent niet van het schaatsen?
2: Nee. Mijn enkels klappen dubbel.
0: Ja, maar je hebt van die schaatsen tegenwoordig voor die schoenen die dan gewoon de enkels ondersteunen.
2: Nou, misschien ga ik dat een keer proberen.
0: Ja.
2: Maar goed, we hebben het nu over de herfst.
0: Oh ja, is ook zo,
2: Gea die vindt elk jaargetijde eigenlijk wel mooi. De herfst met zijn gekleurde bladeren. De winter met de sneeuw en ijs. En lente met jonge, frisse bladeren. En de zomer gewoon lekker warm.
0: De herfst is mijn favoriete jaargetijde. Stemmen, dat kan de hele dag via rtvnoord.nl en de app van Noord. 34% van de stemmers is ineens met de stelling. De herfst is mijn favoriete jaargetijde.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Ella Langley en Choosing Texas. Even na 6 vanochtend begonnen we met de trein. Daar eindigen we ook mee. Top 3. Want het is de dag van de trein, kun je geruststellen. Met die trein die weer rijdt na leer. Hoewel er een kleine hiccup was. Ja. Maar uiteindelijk rijdt de trein gewoon weer die kant op. Over de herstelde Friesenbrücke. 3 platen in onze top 3 over de trein. Dankzij Peter en Plien. De 2 P's zou je kunnen zeggen. Clint Eastwood, niet acteur zeg ik erbij. En General Saint en Stop That Train.
1: Next train will be leaving from platform 1.

0: top 3.
1: Het boek mag nog een beetje leren. Wanneer we zwanger, ben ik een beetje stief in de rug, geloof ik. In Amsterdam, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind een station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi, aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, tweede perron.

0: Het applaus is voor Ede Staal en het Tweede Perron.
1: Top 3.
0: Dat is heel kort. Goedemorgen, Femke.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de top 3 was ik kwijt. Zal ik nog even voor de volledigheid?
2: Ja, mooi, kijk maar even. Mooi, ja.
1: Top 3.
0: Ja. Beter zo.
2: Oh, hè.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen de ochtend. Ben je op zoek naar je aanwijzing? Of,
2: ja, ik kon hem even niet vinden.
0: Nee, dat was gebakken. Nou, waren we allebei iets kwijt.
2: Ja.
1: Het is wel echt maandagochtend.
2: Ja,
1: hè?
2: Nou, precies dat, ja.
0: Treinen stoppen er al mee en wij stokten ook even.
2: Oh, echt?
0: Ja, gaat door.
3: Jij begon de uitzending ook met stilte.
0: Ja, begonnen. Dankjewel.
2: Ja.
0: Niemand voor, maar leuk dat je het nog even meldt.
2: Nu weet iedereen het. Komt team voor team.
1: Wat collegiaal, Peter. Ja.
0: Goedemorgen.
2: Wat is rond.
0: Ja.
2: Ja. Het duurt ook lang om tot de punt te komen, hè?
0: Morgen vroeg weer. Ja, gezellig. Wat is de eerste omschrijving?
2: Oh ja, dat waren we.
0: Omschrijving van je eerste plaat.
2: Deze mooie sterren laten precies zien in wat voor tijdperk we leven.
0: Sky Full of Stars?
2: Nee.
0: Stars van Simply Red?
2: Nee.
0: Sterrenstof?
2: Nee.
0: Niks met stars?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nou, jawel. Ja, oh. Het zit er wel in. Maar niet
0: Steenvanger?
2: Nee.
3: Oh. Dat vond ik wel goed bedacht.
0: Ja, leuk hè?
2: Ja.
0: Nou, nog één keer de omschrijving dan maar.
2: Deze mooie sterren laten zien, precies zien in wat voor tijdperk we leven.
0: Beautiful, beautiful star.
2: Okay, nou, je bent wel warm, maar...
0: Ja, dat dacht ik al wel, dat ik bedoel... Ja. You're a beautiful star. Nou, ik weet het niet.
2: Nee,
0: ik denk dat ik er heel dicht tegenaan zit.
2: Ja, het is niet beautiful, maar...
0: Oh.
3: Pretty.
2: Nee, ook niet.
0: Oh. 050-3188-288. De stand is 1-0 voor de ochtend door. En als je het weet, dan heb je ons snel en dan win je een leuke prijs met deze omschrijving.
2: Deze mooie sterren laten precies zien in wat voor tijdperk we leven.

0: Hartstikke bedankt. Hoi.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Wat is nou het Raatsveld-effect? Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed. Voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
15: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
14: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
16: Radio Noord.
17: De ochtend door.
18: Met Femke de Wallen. Een hele goeiemorgen, fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen Cameron Whitcomb, maar eerst die allereerste plaat. Welke is dat toch?
16: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
18: Ja, dat is Bell Stars en Sign of the Times.
19: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing...

Cameron Wickham en Kingdom of Fear in de ochtend door op deze maandagochtend 5 oktober. Ja, het is alweer oktober, maar wat is het toch een mooie dag vandaag. Gisteren ook prachtig mooi weer, vandaag ook weer zon overgoten. We gaan er nog eens even lekker van genieten.

0: zijn wel de dagen, toch?
1: Oh, heerlijk. Ik heb gisteren bijna de hele dag op terras gezeten.
0: Zalig.
1: Ja.
0: Ja, wat willen mensen nog meer?
1: Nou,
0: heel veel. Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Vandaag zit dat er wellicht niet helemaal in.
1: Denk het niet.
0: Nee, want er wordt hard gewerkt hier in de studio om jou op de hoogte te houden van alles wat er speelt hier in de provincie. En ja, dat doen we niet alleen natuurlijk, want we hebben ook hele fijne muziek. En daar heb jij ook een rol in. Want is er nou een plaat waarvan jij zegt, die zou ik zo meteen wel graag op Radio Noord willen horen? Nou, dan is dit je kans. Gewoon eventjes een berichtje sturen naar 050-3188-288. En mij vertellen welk liedje je dan heel graag zou willen horen. Gewoon binnen nu in een paar minuutjes doen, want het is al over een minuutje of 5, 6 dat we hem dan kunnen laten horen. Dus laat mij vooral weten welke plaat jij graag zou willen horen op Noord. En dan kan ik dat misschien voor je regelen.

0: Bert Hartens en de Nozems en ik, Daans Deur, op Radio Noord. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou vandaag?
1: Nou, wel goed, hè?
0: Mooi. En waarom?
1: Zon schijnt. Word je altijd vrolijk van.
0: Ja.
1: Dat is heerlijk.
0: En heb jij nog, ben je aan het werk vandaag of ben je lekker thuis?
1: Ik ben lekker thuis. Ik ben een pensionado die af en toe nog wat werkt.
0: Kijk eens aan. En als je dan af en toe werkt, wat doe je dan?
1: Ben ik chauffeur. Invalkrachtchauffeur.
0: Oh, wat leuk.
1: Op een bedrijfsbusje.
0: Kijk. Nou, dat klinkt goed.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en jij appte mij net een plaat door. Jij dacht, dit kan wel op maandag.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben groot fan van Marillion.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, hé, het is maandag. Dus dan is ook een van de mooiste nummers van Marillion, vind ik. Dus zodoende.
0: Ja, nou, het is ook geen korte plaat. Hij duurt 8 minuten.
1: En wat... Ja, het is ook nog lang geen 11 uur, dus je hebt nog tijd.
0: Daarom, we nemen het er gewoon van.
1: Ja,
0: hey,
1: helemaal goed.
0: En wat vind jij zo mooi in dit liedje?
1: Ja, nou, ik ben al geheel Marillion fan vanaf de eerste periode al, zeg maar. Gewoon de stijl van de muziek vind ik gewoon heel mooi.
0: Ja. Nou, we gaan er naar luisteren, Ronald.
1: Dankjewel.
0: En ik wens jou een hele fijne maandag. En ik zou zeggen, zet die radio maar lekker hard aan.
1: Ja, jullie ook.
0: Hey, dankjewel.
1: Doei.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Dit is Chelsea Monday van Marillion op Radio Noord.

0: aangevraagd door Ronald. Dat is een persoonlijk favorietje van hem. Chelsea Monday van Marillion. En die hoorde je op Radio Noord. Wat je ook op Radio Noord hoort zometeen is het laatste nieuws van Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
2: First step over the condition, shrimpies. Shrimpies. Hier is Hoe is het?
1: Ja, alle vier weten we meer.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Het is 10:58 geworden, tijd voor Noordnieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de N34 bij Zuid-Laren richting Groningen zijn vanmorgen een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. De auto kwam op de vangrail terecht. Inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De N34 richting Groningen was vanwege het ongeluk enige tijd dicht. Een domper voor Arriva, de nieuwe treinverbinding met Duitsland, die vanochtend na bijna 11 jaar is hervat, kampte meteen met tegenslag. Op het terugweg vanuit Leer viel een van de motoren uit, waardoor de trein niet meer over Duits spoor mag rijden. De trein is voor reparatie teruggereden naar Groningen en daardoor vielen de ritten van 5:08 en 5:10 vanuit Winschoten uit, weet verslaggever Alwin Baas.
12: Kleine tegenvallen toch wel voor Arriva. Als je op de eerste dag van zo'n historische dag met de nieuwe treinverbinding weer, of de heringevoerde treinverbinding naar Leer, alweer direct uitval kent. Dus sneu.
1: En dat terwijl Geesje uit Groningen de verbinding zo lang heeft gemist.
13: Ja, zeker wel. Ik ga gewoon even naar Leer en dan weer terug. Maar het is ook van, het duurde allemaal zo lang en altijd overstappen.
1: Ja, de trein van Arriva rijdt, als je niet stuk is, ieder uur vanuit Winschoten naar Leer. 'S Ochtends vroeg, 's avonds laat en in het weekend gaat de trein ook rechtstreeks vanuit Groningen. Rederij Royal Wagenborg in Delfzijl is nog bezig met onderzoek naar de schade aan haar schip, de Bergfjord. Het was gisternacht betrokken bij een aanvaring voor de kust van Noorwegen met 2 andere schepen, een vrachtschip en een olietanker. De Noorse reddingsdienst rukte uit met een helikopter, maar de bemanning hoefde niet geëvacueerd te worden. De Bergfjord ligt inmiddels in de haven van Alesund in Noorwegen. Exacte schade aan het schip moet nog worden vastgesteld, maar er is in elk geval geen sprake van lekkage, laat de rederij weten. De lading van het schip bleef onbeschadigd. En een spannende dag voor restauranthouders, want vanaf 11 uur worden in Maastricht weer de jaarlijkse Michelinsterren uitgedeeld. In onze provincie hebben we tot nu toe 2 restaurants met een ster. Noor in Hoogkerk en Onder de Linde in Aduard. Restaurant Niemeyer in Groningen heeft een aanbeveling, een zogeheten Biep Gourmand. Maar mede-eigenaar Jannik Niemeyer hoopt op meer.
14: Nou ja, niemand doet mee aan de Olympische Spelen voor een bronzen medaille. Dus ja, tuurlijk zal dat leuk zijn.
1: Ja, en de uitslagen kun je ook vinden op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
15: Vroeg wordt een dag met bewolking en regelmatig zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westelijke wind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars. Dat zijn tot 15 graden als minimum. En er kan nevel en mist ontstaan. In Meun wisselen bewolking en zon elkaar af. Daarbij is een enkele bui ook niet uitsloten. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt het 10 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Arma. Ja, zometeen dan gaan we weer dobbelen. Dan is het tijd om kans te maken op Vief Geliek. Ik ga zometeen met 3 dobbelstelen dobbelen. Komen 3 getallen uit. Zitten die getallen in jouw telefoonnummer? Dan maak je kans op dat hele leuke dobbelspel. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
19: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
20: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
19: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: Ja, het is een beetje een paradox. Aan de ene kant is je hart gebroken en omdat je geen relatie meer hebt en je voelt je eenzaam. Maar aan de andere kant verkies je die eenzaamheid ook eigenlijk boven dat gebroken hart. Omdat ja, als je dan weer iets aangaat, dan is de kans op een gebroken hart. En dan kiezen heel veel mensen ervoor om dan toch maar alleen te blijven om te voorkomen dat je hart weer wordt gebroken. Ja, zo werkt dat in het leven. Daar gaat deze plaat over. Owner of a Lonely Heart van Yes in de ochtend door.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, we spelen het nu al een aantal weken. Het is een daverend succes, mag ik wel zeggen. Want we worden steeds plat gebeld door jou thuis. En ik snap het ook wel, want oprecht is dit zo'n leuk spel. Het is het klassieke dobbelspel, maar dan in het Grunnigs. Wie hem ein, twee, drie, al vijf, vier, al zes, drie van een soort, vijf van een soort, volle bak, lutje, stroot, grote stroot, vijf gelijk, verdold. Dat is dan een binnenronde. Nou, en dat is allemaal in het Gronings. Gewoon, ja, je moet tellen. En als je daar een beetje goed in bent, dan kan het wel eens een leuk succesje worden. We hebben vijf dobbelstenen en we hebben natuurlijk 1 tot en met 6. Alleen de 6 hebben we aangepast naar mooi. Dus die dobbelstenen die je dan thuis krijgt, die zijn ook anders dan het klassieke dobbelspel. Want we hebben gewoon die 6, die is gewoon een mooi. Hartstikke leuk. En in mijn geval mag ik dan ook nog zelf gaan bepalen welk getal ik daarvoor in de plaats doe. Dus we hebben niet een 6, maar als ik hem mooi gooi, dan mag ik daar een 0 van maken, een 6 van maken, een 7, een 8 of een 9. Ik heb 3 dobbelstenen in een bakje, die ga ik zo meteen schudden. En dan komen er 3 getallen uit. En als jij dan die 3 getallen in jouw telefoonnummer hebt na de 06, dan mag je bellen. Met 050-3188-288. En als jij die nummers dan in je telefoonnummer hebt, dan maak je dus kans op dat hele leuke dobbelspel. Dus, mensen worden er ook steeds handiger in. Ik zie al dat er ook al wel gebeld wordt. Dat is op zich best handig. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog wel de getallen in je telefoonnummer hebben. Dat is even de vraag. Dus ik ga gewoon dobbelen en we kijken wel even waar we uitkomen vandaag. Dus even kijken welke 3 getallen er vandaag weer uit gaan komen. Nou, we hebben een 3 en we hebben maar liefst 2 5'en. Dus een 3, een 5 en een 5. Heb jij een 3 en 2 5'en in je telefoonnummer? Volgorde maakt uiteraard niet uit. Ze mogen helemaal door elkaar staan of achter elkaar, dat maakt allemaal niet uit. Als ze er maar in staan. Dus heb je een 3 en 2 5'en in jouw telefoonnummer, dan mag je nu bellen met 050-3188-288. Ik zoek een telefoonnummer met een 3 en 2 5'en.

0: Dus even kijken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Robert Dalman.
0: Nou, Robert Dalman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een vrolijkheid op deze maandagochtend.
1: Oh, niet aan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hester een leuke dag vandaag.
1: Ja, ik zit hier echt lekker in het zonnetje op mijn graafmachine.
0: Ach, wat lekker. Oh, je bent ook gewoon lekker aan het graven. Lekker op de machine.
1: Ja. Ja.
0: En wat moet er gegraven worden?
1: Nou, we zijn met puin aan het uitstakken.
0: Oké.
1: Okay. Een nieuwe verdering voor een nieuwe schuur.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, leuk.
0: En dit is bij jou thuis of doe je dit in opdracht?
1: Nee, in opdracht. We zitten in de hobby hier.
0: Oh, leuk. Nou, hartstikke mooi. Hé, jij hoorde het oproepje en je dacht, ik ga gewoon bellen?
1: Klopt.
0: Ben je een beetje van de spelletjes?
1: Ah, zo vragen wil ik nog wel eens een keer op bellen, zeg maar.
0: Dat vind je wel leuk.
1: Jawel.
0: Ja. En stel je voor dat het nou allemaal lukt en jij krijgt dat spel straks thuis gestuurd. Met wie ga je het dan spelen?
1: Oh, met mijn vrouw en mijn kinderen.
0: Oh, gezellig, ja.
1: Ja.
0: In het Grunnigs natuurlijk, hè?
1: Dat is.
0: Nou, ik moet zeggen, jij hebt een bijzonder mooi telefoonnummer.
1: Dat dacht ik.
0: Ik ga niet alle getallen herhalen, maar jij hebt 2 drieën, 2 vijven, zelfs 3 zevens. Het is echt een jackpot.
1: Ja, toch?
0: En ze zitten er inderdaad in, een 3 en 2 vijven. Dus Vief Geliek is vandaag voor jou.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Dat dacht ik.
1: Ja.
0: Als jij aan de lijn blijft, dan ga ik hem jouw kant op sturen.
1: Nou, ik zie het tegemoet.
0: Helemaal goed, spreek ik je zo nog.
1: Ja hoor, dankjewel.
0: Dit is Mariska Hulshof.

0: Whitney Houston en Kygo en Higher Love op Radio Noord. En zometeen gaan we tellen en bel spelen hier op Radio Noord. Welke plaat het wordt en welk woord we gaan tellen, je hoort het allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: De 4 mijl.
2: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
1: 'S Middags proef je de sfeer op Radio en TV en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op TV.
2: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
14: Voordeeluitjes.nl. Bouw- of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw
8: jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
8: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
18: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
19: Radio Noord. De ochtend door.
20: Met Femke de Wallen.
0: Ja, zometeen hoor je de nieuwe Douwe Bob hier op Radio Noord. Na Denise Williams, dit is Let's Hear It for the Boys.

prachtige nieuwe plaat van Douwe Bob, Noot to Self op Radio Noord. Het is tijd om te tellen en te bellen. Ik heb weer een plaat voor je klaarstaan. En dat is deze. Ja, en daar hoorde je ook direct het woord wat we gaan tellen vandaag. Namelijk het woordje baby. Ja, hij zit ook in de koortjes, dus goed opletten. Hij komt af en toe ook vlak na elkaar, dus het is wel even opletten geblazen. Maar als je zometeen na afloop van deze plaat weet hoe vaak je het woordje baby hoort, dan mag je bellen met 050-3188-288 om kans te maken op dat hele leuke schoudertasje, die fanny pack van RTV Noord. Hij is blauw, je draagt hem over je schouder, lijkt een beetje op een heuptasje, maar dan over je schouder heen, hartstikke leuk ding. Kan van jou zijn als je dus meedoet met Tel en Bel. We gaan het woordje baby tellen. Heel veel succes! Tel en Bel.

0: 050-3188 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. We zochten het woordje baby en dan met name hoe vaak het voorbij komt. Je kan nu bellen met 050-3188-288. En ik zie dat er gebeld wordt. Goedemorgen, met wie?
1: Dag Willem,
0: dag. Dag Willem, hallo.
1: Ik dacht van 18 keer.
0: 18 keer zeg je. Nou, je bent wel in de buurt. Behoorlijk in de buurt, maar het is niet goed. Helaas.
1: Ja.
0: Oké, okay, mooi. Goedemorgen, met wie?
2: Met Ali.
0: Dag Ali. Nou, hoeveel dacht jij? 12 zeg je.
2: 12?
0: Ja, nee, dat is toch echt wel de verkeerde kant op qua aantal. Dus ook niet goed.
2: Nee, doei.
0: Oké, doei. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, Johanna.
0: Dag Johanna.
3: Ik dacht 20 keer.
0: 20 keer zeg je. Nou, het is vandaag 3 keer de scheepsrecht, want dat is goed.
3: Oké.
0: Dat betekent dat die voor jou is, die schoudertas.
3: Oké, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. Ik zou zeggen, heel veel plezier ermee.
3: Ja.
0: Ik spreek je zo nog even.
3: Ja hoor.
0: Zometeen hoor je de Gronings Goud op Radio Noord. Maar eerst Rosalyn. Dit is...

0: Dit hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Ja, mocht nog niet helemaal duidelijk zijn hoe deze plaat heet, Breakthrough hoorde je van Queen op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws van Edwin in het Veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin? Oeh.
1: Oh. Het was een dolle boel.
2: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
3: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
2: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
4: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
2: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARE graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Het is bijna 11:30 geworden, tijd voor Noordnieuws. Met Edwin in het Veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Groningen en Drenthe is de afgelopen 6 jaar... ruim 13% van de bushaltes verdwenen. Onze regio spant hiermee landelijk gezien de kroon. Zo blijkt uit een analyse door het ANP... van data van het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten. Landelijk verdwenen de afgelopen jaren ruim 1100 bushaltes... een afname van bijna 3%. Vooral in landelijke gebieden nam het aantal haltes af. Flevoland, Overijssel en Limburg zijn de enige provincies waar het aantal bushaltes sinds 2020 toenam. Een domper voor Arriva, de nieuwe treinverbinding met Duitsland, die vanochtend na bijna 11 jaar is hervat, kampte meteen met tegenslag. Op de terugweg vanuit Leer ontstonden de technische problemen, weet verslaggever Elwin Baas.
13: Vlak voor het station in Wenen hoorden wij toch wel een raar geluid. Het was een soort van pompend geluid. En dat bleek ook geen goed geluid te zijn, althans voor de trein. Wat we te horen hebben gekregen is dat de trein op 2 motoren rijdt. En 1 van die 2 is uitgevallen. En dan mag je in Nederland wel mee doorrijden, want de trein kan gewoon prima. Maar rijden. Alleen in Duitsland geeft de wetgeving aan dat dat dus niet mag. Dus dan moet je met 2 goed werkende motoren rijden. Anders mag je niet over het spoor heen.
1: De trein is daarom teruggereden naar Groningen voor onderhoud. Daardoor vielen de treinen van Winschoten naar Leer van 5:08 en 5:10 uit. Even daarvoor zaten er wel tientallen Groningen reizigers in de trein. Onder wie Geesje uit Groningen. Ze gaat geregeld naar Leer.
14: Meestal als winkel. Even naar de winkel toe. Een keer een pakketje ophalen bij het pakketstation. Daar en dan weer terug naar de stad.
13: Ga je nu in de toekomst, denk je, ook vaker met deze trein?
14: Sowieso, dat ligt voor mij sowieso voor de hand, omdat mijn ouders in Duitsland zitten. Dus dan ga je er wel vaker met de trein natuurlijk naartoe.
1: De politie heeft bij een verkeerscontrole aan de Van Noordstraat in Hoge Zand een 43-jarige stad Groninger opgepakt. De agenten roken bij de controle een wietlucht in zijn auto. Toen de wagen werd doorzocht, bleek hij meer dan een gebruikershoeveelheid drugs bij zich te hebben. Ook had de man veel contant geld op zak. De politie heeft zowel de drugs als het geld in beslag genomen. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden. En even een andere dierendag dan anders. Geen koekjes of speeltjes, maar een zegen voor de viervoeter in de Nieuwe Kerk. Predikant Alexandra Mats vond het leuk om te doen.
15: Het is wel heel bijzonder. Ik heb zelf ook een huisdier. Dus ik weet ook wel dat zo'n dier heel belangrijk kan zijn voor je. En het is ook gewoon gezellig. Van die honden met van die dikke vachten en zo. En dat je daar even lekker doorheen mag aaien. En goede dingen uitspreken over dat dier en hun baasjes.
1: Meer baasjes op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
16: Nog wat een dag met bewolking en regelmatig zon. Met een matige tot vrij krachtige zuidwest-tot-westelijke wind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, 13 tot 15 graden als minimum en er kan nevel en mist ontstaan. In morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Doorby is een enkele bui ook niet uitsloten. En met een zwakke tot matige zuidwest-tot-noordwesten wind wordt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel Harma.
17: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
18: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? BHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
19: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Carwash Hoge Zand natuurlijk.
22: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.

0: Ja, geschreven door de man zelf, het jongere broertje van Sylvester Stallone. Frank Stallone, die schreef dit liedje voor de film Staying Alive. Dat was dan weer een vervolg op die andere film van Saturday Night Fever. En zijn broer speelde daar ook in die film. Je hoorde Frank Stallone Far From Over in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar de Noord 9, de hitlijst van Radio Noord. Ik ga zo meteen de nummer 1 draaien. Maar niet voordat ik je vertel dat op nummer 3 een nieuwe plaat staat, een nieuwe binnenkomer. En die is voor Steenvanger. Dus

0: The Weeknd op Radio Noord en Blinding Lights in de ochtend door. Het is bijna 11:58. En dat betekent dat het zometeen tijd is voor Tussen de Middag. Met Nimino Geertsema. Nimino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou vandaag?
1: Prima.
0: Mooi.
1: Ja, we gaan er weer voor. En we gaan toch nog even terugblikken op een ochtendje treinreizen naar Duitsland.
0: Ja, wat toch een beetje anders liep dan gehoopt, hè?
1: Ja, nou inderdaad, er viel wat uit, begreep ik. En nou, er was nog wat vertraging. Maar goed, dat hoort er kennelijk allemaal bij, het treinleven. Maar volgens mij overheerst toch wel de blijdschap bij mensen dat het weer kan. Mm-hmm. Met de trein naar Leer en weer terug. Of je kunt ook door naar Bremen of zo, dat soort dingen. Dat opent toch zeker met de tijd van de kerstmarktjes die er weer aan zitten te komen. Opent dat vele deuren. Is toch leuk?
0: Zeker.
1: Hoef je niet met de auto terug. Dat betekent dat je daar dus ook je drinkgedrag kan aanpassen. Precies.
0: Even een terrasje pakken.
1: Ja, maar dat kan prima. Dus dat is wel leuk. Martin die schuift zo meteen aan. Die heeft volgens mij 16 keer heen en weer gereden. Ik ben benieuwd. Maar die schuift zo aan om te vertellen hoe zijn ochtend was. En Joyce komt straks ook even langs. Want onze eigen Joyce die heeft een mooie week voor de boeg. Samen met alle expeditiefans. Ja, het bestaat zoveel jaren en dat gaan we vieren. Dat gaan we groots vieren. En Joyce komt vertellen hoe deze week eruit komt te zien. De expeditie komt in het zonnetje te staan. En terecht, denk ik. Want volgens mij is het een van de mooiste uitvindingen die RTV Noord ooit heeft voortgebracht.
0: Zeker.
1: Is mijn persoonlijke mening.
0: Ja, zeker.
1: Dus, en het is nog steeds leuk om naar te kijken en volgens mij ook om te maken. Dus daar gaan we ook uitgebreid aandacht voor hebben. Nou, hebben we het ook altijd over geld met Monica. En die had het over brushing, Sergej. Brushing, kun je alvast heel kort vertellen wat dat dan is?
2: Dat is een nieuwe truc van oplichters. Dan krijg je een pakketje thuis gestuurd die je niet besteld hebt.
1: Oh.
3: Okay. Ik dacht dat het een variant van diamond painting was, maar brushing.
1: Brushing, ja. Dus ik krijg een pakketje thuis gestuurd, ja. Wat je zelf niet hebt besteld.
2: Ja.
1: Gebeurt mij dagelijks. Maar daar staat de naam van mijn vriendin erop.
3: Precies. Dagelijks.
0: Dat is geen brushing.
3: Weer wat anders.
0: Ja, dat is weer wat anders. Goed. Okay. Nou ja, we gaan het allemaal horen straks. Yes. Na 12 dus in Tussen de Middag met Nimino Geertsema. En Sergej is er natuurlijk ook. Ed en In het Veld, die blijft ook nog even.
3: Ja.
0: Ja.
3: Leuk.
0: Was hij wel van plan, geloof ik.
3: Ja, wel van plan, ja.
0: Goed. Ik ben hier morgen weer rond tegen 10. Heel graag tot dan. Maak er nog een hele fijne middag van. Het wordt mooi weer. Dus ik zou zeggen, geniet van de zon. Dit zijn de Commodores en Night Shift.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
10: Oh nee, verzekering...
9: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
10: Oh, wil ik wel.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, een hele goede middag.
13: Goedemiddag. In Groningen en Drenthe is de afgelopen 6 jaar... ruim 13% van alle bushaltes verdwenen. Onze regio spant daarmee landelijk gezien de kroon. Op de N34 bij Zuid-Laren richting Groningen zijn vanmorgen een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. De auto kwam tegen de vangrail terecht. Inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft bij een verkeerscontrole aan de Van Noordstraat in Hoge Zand een 43-jarige stad Groninger opgepakt. Agenten roken bij controle een wietlucht in zijn auto. Ja, toen zijn wagen werd doorzocht, bleek hij meer dan een gebruikershoeveelheid drugs bij zich te hebben.
12: Handel.
13: Zeker.
12: Dankjewel, meer om 12:30.
14: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
15: Als je collega een hartaanval krijgt...
16: Weet jij dan wat je moet doen? BHV Noord-Nederland uit Bedum leert jouw levens te redden. Met pure praktijkervaring en in kleine groepen. Kijk op bhvnoordnederland.nl. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Radio Noord. Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, een terugblik zo op de eerste ochtend treinrijden tussen Groningen en Leer. Hoe is dat verlopen? Dat hoor je zo.

0: Maniac, Michael Cimbello op Radio Noord. Ja, nu is het echt eindelijk zover dat ook het gewone volk met de trein vanuit Groningen naar Leer kan reizen. Afgelopen vrijdag mochten wat belangrijke mensen en de pers al voorproeven. Maar vanochtend vroeg was het dus voor het eerst echt om het echie. En verslaggever Marten Nauta, die kon er geen genoeg van krijgen, was vrijdag al mee. En ook vanochtend was hij op pad. Hoe is de eerste ochtend verlopen, Martin?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, wij dachten, we gaan met de allereerste trein mee. Want we zijn RTV Noord van Groningen. We moeten in die allereerste trein zitten.
0: Hoe laat?
1: En 5:38 ging die weg. Ik wist al dat WNL bijvoorbeeld, die zijn vanmorgen ook mee geweest met de trein, maar die zijn wat later gegaan. En ik dacht nog, misschien is het wel heel slim van u geweest dat ze een trein later hebben gepakt, want dan zitten er meer mensen in. Dus dit weekend dacht ik al, ik begon een beetje peentjes te zweten. Ik denk, zit ik daar samen met die machinist en een woordvoerder? Dat is een beetje beperkt. Maar toen kwam ik om 5:30 het station oplopen vanmorgen, het hoofdstation van Groningen. En het was gewoon druk. Er waren echt best wel wat mensen die met die eerste trein meegingen. In Groningen een stuk of 20, denk ik. En daarna op Groningen Europa Park zaten mensen in. In Scheemda stapten mensen in Winschoten. En ook op de Duitse stations. Dus het was eigenlijk meteen al best wel her en der wat reizigers.
0: Maar waren dat liefhebbers? Ja. Ik noem ze even gekscherend treingekkies. Of waren dit echt mensen die...
1: Allebei. Nou ja, ik heb meerdere mensen gesproken. Er was een groepje wat naar Berlijn ging. Die gingen wel dan speciaal met de eerste trein, maar die maakten er meteen lekker een midweek Berlijn van. Ik sprak een jongen, die ging naar zijn vriendin in Bielefeld. Dus die ging wel vaker. Dan ging dan vroeger met die snelbus die vanuit Groningen reed. Maar die kon nu mooi op station Europapark opstappen. Zo wel meer mensen die er misschien wel wat eerder zijn gegaan dan normaal. Of misschien hun reis tot maandag 5 oktober hebben uitgesteld. Maar die toch niet alleen maar heen en weer zijn getuft. En regio-directeur Gerrit de Groot, die zat ook nog even in de trein vanmorgen van Arriva. En ja, die is natuurlijk ook blij dat hij weer rijdt.
2: Ja, de eerste trein heeft inmiddels gereden. Tevredenheid?
3: Ja, hartstikke blij. We hebben meer dan 100 mensen al vervoerd vandaag. Dus zonnige dag en een prachtige dag. Na meer dan 10 jaar mogen we eindelijk weer naar Duitsland rijden.
2: Ja, hoe belangrijk is het voor u als vervoerder?
3: Ja, voor ons als vervoerder is het belangrijk omdat wij geloven in die internationale verbindingen. En als regionale vervoerder om internationaal vervoer mogen te maken is een prachtig moment.
2: Wat verwachten jullie op termijn en met hoeveel reizigers de overstap naar Duitsland dagelijks gaan maken?
3: Ja, dagelijks vinden we het lastig, want het zal ook pieken hebben met kerstmarkt, et cetera. Maar we zagen dat de bus al best wel goed gebruikt werd. En we zien nu dat de ritten die de bus reed drukker waren in de trein dan in de bus. Dus de eerste signalen zijn goed en de inschattingen, we zullen dat echt gaan ervaren. Het is natuurlijk 10 jaar geleden, maar we hebben echt goede hoop en we geloven er ook echt in.
2: Toch al wel weer een kleine kink in de kabel vanochtend in ieder geval. Sowieso 2 treinen uitgevallen. Heeft u dat meegekregen?
3: Ja, ik kreeg het net mee toevallig. Dus helaas gebeurt het af en toe. Ik weet dat wij qua cijfers normaliter hoog scoren. We hebben echt een beperkte rit. Het valt 0,2% ongeveer. Dus dat zullen we hier ook wel weer realiseren. Maar dat was even een kink in de kabel.
2: Ja, toch wel een beetje teleurstellend dat het net op deze dag dan moet gebeuren.
3: Ja, tuurlijk. Dat wil je niet. Maar het is ook de realiteit soms. Soms gebeurt dat. En dan zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk weer rijden. We gaan zo meteen weer rijden.
0: Dat was de regio-directeur van Arriva in gesprek met verslaggever Elwin Baas. Ja, dus toch een paar kinkjes in de kabel al, begrijp ik.
1: Ja, nee, dat klopt. Er is de eerste trein waar wij dus mee gingen van Groningen naar Leer, en die ging ook wel weer terug naar Winschoten. Die bleek een motorprobleem te hebben. Een trein heeft dus 2 motoren, deze treinen. En eentje daarvan deed het niet. En wat zegt Arriva nou? In Nederland is het geen probleem. Mag je gewoon met 1 motor doorrijden. Net als met een vliegtuig gebeurt het, kan dat ook gebeuren. Maar in Duitsland staan ze dat niet toe. Dan moeten ze gewoon allebei het doen. Ja. En daarom mocht die trein die gewoon daarna ook weer naar Groningen is gereden trouwens. Dus niet doorrijden, weer terug Duitsland in. Dus dat is wel een kink in de kabel. Het is ook wel fragiel. Kijk, Arriva heeft gewoon maar een beperkt aantal treinstellen wat überhaupt die Duitse grens overmacht. Er zit een ander beveiligingssysteem in. Het gewicht is anders dan bij andere treinen. Er zitten wat dingen in die ervoor zorgen dat er in Duitsland maar een beperkt aantal treinstellen die kant op mogen. Ze zijn nu nog treinen aan het ombouwen. Eind volgend jaar moeten ze in totaal 11 treincellen hebben die naar Leer mogen rijden. Maar ja, je ziet nu wel dat als er eentje 1 treincel kapot is, dan heb je daar gewoon kun je daar een paar de hele dag wel last van hebben.
0: Ja, en dat is dan die Duitse puntlichheid, zeg maar. Hè? Ja. Regels, daar moet je echt... Kan dat nog versoepelen als nou blijkt dat dit wat vaker gebeurt?
1: Ik denk niet, als ik het zo hoor, hè, wat ik vanuit de provincie Groningen hoor, vanuit Arriva hoor, hoe de samenwerking met de Duitse overheden, met Deutsche Bahn is, denk ik niet dat daarvan moet komen. Ik denk gewoon dat die motoren het moeten gaan doen. En dat het dan het probleem sneller opgelost is.
0: Zit ik even nog verder vooruit te denken. Ons werd toch allemaal voorgehouden dat je bijvoorbeeld rechtstreeks van Groningen naar Bremen komt met de trein in hoeveel tijd?
1: 2:11. Dat stond laatst nog op de website van de Wunderlinie. Misschien hebben ze het inmiddels, zo heet die trein, hè, zo noemen ze hem. Misschien hebben ze het inmiddels aangepast, maar er stond laatst nog wel heel mooi op die website. Vanaf 2025 willen we in 2:11 naar Bremen rijden. Ja. Nou, dat is niet gelukt.
0: Nee.
1: En dat lukt nu ook niet. Je kunt wel met een overstap, als je geen vertraging hebt, en dat was vanmorgen wel het geval, kun je vrij goed overstappen in Leer op de trein naar Bremen, die van Deutsche Bahn. Ja, en we hebben het de afgelopen tijd wel wat aan mensen gevraagd, maar wanneer deze trein door gaat rijden naar Bremen, weet echt niemand. Willen mensen het eigenlijk ook niet echt over hebben. Ze willen eerst dit feestje vieren en dan laten we wel weer een keer verder kijken.
0: Maar dan heb je dus echt de Ede Staal en de Marten Reuling bijvoorbeeld. Die toestellen, die gaan dan in één keer door naar Bremen?
1: Nee, dat is wel de bedoeling. En die treinen die moeten dus uiteindelijk naar Bremen gaan rijden. Rechtstreeks vanaf Groningen. Eigenlijk rechtstreeks vanuit Leeuwarden. Dat is helemaal het plan. Nou goed, ik kan er geen datum op zetten. Ik ga er geen poeltje voor invullen op dit moment.
0: Hoe is het nu voor jou, zwart gat?
1: Ja, ik ga me met verkiezingen van volgend jaar bezighouden vanaf vanmiddag. Dus
0: nu al?
1: ik ga weer hele andere dingen doen.
0: Dankjewel voor deze, redelijk objectieve verslaggeving.
1: Ja, toch?
0: Van deze. Ja, jij bent echt blij, hè?
1: Ik vind het mooi dat het weer rijdt. Weet je, het heeft 11 jaar geduurd bijna.
0: Ja.
1: En als je ziet hoeveel mensen er vanmorgen in zaten, dan is er wel markt voor. Het brengt de boel toch weer een beetje dichter bij elkaar.
0: En over markt gesproken, straks alle kerstmarktjes.
1: Ja man, leuk toch? Kijk, en dan hoef je niet auto mee te rijden als je teruggaat van de kerstmarkt. Dat moet voor jou ook voordelig zijn.
0: Dat is, ik wil opeens weer met het OV.
1: Nou.
0: Dankjewel, Martin.
1: Proost.
0: Gaan we naar Harma. Ook wel een live hebben van kerstmarktjes, Harma.
4: Nou ja, ze zijn nu uiteindelijk allemaal hetzelfde. Dus dat kon je zo net, dan heb ze eigenlijk allemaal wel.
0: Ja, is het zo?
4: Ja, ik ben nooit zo dat je echt zoveel praatrieden en maten en dat soort dingen overloopt. Nee. Maar de sfeer, natuurlijk.
0: Ja.
4: En dat is nou hartstikke gezellig. En dan moet je natuurlijk over het touw wel eens even bijbeden. En wel bij. Misschien wel richting Duitsland, hè?
0: Ja.
4: Ja, het kan nou weer. Nou, dat is toch mooi. Het weer is trouwens ook mooi. In Meulanders wat.
0: Mooi.
4: En dat blijft voorlopig ook nog zo. Maar er zit inmiddels al wel een soort van kink in de kobel. Want we zullen dat er een lege drukgebied bij Frankrijk is kaande op wat stuurt. En dat gaat ook wat activeren met fronten erom touw komt. Ook omdat hoge druk verder bij ons vandoor schroeft. En hebben we nog een lege drukgebied, een depressie die vanaf IJsland richting Scandinavië koerst. Kortom, we gaan echt heel aan de weer kringen. Het wordt echt compleet haafstand in van de week. Het is in mijn poort ook, maar het is inderdaad alvast wel in mijn vuurproefje van wat nog meer kan komen. En zo gedurende het weekend moet het allemaal weer op gaan knapen. Maar op dit moment zo'n beetje 19 graden op de thermometer in Wolkenburg, wat sluier bewolkt. Door het de zon, te veel hinder van. In Roodschouw 18 graden, dikke 3,5 uur de zon. 25 kilometer zicht licht bewolkt, een zwakke tot motige zuid-zuidwestenwind. En in Sibboeren op dit moment zo'n beetje 17 graden en de barometerstand doet 23 millibar. Nou, vanmiddag, er is nu voor wat zon, er is al enige bewolkt. Vooral de hoge bewolking. Nou, door de zon die het toen nooit heel veel last van. De temperatuur loopt dan richting 19 tot 21 graden. En de wind motig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen. Vanavond en vannacht opklaarders bewolken. Dat zien tot 15 graden als minimum. De kinnevel en mist ontstaan in Meulen. Ja, een beetje een overwisseling van bewolking en zon. En kans op een enkele bui zo in de loop van de dag. De wind zwakt tot motig. Draait vanuit het zuidwesten tot noordwesten met 19 tot 21 graden. S'nachts op uitgebreide school mist. Woensdag bewolking en wat zon. Overdag dreug. Met ook gemiddeld zo'n 20 graden in de ochtend. Tegen het regen. S'nachts ook. Donderdag en vrijdag zotraag. Hebben we te maken met buien. Of het touw wat zon. De wind die wakt loter in de week aan. Richting windkracht 7 langs de kust. En de temperatuur die zakt terug richting 15 of 16 graden.
0: Hoe belangrijk is die mobieltje voor die Harma?
4: Nou, ik vol eigenlijk er nooit aan. En nou dat ik hem heb, nou heb ik hem toch wel heel. Als ik weg ben, dan ben ik er nooit. Dan heb ik hem ook niet bij mee. Maar het is wel zo dat, zo, ik kijk wel heel veel. Te veel.
0: Ja, wel eens minder dan ook.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
4: En soms leg ik hem vol al weg en dan is het toch nog even weer.
0: Oh ja, of nog even een spelletje.
4: Nou, dat nooit. Maar ja, er gebeurt altijd van alles, hè?
0: Ja, ja, ja. Zeker. Nee, dat klopt. Zeker nou ook een zangcarrière hebt.
4: Ja, ja, nou en af. Ja, ik ben trots.
0: Snap ik. Harma, bedankt. Goed, we zo, gaan het straks in Altijd Wat Anders over gebruik van mobieltjes hebben. En ook omdat het per 1 januari mogelijk gewoon verboden is op scholen. Wat zou je daarvan vinden? Hebben we het straks met elkaar over.

0: Guido. Tussen de middag.
1: Nivino Geertsema.
2: Geertsema. Lekker bezig, plaatje draaien.

Spiller. Met Groove Jets op Radio Noord. Zometeen Edwin in het veld met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders over het gebruik van mobieltjes op scholen, basisscholen en middelbare scholen. Vanaf 1 januari is het mogelijk gewoon volledig verboden om een mobieltje op de school te hebben. Dus ook niet meer in de pauze of tijdens het lunchje in de aula of op het schoolplein. Nee, gewoon helemaal niet meer. Wat zou je daarvan vinden? En heb jij al enig idee dat, want sommige scholen doen dat al een beetje, half misschien, of heel extreem. Wat is het beeld van de scholen in onze provincie? Ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe gaat het bijvoorbeeld bij jouw kind of bij jouw kleinkind op school? Gaan we het zo met elkaar over hebben in Altijd Wat Anders. Je mag bellen met een vaste lijn, je mag bellen met een mobieltje, als je maar niet op school bent nu. Jan Henk de Groot nu eerst met Bonnie.

0: Mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: 1 over half 1, Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. PVV-raadslid Albert Hartman heeft besloten in zijn eentje de PVV-fractie in de gemeente Pekela te blijven vormen. Hij zit niet eens met de keuze van de Pekelder PVV om een lokale partij te worden, los van Geert Wilders dus. Het was voor de SP een voorwaarde om een coalitie te kunnen vormen. Hartman stemde daartegen. Bovendien bepalen volgens hem de broers van Doren in de Pekelder PVV met z'n tweeën wat er gebeurt in de fractie. Broers gedragen zich volgens hem als twee titanen die 1-2'tjes maken. De Pekelderraad bestaat door de afsplitsing nu uit 6 partijen. De coalitie van SP, CDA en voorheen PVV komt niet in gevaar. Met een ruime meerderheid van 9 zetels. Fractievoorzitter Roland van Doren van de Pekelder PVV wil geen commentaar geven. In Groningen en Drenthe is de afgelopen 6 jaar ruim 13% van de bushaltes verdwenen. Onze regio spant ermee landelijk gezien de kroon. Zo blijkt uit een analyse door het ANP. Landelijk verdwenen de afgelopen jaren ruim 1100 bushaltes, met een afname van bijna 3%. Vooral in landelijke gebieden nam het aantal haltes af. Flevoland, Overijssel en Limburg zijn de enige provincies waar het aantal bushaltes sinds 2020 toenam. Op de N34 bij Zuidlaren richting Groningen zijn vanmorgen een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. De auto kwam tegen de vangrail terecht. Inzittenden werden nagekeken. De ambulancepersoneel hoefde niet mee naar het ziekenhuis. N34 richting Groningen was vanwege het ongeluk enige tijd dicht. En striptekenaar Jan Klinkhamer in Warfum heeft zich verdiept in de verhalen en mythen van het Hoge Land. Denk aan de Witte Wieven en de piraten van Borg Dijksterhuis. Hij vond het hoog tijd om die verhalen op papier te zetten. In stripvorm uiteraard.
8: Vooral in deze tijd is men veel meer visueel ingesteld. Dus ik denk dat een strip makkelijker binnenkomt voor kinderverhaal dan alleen maar tekst.
7: De strip moet volgend jaar in de winkels liggen. Meer hierover na 1 uur.
6: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
9: Vanmiddag is de nuve wat zon. Er is enige hoge bewolking en met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanochtend en vannacht bewolking en opklaart, kan nevel en mist ontstaan met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. En morgen wisselt bewolking en zon elkaar af. Doorbij is een enkele bui in de loop van de dag ook naar Duitsland. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
6: 1:04 is het tijd voor altijd wat anders over aan banden leggen van mobieltjes op basisscholen en middelbare scholen. Het kabinet wil dat vanaf 1 januari volledig verbieden. Dus ook geen mobieltjes meer op schoolpleinen, in de aula tijdens de pauzes, noem maar op. Gewoon helemaal geen mobiel. Je moet hem in het kluisje opbergen aan het begin van de dag en aan het eind van de dag mag je hem weer pakken. Wat zou jij daarvan vinden en wat is jouw beeld van het mobielgebruik van jeugd? En ja, we kunnen wel de hele tijd naar anderen kijken. Maar wat is jouw beeld van het mobielgebruik van jezelf? 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
10: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
12: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Bouw- of metaalproject?
15: Staaldigitaal.
14: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
17: Staal, zagen, boren of lassen.

0: 050-3188-288. Altijd wat anders, de lijnen zijn geopend. Over het gebruik van mobieltjes. Hoe oud was jij toen jij je eerste mobieltje had, Sergey?
1: Oh jeetje, dat weet ik niet. 16, 17.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Ook al een poosje inmiddels.
0: Ja.
1: Maar nog niet op de middelbare school. Als je dan wat met de fiets had, dan moest je aanbellen. Van, mag ik hier even telefoneren?
0: Nee. Ja. Toen had jij toch al wel een mobiel?
1: Nee.
0: Hè?
1: En ik heb ook heel lang één gehad en dacht ik, ja, wat moet ik ermee?
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus in die beginperiode.
0: Ja, bellen. Ja. Welk toestel was het dan? Weet je dat nog?
1: Dat was een Sagem.
0: Wat?
1: Ja, bestaat dat nog?
0: Weet ik niet. Zoek jij maar even op, want ik ben ook wel benieuwd hoe oud...
1: Polyphone ringtones.
0: Oh, hoe oud was jij, Edwin?
2: Ik denk, als ik even terugreken, 28.
0: Oh,
2: ja. 98, zou dat kunnen?
0: Zou kunnen. En wat voor...
2: Het was een Philips Diga.
0: Oh, zo'n... Ja, ik weet wat je bedoelt.
2: En daar zaten die toetsen onder zo'n vakje. Kon je openklappen.
0: Ja, cool.
2: Ja, het zag er wel cool uit,
1: wel
2: inderdaad.
1: Heel bijzonder.
0: Dus jij dacht toen van, ik zit bij Miami Vice.
2: Nee, ik zal het anders vertellen. Ik woonde destijds in Drachten. En mijn toenmalige vriendin zei, omdat ik elke dag in Leeuwarden moest werken bij de Omroep. En de gevaarlijke woordwijze over moest. Zei, ik wil dat jij zo'n telefoon in auto hebt, voor als er iets gebeurt.
0: Oh.
2: Anders had ik er nooit een gekocht.
0: Het is niet dat zij jou wilde traceren overal waar je maar was.
2: Nou, die opties waren er toen nog niet helemaal, hoor.
0: 050-3188-288. We gaan het hebben over mobieltjes en het gebruik van mobieltjes als jeugd zijnde. Maar ook in jouw eigen jeugdperiode ben ik wel benieuwd of jij opgroeide in de tijd dat mobieltjes een beetje opkwamen. Want het kabinet zou heel graag willen vanaf 1 januari... gewoon geen mobieltjes meer op basisscholen en middelbare scholen. Kijk, nu is het natuurlijk logisch, gewoon verboden in de les.
1: Ja,
0: snap ik.
1: Veel scholen hebben dat inderdaad al.
0: Ja, maar dan ga je in de pauze, check je toch even je Snapchat... of ga je even een appje sturen, als je in de aula zit bijvoorbeeld... of op het schoolplein. Maar ook dat willen ze dus niet meer. Dus gewoon niet je mobieltje erbij pakken als je daar bent.
1: Ja, dan ben ik vooral heel benieuwd. Wie gaat dat controleren? Docenten hebben het al wat dat betreft behoorlijk druk.
0: Oh, het is niet handhaafbaar, denk je?
1: Ja, dat denk ik niet.
2: Gewoon in de kluis stoppen, toch?
0: Ja, je moet het in de kluis stoppen. Punt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan leg je daar een oud mobieltje in.
0: Maar waar gebruiken jullie hem voor? Want ik ben... Ik heb het idee, ik ben er wel mee vergroeid. Maar ik zeg ook altijd als excuus... Het is ook direct mijn werktelefoon. Dus en dat blijft natuurlijk maar doorgaan. Hoe vergroeid zijn jullie met je mobiel?
2: Nou, de bereikbaarheid voor werk inderdaad. Er zitten al van die Telegram, WhatsApp dingen op... die je daarvoor kunt gebruiken. En verder, bankieren.
0: Ja. Ja.
2: Maar verder, ik gebruik hem eigenlijk vrij weinig.
0: Ja, kijk, geen YouTube of zo hierop of...
2: Nauwelijks.
0: Apps voor je auto. Ik zeg maar wat hoor. Nee. Alles is via de telefoon.
2: Nou ja, dus ja, er zit wel een auto-app op inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, kan ik zien hoeveel kilometer ik nog kan rijden.
1: Maar goed, het hoort dus echt wel bij deze tijd. En
0: ja.
1: Dus ook wel een beetje bij de opvoeding. Omdat steeds meer ook gericht is op het gebruik van apps.
0: Ja, is het dan goed om dan mobieltjes voor de jeugd gewoon volledig te verbieden? Gewoon op school?
1: Ja. Dat is de vraag.
2: Ja, ik hoorde van een collega net ook. De mobieltjes die waren bijvoorbeeld in de klas dan niet meer. En tijdens pauze mocht je hem ook niet meer hebben.
0: Nee.
2: Ze gingen gewoon weer met elkaar praten.
0: Ja.
2: Spelletjes doen. Interactief.
0: Ja.
2: En niet allemaal zo eindeloos op dat scherm loeren.
0: Nee. En nu lijkt het misschien alsof de jeugd bedorven is door die mobieltjes. Maar ja, volwassenen kunnen er ook wat van, hè? Laten we wel wezen. Want ik zie als ik bijvoorbeeld op een station of zo sta... en daar zitten mensen te wachten... dan is het echt niet alleen de jeugd die zo met zo'n gebogen hoofd...
2: Nee, je ziet ze op de fiets voorbij komen... constant met een mobiel in de hand, achter het stuur.
0: Volwassenen bedoel
2: ik? Jazeker.
0: Ja. Ja. Dus moeten we ook een beetje hand in eigen boezem steken... misschien wat betreft dat gedrag. Maar wat vind je ten eerste van het mogelijke verbod op die scholen? Heb jij een beeld van hoe dat bij jouw kinderen of kleinkinderen al gaat op scholen? Want sommige scholen zijn er al wel mee bezig om dit soort dingen te verbieden. Maar dan mag het bijvoorbeeld in de pauze wel. Ik ben benieuwd hoe die scholen in Groningen dat nu al doen. Hoe ze het voor elkaar hebben. En ook toch even kijken naar je eigen... mobiele telefoongedrag. Harma die gaf al wel toe, durfde wel toe te geven... dat ze misschien toch ook wel wat wil minderen. Omdat het gewoon het is te veel. Je gebruikt het ding te veel. Ik doe dat ook. Nogmaals, het is ook wel voor werk. Dus dan je bent altijd bereikbaar. Dat wordt nou eenmaal verwacht. Maar misschien moet je ook wel gewoon zeggen van... ik zet hem gewoon uit. Maar ik denk dat ik dan ruzie krijg met heel veel mensen.
2: Ik heb afgelopen zaterdag met mijn kapper erover gehad. En die zei, ik heb al mijn social accounts eraf gegooid.
0: Oh.
2: Want ik kwam erachter dat ik gewoon elke avond wel 3-4 uur op die telefoon zat.
0: Ja, en achteraf scrollen.
2: Dacht ik, ja, wat heb ik nou eigenlijk geleerd, gedaan? Behalve dan lachen naar filmpjes en ja, dat soort flauwekul.
1: Ja. AI-filmpjes.
2: Ja.
1: Ja.
2: Zullen we eens even kijken? Heerlijk rustig nu.
0: Ja? Ja? Nou, ja. Ik kan me wel voorstellen, ja. Ik ben benieuwd hoe dat bij Harry in Vroombos zit. Mooi, Harry.
3: Mooi, met Harry.
0: Mooi, Harry.
3: Mooi.
0: Zullen we eerst onszelf maar even onder de loep nemen?
3: Ja, is goud.
0: Oké. Okay. Gebruik je hem te veel?
3: Ik gebruik hem praktisch nooit.
0: Oh, kiek.
3: Nee. Ik gebruik hem eigenlijk smurken wel vaak. Neem zeg maar, gebruik hem de hele dag nooit. Ik vind er niks meer aan. De hele telefoon, mobiele telefoon niet meer.
0: En waarom nooit?
3: Nou, ik heb er al binnen een paar keer een ongeluk gedaan.
0: Oh. Leg eens uit.
3: Dan komt een auto recht in me op, zeg maar. In sporen of smurken staat er meer dingen. Zei, dat is een bekende auto. Ja, hij zegt, wat draf met mijn telefoon bezig. En sindsdien ben ik relatief flauw met een rommel.
0: Oké. Okay. Bel snel wel met mobiel, hè, Harry?
3: Ik heb dat mobiel, maar ja? ik gebruik hem in auto ook nooit.
0: Nee, oké. Okay.
3: Maar ik gebruik hem wel in mijn andere auto soms, zeg maar, voor de navigatie, zeg maar. Als ik ergens in moet, zeg maar.
0: Ja.
3: Waardoor zit nog niks op in aan.
0: Nee, oké. Okay.
3: Maar ik heb wel een mooie auto hier in de garage staan, zeg maar, dus.
0: Oh ja?
3: Ja, er zit nog niks op in aan. Er zitten geen toeters en bellen aan, nog nooit.
0: Oké,
3: okay, hè? En als ik een Alzheimer in heb, zeg maar.
0: Ja.
3: Nou, dan word ik niet wat hij weet, maar zeg maar. Nou, die gebruik ik eigenlijk in mijn kastje neer, zeg maar, door in de dinges.
0: Mm-hmm.
3: Door bij de verstandspook, zeg maar. Nou, en dan wie zijn we er weg.
0: Ja. Hey, en Harry, ja. En tussen de. Wat voor auto is dat?
3: Een kadetje.
0: Kadetje?
3: Kadet van 79.
0: En met dobbelstenen aan de spiegel, hoop ik, of niet?
3: Oblief?
0: Van die dobbelstenen aan de spiegel?
3: Nou, nee, dat nog nooit.
2: Spatlappen.
0: Ja, mooi hoor.
3: Nee, het is zo goed als nieuw.
0: Mooi, ja. Maar even terug naar het onderwerp, Harry. Het verbieden op schaal. Wat vind je daarvan?
3: Ik vind het verhaal.
0: Oké. Wat heeft ook kinderen in de familie?
3: Ik heb gezorgd voor kinderen.
0: Nee, oké. Maar wel neefjes, nichtjes...
3: Ja, die zijn er ook 25 uur per dag mee bezig.
0: Ja.
3: Ik vind er niks meer aan. Want de gezelligheid is allemaal weg. Maar in het begin staan we te kloven. Ja, is nog vaak.
0: Ja.
3: En nu zitten ze allemaal met een hele telefoontje te down.
0: Ja, dat is jammer, hè?
3: Ja, alle sfeer is weg. Gezelligheid is weg.
0: En zegt ze er ook wel eens wat van, Harry?
3: Nou, ik heb er wel wat van gezegd, maar dat niet meer.
0: Oh. Oh, wat, nee. Wat was de reactie?
3: Ik heb ook een collega, zeg maar.
0: Ja.
3: Die had ik ook mobiel, zeg maar. En hij zei, als ik in Eftel zit, mag ik geen telefoon pakken. Die zei, nee, maar nou met die bel, die pakt ze wel.
0: Ja.
3: En dan kreeg ik op een sticker achter dat mijn Eftel van BOA.
0: Oh.
3: Ja.
0: Maar even, aan de andere kant, Edwin zei net, zijn eerste mobieltje was ook een beetje vanwege de...
3: Mijn eerste was ook 25 jaar terug, had ik zo'n swing daar.
0: Swing, oh ja.
3: Ja.
0: Ja, maar de reden was een beetje de bereikbaarheid. De mensen die een geliefde bijvoorbeeld. Wat vindt ze daarvan dan? Want dat is toch wel handig, nou, ja, toch?
3: Ja, het is wel handig. Maar je kunt ook over dingen praten. Zoals je noos me kon zitten. Zodat je een appje te sturen.
0: Nee, dat is zo hard. Oké, en was wel eens ouderwets nuimd in? Of...
3: Ja, ik ben een beetje ouderwets, ja.
0: Maar dat geeft niks, toch?
3: Ik heb zelfs ook een hologramofoon met gewoon van die achtste toen kloot nog maar.
0: Geen Spotify?
3: Nee, ja.
0: Oké. Harry, best een topper. Bedankt voor het bellen.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké.
3: Kracht aan.
0: Mooi. Harry Raad uit Vroombos was dat. En als je een keer een mooie kadet ziet rijden, dan zou het zomaar Harry kunnen zijn. Klaas Bouwman. Goeiedag.
4: Ja, goeiedag. Goeiedag, ja. Heem.
0: Kist Night Sunder, denk ik, hè, als 112 Klaas zijnde.
4: Nee, inderdaad.
0: Want vertel, waarvoor gebruik ze hem altijd?
4: Nou, om dingen op Facebook neer te zetten en op onze website. En ja, mensen kunnen ook continu bellen naar ons als er wat is.
0: Ja, want du bist een fotograaf, 112-fotograaf. Dus ja, dat moest altijd bereikbaar wezen, hè?
4: Ja, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Ja, was er nou dus gek van?
4: Nee hoor. Anders moet je dat ook niet doen.
0: Nee, dat is zo. Dat is ook weer zo. Maar wat vind je dan van het nou, mogelijke verbod op de schaal?
4: Ja, als de leerlingen daar nou een keertje aan houden, dat ze hem alleen in de kluisjes neerleggen en enkel met de pauzes eruit halen.
0: Ja,
4: dan heb ik er geen bezwaar tegen. Maar ja. Wat het kabinet wil met helemaal verbieden op de school, zelf op de schoolplein, gaan we wel iets te ver.
0: Ja, maar waarom dan?
4: Nou, dan hebben de leerlingen helemaal geen privacy of eigen tijd meer. Dan gaat het alleen maar om school.
0: Nee, maar Klaas, volgens mij gaat het er ook om dat ze gewoon op het schoolplein bijvoorbeeld in de pauze met elkaar gewoon kunnen praten.
4: Ja, dat ze kunnen ook. Maar sommigen die hebben geen vrienden of vriendinnen of ze worden gepest. Dan is een telefoon heel makkelijk om even afleiding mee te zoeken.
0: Ja, oké. Ja. Nee, oké. Het is ook wel zo dat juist via telefoons wordt gepest. Cyberpesten noemen ze dat dan?
4: Ja.
0: Ja, maar dat, jij draait het liever om. Dus dan is het een mooie uitweg voor als je eenzaam bent bijvoorbeeld.
4: Ja, als je eenzaam bent, dan kun je je telefoon even pakken. Je met de camera die je wel op Facebook of op WhatsApp hebt, kun je daar even mee kletsen in de pauze.
0: Ja, oké. Klaas, bedankt voor jouw deskundigheid op dit gebied.
4: Dankjewel.
0: Tot allemaal,
4: boy.
0: Hoi. Ja, want zeg inderdaad, als je zo'n telefoontje als kind veel gebruikt, hè, te veel, wat doet dat allemaal met je?
1: Nou ja, deskundigen zeggen in ieder geval, die waarschuwen al langere tijd voor negatieve gevolgen. Nou, je zei het al, het cyberpesten kan natuurlijk heel makkelijk met zo'n telefoon. En dan is het voor een docent, als we het op scholen bekijken, natuurlijk ook lastig om dat te ontdekken. En dat kan, gaat ook buiten schooltijd, kan dat gewoon doorgaan. Dus dat is wel heel erg. Maar verder ook slaapproblemen, omdat je de hele dag eigenlijk actief blijft door naar zo'n scherm te kijken. Het bijziendheid, dus dat je wat aan je ogen krijgt, dat zien ze ook toenemen bij jongeren. En depressiviteit.
0: Ja.
1: En hoe dat dan kan, dat weet ik niet. Maar dat zou misschien ook iets met het pesten te maken hebben. Of natuurlijk het beeld, het ideaal beeld wat je op bijvoorbeeld Instagram voorbij ziet komen. Dat het op jongere leeftijd toch een behoorlijke impact heeft. En dat je er allemaal zo ideaal bij wil lopen als je daar op het schermpje ziet.
0: Ja, het is niet de echte wereld.
1: Nee.
0: Wat je dan ziet op Instagram bijvoorbeeld. Nee. Nou ja, goed. Daarom denk ik mede daarom dat het kabinet ook graag voor zo'n algeheel verbod wil gaan op scholen. Aan de andere kant denk ik, ja, en dan is de school uit. En dan? Dan heb ik het idee dat men alles wil inhalen. En dan de hele middag voor de rest op dat ding zit.
1: Ja, dan is het weer aan de ouder om daar op te letten. Maar ja, goed, ik ben ook wel benieuwd. Nou, er zijn heel veel scholen die al regels bedacht hebben. Dan voornamelijk in de klassen, soms ook al in de aula bijvoorbeeld. Merk je daar iets bij je kind?
0: Ja.
1: Voelt hij zich beter bijvoorbeeld? Of is het gedrag heel erg veranderd? Wat merk je daar aan?
0: Nou, kijk, ik kan me heel goed voorstellen. Mijn dochter is nu 6. Weet je, dus daar hebben we het nog helemaal niet over. Maar straks, als ze op een gegeven moment naar die middelbare school gaat. Ja, kan ik het me voorstellen dat wij wel het liefst hebben dat zij een mobieltje heeft. Ook om gewoon bereikbaar te zijn. Ze zal meer alleen onderweg zijn. Dan is het ook gewoon fijn om je dochter bereikbaar te hebben. En dat zij jou kan bereiken wanneer het nodig is.
1: Maar goed, je kunt ook de school bellen. Of het adres van het vriendje of vriendinnetje waar ze aan het spelen zijn. Toch?
0: Ja.
1: Zo ging dat in onze vroeger tijd.
0: Ja, klopt. Ja, maar het biedt natuurlijk ook meer mogelijkheden. Hè? Ik bedoel, je kunt wel alles tegenhouden, alle vooruitgang. Maar ik denk dat je ook de positieve punten er wel uit kan halen. Maar Ja, wel met mate natuurlijk. 050-3188-288. Wat is jouw beeld van de school van jouw kind of kleinkind? Hoe doen ze dat daar? Wat zijn de regels daar die ze al zelf hebben gevormd, zonder dat het kabinet daar tot nu toe tussen is gekomen? Laten we even kijken bij Gerard Zober. Mooi, Gerard.
5: Mooi, Nivino.
0: Mooi. Hoe is het ermee?
5: Nou, goud. Ja.
0: Bels met

0: mobiel?
1: Nou, ik doe alles digitaal.
0: Ja.
1: Dus ik lees de kranten digitaal en neem maar op. Ja, wat digitaal kende, douw ik digitaal.
0: Ja.
1: En dat bevalt me prima. Dus ik zei ook gewoon, ja, kijk, ik snap al die discussie met die kinderen, die snap ik wel. We hebben 9 kleinkinderen.
0: Mm.
1: In de leeftijd van 17 tot 4. Nou, en vanaf 10 jaar, zeg maar, dan kriegen die kinderen een mobiele telefoon, zeg maar. En dat heeft ook een beetje twee kanten. Van de ene kant, zeg maar, om de kinderen een beetje te leren omgaan door met.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ze een jaar of tiener ben, ja, dan gaan ze ook met een vis aan ze of de nu, zeg maar. En ouders die willen dan ook wel een beetje wijken. Wordt kinderen touw worden.
0: Ja, snap ik wel.
1: Voor ze zit.
0: Ja.
1: Dus kijk, in die hele discussie met die telefoon of school en night en dat soort dingen. Ja, in den hoofd bij mensen zitten met. Maar ja, ik denk van, als school met de ouders van de kinderen in gesprek. En maak soms met de ouders er afgesproken over.
0: Ja, ja. Omdat thuis ja, worden ook broek, denk ik, hè?
1: Nou ja, kijk. De ouders die binnen over het algemeen zijn allemaal aan het vaak. Ja, ja. Dus de ouders die wil nog graag bereikbaar weten voor de kinderen. En de kinderen die wil nog graag dat de ouders bereikbaar zijn. Kijk, als er wat is op school bij wie ze spreken, op wat voor een dan ook. Ja, dan wil die kinderen toch ook wel even snel contact met de ouders hebben. Even aan te geven van, ja, ik ben eerder in huis of ik kom later in huis of wat dan ook, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, en als toen totaal verbod op leest, ja, dan denk ik van, kom op jongens.
0: Oké, okay, dus...
1: Die kan alles wel voorbij, maar volgens mij, elk verbod, dat leidt tot overtreding.
0: Ja, nou, Sergej zei net al van, hoe wordt dat controleerd ook, hè? Is het wel te handhoben?
1: Ja, maar onze smaadwoordjes ook voorbij naar straks.
0: Ja, oh ja, Gerard, door zegs meer wat. Want met de smartwatch kist ook alles wat, zowat ja, alles wat telefoon kennen.
1: Ja, dat bedoel ik. Kijk, ik heb ook een smartwatch en die staat in contact met mijn telefoon.
0: Mm.
1: En dus zeg maar, als ik een beetje aan het hobbyen ben en ik heb een koptelefoon op of wat dan ook, zeg maar. En door belt me aan, of ik kreeg een berichtje via de WhatsApp, zeg maar. Dan zei ik en vuil ik dat ook op mijn telefoon.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, als ik, ja, gewoon die smartwatch dan ook verbieden. Want de techniek, die speed first.
0: Nee, dat klopt. Gerard, het zijn allemaal overwegingen. En het is wel stoer om hier, denk ik, de juiste keuze in te maken, denk ik, hè?
1: Ja, maar ik door hem zeggen, gewoon met de ouders in gesprek. Gewoon naar de landen, zeg maar, met de formele regelgevers in gesprek. Gewoon met de kinderen en de ouders als school zon in gesprek en maak er gezamenlijk afspraken over.
0: Ja, duidelijk.
1: Wat ik al zei, elk verbod leidt tot een overtreding. En door kerst vergif op innemen.
0: Zo is het. Gerard, bedankt voor het belden, hè.
1: Ja.
0: Je bent een Nijmoodse man met een smartwatch en mobieltje.
1: Ja, ik ben een digitale bejaarde.
0: Gerard, bedankt.
1: Jo.
0: Mooi. Jan Wilderman in Delfzijl. Mooi, Jan.
2: Mooi.
0: Ben je ook een digitale bejaarde?
2: Ik ben een digitale bejaarde, ja.
0: en hoe uitzicht dat?
2: Nou, net als de man die hiervoor een smartwatch en een mobiele telefoon.
0: God, dat gaat mij al te ver, hoor. Ja, allemaal gedoe weer op je horloge. Ook nog weer allemaal gepiep. Ik zou er helemaal moe van worden.
2: Nou, ik word moe in de auto van al dat gepiep.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, klopt. Word ik ook moe van. Hey, maar Jan, hoe kijk jij naar dat mogelijke verbod op scholen?
2: Ja, ik denk dat geen enkele zin heeft. Het is een stukje techniek van deze tijd. En dat kun je wel verbieden, maar dat is niet te handhaven. Hmm. En bovendien, degene die wet moeten gaan invoeren, Tweede Kamerleden. Nou, ik heb me doodgeërgerd met de algemene beschouwingen. Iedereen die zit op zijn telefoon, ze worden dik betaald. Ik heb het idee dat ze iets van 120.000 euro bruto verdienen van ons geld.
0: Ja.
2: En in plaats van ze geïnteresseerd naar de sprekers luisteren, zitten ze een beetje op je telefoon te plooien.
0: Ja.
2: Nou, en die moeten die wet aannemen. Die moeten voor of tegen stemmen om een verbod erdoor te krijgen. Of dat, ja.
0: Ja, maar Jan...
2: Een beetje, wat dat betreft de pot verwijt de ketel.
0: Zij zijn met werk bezig, Jan.

0: Krijgen ze nog stukken op binnen en adviezen om nog iets te gaan zeggen in de Kamer?
1: Ik heb meer het idee dat ze een beetje op X zitten. Op die manier contact houden met de buitenwereld.
0: Het voormalige Twitter. Oh, en dat ze kijken wat de sentimenten zijn op dat moment.
1: Ja, precies, misschien.
0: Oh, ja,
1: maar ik vind het ergerlijk om te zien eigenlijk.
0: Ja.
1: Het geeft blijk van een bepaalde ongeïnteresseerdheid. Ja.
0: Ja.
1: En dan denk ik, doe dat in je eigen tijd.
0: Ja. Nee, ik snap het, Jan. Dus daar moet het goede voorbeeld eerst worden gegeven, vind jij?
1: Laten die eerst het goede voorbeeld geven. En dan kun je eens een keer kijken van, moeten we iets verbieden? En ik denk dat verbieden geen zin heeft.
0: Oké. Okay. Helder, Jan. Bedankt voor het bellen.
1: Oké,
0: mooi.
1: Tot ziens. Hoi.
0: Ja, en dan ben ik wel blij dat Jensen Schaap ook nog even belt. Mooi, Jensen.
2: Hallo.
0: Hoe oud ben jij?
2: 14.
0: Oeh, dus jij wordt straks het slachtoffer mogelijk van een verbod.
2: Ja, misschien wel.
0: Wat vind je daarvan?
2: Nou ja, wel jammer eigenlijk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ik bedoel, in principe, kijk, het moet toch wel kunnen en zo. Wat is er nou? Hè? Ik bedoel, bij sommige kinderen heeft het een verslaving. Maar soms is het ook gewoon... Hè? Sommige kinderen hebben ook alleen echt pure telefoon om te appen of zo naar hun ouders. Zodat,
0: ja.
2: Hè?
0: En
2: ze weten dat ze veilig zijn.
0: Maar Jensen, hoe doe jij dat nu dan? Want de klas gaat weer uit, je mag weer naar het schoolplein, je hebt een tussenuur of zo, of pauze. Pak je dan direct dat ding? Eerlijk zijn nu, hè?
2: Nou, heel eerlijk, niet eens altijd. Ik zit vaker gewoon dat ik met vrienden van mij door de kantine loop, af en toe een paar rondjes. En heel af en toe pak ik mijn telefoon erbij om te kijken wat de tijd is om heel snel een appje te sturen. Dan leg ik hem weer aan de kant.
0: Oh, wat goed.
2: Ja.
0: Maar je ziet het wel, denk ik, kan ik me voorstellen, Jensen, om je heen bij andere schoolkinderen. Nou, dat
2: als
0: sommige...
2: ik zo kijk naar mijn school en dan in de kantine de tweede pauze dat we op ons telefoon mogen. Mm-hmm. Nou, dan zie ik gewoon eigenlijk wel de helft van de kantine met een telefoon zitten. En dan denk ik, ja.
0: Ja, zonde toch?
2: Ja. Ik bedoel, je kan ook gewoon praten met vrienden of zo. Of ja. Andere dingen doen, maar...
0: Ja, dat vind ik mooi gezegd.
2: Ja.
0: Nou, we wachten eerst maar af of het een verbod wordt, Jensen. En dan, zullen we afspreken dat als hier nog weer een keer wat over is, dat jij dan onze correspondent bent?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, dankjewel, jongen.
2: Ja.
0: Bedankt, hè. En vandaag vrij of zo?
2: Ja, vandaag vrij.
0: Oh, lekker, hè. Dus de hele dag lekker met mobieltje.
2: Nee, niet de hele dag. Okay. Gewoon ook even meehelpen in de tuin en zo.
0: Ah, ja, ben je een ideale schoonzoon zo?
2: Ja.
0: Nou, mooi dat jij hem belde met de telefoon van je moeder, Jannie Schaapok. Dit was Jensen Schaapok als laatste in Altijd Wat Anders. Mooi dit toch zo?
3: Ja, zeker.
0: Eindigen met iemand waar het echt om gaat.
3: Nou ja, precies, die krijgen het ermee te maken, hè?
0: Ja. Ja. Ja, ik vind het mooi wat hij zegt, van dat kan ook wel wat minder. Als je dan in zo'n pauze in de kantine om je heen kijkt en dat meer dan de helft met een mobieltje zit... Toch zonde.
3: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als er niemand is om mee te praten...
0: Ja.
3: Dan pak je telefoon er ook bij.
0: Kip of ei dit natuurlijk,
3: ja.
0: Hè?
3: Ja.
0: Zo mooi. Dankjewel. Dit was Altijd Wat Anders. Mooi.
4: De 4-mijl.
5: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
4: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv... en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog... 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
5: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ik kun je laten staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
13: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
15: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
16: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
17: We hebben een AED nodig.
18: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV-store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
19: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
20: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
21: Radio Noord. Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, 10 jaar expeditie Grun. Hoe gaan we dat vieren? Dat hoor je zo van Joyce Kranenborg.

0: Bruno Mars, On My Soul op Radio Noord. Oh, lekker geluidje. Zo klinkt hij nu niet meer als hij wordt gestart, maar dit is het geluid wat je altijd op zaterdag en zondag op TV Noord normaal gesproken hoort. En dat nu al 10 jaar. Expeditie Grun is jarig. Joyce, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Voelt het ook een beetje als jouw eigen verjaardag?
1: Ik moet wel zeggen dat ik, als ik dan 10 jaar geleden daaraan terugdenk, denk ik wel, wow, wat is dat voorbij gevlogen.
0: Ja.
1: En natuurlijk voel je je dan een beetje jarig, ja.
0: Jij was er vanaf begin bij, hè?
1: Nou, niet vanaf september 2016, maar vanaf oktober. Dus dat is nu dan 10 jaar geleden, ja.
0: En wat deed jij de eerste keer bijvoorbeeld?
1: De eerste keer, dat was met Robert Pastoor, die presenteerde toen, Expeditie Grun. En de eerste keer, joh, ik weet het helemaal niet eens meer. Ik weet nog dat we door mensen op de foto werden gezet, dat wel. En volgens mij gingen we naar een kapper toe of zo. Was er iets met Halloween? Want het was natuurlijk rond Halloween. Dus zoiets hebben wij.
0: Ja, was jij de social?
1: De social, achter in de bus, ja.
0: Ja, dus dan zat je daar met die laptop. Op een gegeven moment is dat veranderd. Vond je dit jammer toen?
1: Ja, ik vond het heel jammer dat de social niet meer meeging. Want daar hadden we natuurlijk de interactie met het publiek ook mee. Dus als je dan een tip stuurde, kwam dat binnen bij de social. Waren we ook direct op de hoogte van daar gebeurt iets. En was natuurlijk hartstikke gezellig met Martijs, met Petra mee. En dat is nu niet meer.
0: Nee.
1: Dus nu ben je nog alleen met de cameraman op pad. Maar is ook gezellig.
0: Ja, want nu ben je bent natuurlijk een van de presentatoren. Een van de vaste gezichten. Maar ook Leonie, Dirk, Ronald. Die natuurlijk 100.000 keer per dag om koffie wordt gevraagd. Maar die hele reis van 10 jaar. Hoe zou je die beschrijven?
1: Ja, dat is toch, als je dan terugkijkt, want we gaan dan terugblikken ook. Daar hebben we uitzendingen van vanavond en ook aankomende zaterdag. En als je dan terugkijkt naar het begin, dan is het toch, is er wel heel veel veranderd of zo. En ook de uitzending, op de items waren veel korter en we hadden veel meer items. En nu hebben we vaak minder items, maar hebben we echt langere gesprekken met mensen. En dan kun je toch misschien een beetje zien dat mensen ons zijn gaan vertrouwen. Ze kennen het busje. Hey, het busje komt eraan. En ze doen iets eerder de deur voor je open en vertellen eigenlijk maar wat op hun hart ligt. Terwijl in het begin moesten ze natuurlijk even kennis maken met die cameraploeg die op de stoep stond. Dus we zijn steeds meer bij mensen naar binnen gekomen.
0: En het busje, je zegt het al, zo wordt het programma vaak ook genoemd, hè? Komt busje dan langs?
1: Ja.
0: Dat is echt een begrip.
1: Ja, en als je het busje dan niet mee hebt, dan is het gewoon een teleurstelling.
0: Ja. Ja. Hey, en in hoeveel huizen ben je al geweest? Wat voor?
1: Ik mag wel een vraag.
0: Ja, dat is zo. Je mag overal zomaar binnenkomen.
1: Dat is bizar.
0: Ja.
1: Weet je dan? Ja, en dat vind ik dus ook. Je gaat overal. Mag je dat? Als ik me voor zou stellen dat ik op zondagochtend een cameraploeg voor de deur heb staan.
0: Ja.
1: Ja, ik draai me weer om hoor, ik doe niet open.
0: Nee.
1: Maar we worden ontvangen, de deur gaat open, mensen roepen koffie en je bent welkom. En in hoeveel huizen ik dan ben geweest, geen idee. Van groot tot klein en overal gezellig eigenlijk.
0: Wat is het gekste waar je zelf echt je mond van open viel, van waar je opeens binnen stond?
1: Nou, dat was eigenlijk dit jaar dat ik bij Aaltje op de stoep stond. En we waren toen eigenlijk helemaal niet, het was geen afspraak, spontaan. Het gebeurt vaak het leukste met Expeditie Grun. En we reden heel voorzichtig dat erf op, want er waren wat mensen bezig in de tuin. En er rent ineens een vrouw naar buiten met open armen. En die schreeuwt, welkom, welkom. Dus wij dachten, wat gebeurt hier? En ze rent voor ons uit en ze laat het hele huis zien. En ze heeft daar een verzameling van 2700 wekpotten. Nou, ik stond versteld.
0: Ja.
1: En daar beland je dan zomaar.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: En je vergeet het nooit weer van je leven. 10 jaar dus. Wat gaan we precies allemaal doen daaraan?
1: Nou, we hebben vanaf vandaag, vanavond na Noord Vandaag, hebben we een uitzending waarin we terugkijken op de fragmenten die we de afgelopen 10 jaar hebben gemaakt. Dat kan natuurlijk lang niet allemaal, want het zijn meer dan 1000 afleveringen. Nou, die hebben we niet allemaal teruggekeken. Maar we zijn teruggegaan naar de momenten die ons het meest bij zijn gebleven. Daarvoor zijn we naar een bioscoop geweest. Een bioscoop in Pekela. Dat is een boerderijbioscoop. En daar konden we op ons dode gemakje achterover in de bioscoopstoelen liggen met popcorn erbij in deze fragmenten terugkijken. Dat is van maandag tot en met vrijdag te zien na Noord Vandaag.
0: Vanavond dus voor het eerst.
1: Vanavond voor het eerst. En aankomende zaterdag hebben we onze jubileumuitzending. Dat is een langere uitzending. Zijn we op locatie geweest met de 4 presentatoren bij elkaar. En daar zijn ook gasten teruggekomen uit die 10 jaar Expeditie Grun.
0: Met wie was je het meest blij om weer terug te zien?
1: Nou, wat ik heel leuk vond. Je hebt natuurlijk ook dat kinderen 10 jaar ouder zijn geworden. Ja. En daar zie je de verandering misschien wel het meest. En dat vond ik wel heel leuk aan die jubileumuitzending. Om dat terug te zien. Hoe die kinderen groot zijn geworden met Expeditie Grun.
0: Leuk. Je bent trots, denk ik. Hè, als je dit zo allemaal zo terug hebt gezien en in elkaar gezet.
1: Ja, tuurlijk. Heel trots op het team. Want vaak staan de presentatoren natuurlijk op de voorgrond. Maar achter de schermen werkt ook altijd hier iemand op de redactie die de hele boel samenstelt. En vervolgens gaat het naar de edit. En zij brengen het op tv, maken het af. En daar wordt altijd keihard aan gewerkt. En daar ben je zeker trots op.
0: Mooi. Geniet van deze week. Dus elke avond na Noord Vandaag. En komende zaterdag dus de jubileumuitzending ook te zien van 10 jaar Expeditie Grun. Gefeliciteerd, nogmaals.
1: Dank u.
0: De police nu op Noord met Roxanne.

0: The Police met Roxanne op Radio Noord. 2:09 is het. Het Hoge Land kent een rijke schat aan fabels en mythen. Van de Witte Wieben tot de piraten van Borg Dijksterhuis. En van al die mysterieuze verhalen is nu een stripboek gemaakt door de Warfummer striptekenaar Jan Klinkhamer. En wij gingen daar even langs.
1: Voor mij ligt mijn stripverhaal, mijn wonderlijke Hoge Land, waar ik al een tijdje mee bezig ben. Die wordt distribueerd door Hol Nederland en België. Dus zelfs Belgische kinderen kind straks een beetje grunnigs leren. Ik vind het belangrijk dat die tol blijft bestaan en de verhaal die we kennen van het Hoge Land, dat hij blijft bestaan. En dit wil je dat je waar gepubliceerd wordt. Dus dit is wel een soort van kinderdroom die uitkomt. We zien hier mijn hoofdkarakter. Dat is Rolf. Met zijn zuske, Nel. En een witte wief. Daar is hem vonden in de bossen. En elk verhaal speelt zich af op het Hoge Land. Dit is de Brede Burg. Dit is Noordpoolderziel. Dit is Diekgat. En dit is de Westervalge in Waven. Ik vind het zelf een prachtig landschap. Het lijkt op niks wat we in Nederland hebben. Het is hartstikke cool, maar het heeft iets heel mysterieus.
2: Is het ook zo dat het misschien wel helpt om het gunners aan kinderen te leren via strips en zo, dat het misschien wat laagdrempelig is?
1: Ik denk het wel. Dat zeg je wel gauw in door. Ik denk het wel, omdat je natuurlijk met plooitjes waakt. Dus dat vooral in deze tijd is men veel meer visueel ingesteld. Dus ik denk dat een strip makkelijker binnenkomt voor kinderverhaal dan alleen maar tekst.

0: Miles Smith, Stargazing. Zometeen Edwin met Noordnieuws met daarin.
1: Zo klinkt hij. Als hij rijdt.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Half 2, Noordnieuws. Mooi, Edwin.
1: Mooi Nivino. Emden krijgt na 30 jaar weer een haven voor de Duitse marine. Dat heeft minister Boris Pistorius van Defensie zojuist bekendgemaakt. Vanwege de internationale spanningen, vooral ook in de Oost- en Noordzee, is deze locatie volgens Pistorius van doorslaggevende strategische betekenis geweest. De haven moet zorgen voor 2000 banen. In de haven moeten 7 ligplaatsen komen voor fregatten, 10 voor mijnenvegers en 10 voor sleepdiensten. Bovendien moet er op termijn een extra haven in de Noordzee komen. VVD-statenfractie in Groningen zegt veel meldingen te hebben gekregen van boeren in Midden-Groningen over mogelijke aanvallen door een wolf. Daarnaast zegt de partij meldingen te hebben gekregen van mogelijke wolvenwaarnemingen in de omgeving van Overschild. De partij wil weten van het provinciebestuur of deze signalen en waarnemingen bekend zijn. Ook vraagt het of mogelijk sprake is van vestiging van de wolf. Een domper op een feestelijke dag voor Arriva. De nieuwe treinverbinding met Duitsland, die vanochtend na bijna 11 jaar is hervat, kampte meteen met tegenslag. Op de terugweg vanuit Leer viel een van de motoren uit, waardoor de trein niet meer over Duits spoor mocht rijden.
12: Vlak voor het station in Wener hoorden wij toch wel een raar geluid. Het was een soort van pompend geluid. En dat bleek ook geen goed geluid te zijn, althans voor de trein. Wat we te horen hebben gekregen is dat de trein op 2 motoren rijdt. En 1 van die 2 is uitgevallen. En dan mag je in Nederland wel mee door. Rijden, want de trein kan gewoon prima rijden. Alleen in Duitsland geeft de wetgeving aan dat dat dus niet mag.
1: Zei verslaggever Elwin Baas. De trein is voor reparatie teruggereden naar Groningen. Kink in de kabel dus, zag ook regio-directeur Gerrit de Groot van Arriva.
13: Helaas gebeurt het af en toe. Ik weet dat wij qua cijfers normaliter hoog scoren. We hebben echt een beperkte rit, het valt 0,2% ongeveer. Dus dat zullen we hier ook alweer realiseren. Maar dat was even een kink in de kabel.
12: Ja, toch wel een beetje teleurstellend dat het net op deze dag dan moet gebeuren.
13: Ja, tuurlijk, dat wil je niet. Maar het is ook de realiteit soms gebeurt dat. En dan zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk weer rijden. We gaan zo meteen weer rijden.
1: Ja, maar goed, ook voor deze treinliefhebber. Speciaal voor de eerste rit gekomen uit Lelystad.
14: Gisteravond zijn we naar Groningen gekomen. Waren we 11:45 en zijn we doorgegaan nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
1: Waarom?
14: Ja, het is natuurlijk een historisch moment. Het is volgens jullie website 10 jaar, 10 maanden en een dag geleden. En zo'n stukje spoor opent nooit meer, heb ik het idee.
1: En Groningen heeft een nieuw sterrenrestaurant. Restaurant Nassau aan het Martinikerkhof in Groningen heeft een Michelinster gekregen. Het is de eerste keer dat de binnenstad van Groningen een ster heeft sinds restaurant Muller in de Kromme Elleboog in 2012 zijn ster kwijtraakte. Nassau is een paar jaar onderdeel van Hotel Prinsenhof. Ook Herberg onder de Linden in Aduard en Noor in Hoogkerk behouden hun ster, net als de Vlindertuin in Zuid-Laren. Speciale aanmoediging was er voor het gloednieuwe restaurant Liuwte in de Zwanenstraat in Groningen. Meer tips op rtvnoord.nl.
0: Beetje stad hoort toch minstens één sterrenrestaurant te moeten hebben, of niet?
1: Minstens.
0: Maastricht heeft er gewoon een stuk of 5 van dat soort dingen gewoon in de stad, hè?
1: Lekker.
0: Ja. Nou, ik krijg er alweer trek van. Eerst maar even naar Harma.
15: Vanmiddag is de nuve wat zon. Er is enige hoge bewolking. En met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanochtend en vannacht bewolking en opklaarts. Kan nevel en mist ontstaan met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. En morgen wisselt bewolking en zon elkaar af. Doorbij is een enkele bui in de loop van de dag ook naar Duitsland. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel Harma. 2:04. We gaan het straks hebben over brushing. En dat je echt goed moet opletten dat je niet een keer wordt gebrushed. Wat dat nou precies is, dat hoor je zo.
16: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? BHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
20: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
21: Echt wel?
20: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
22: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Meja, All About The Money. Nou, dat is toepasselijk. Want het is maandag en dan hebben we altijd contact met Monica Helbig. Mooi, Monica.
1: Hi.
0: Mooi. Ja, we gaan het over een begrip hebben waarvan ik vanochtend dacht... Wat is dat? Brushing.
1: Ja, ze hebben weer wat nieuws bedacht.
0: Ja, jij wil ons waarschuwen, hè?
1: Ja, want wat houdt het in? Ze sturen pakketjes naar je toe op jouw naam, terwijl je niks hebt besteld. Het aparte eraan is dat je ook geen rekening krijgt. Want ze hebben namelijk een ander doel, namelijk hele positieve reviews krijgen. En daar hebben ze jouw naam voor nodig. Kijk, jij kijkt zelf vast ook wel eens naar reviews en denkt... Hey, iedereen is tevreden, ja. Dat ga ik ook doen. Nou, en zo zeg maar... Ja, dus eigenlijk word je dan stiekem gebruikt om andere mensen ook weer op te lichten.
0: Ah, oké. Okay. Dus even de deurbel gaat, de bezorger staat met een pakketje waarvan ik denk... Dat is helemaal niet voor mij, ik heb niks besteld...
1: Nee, vaak staat er ook geen afzender op, zeg maar. Ik bedoel, als je van als je iets bestelt, staat het eigenlijk altijd wel op van welke webshop dat komt. Bij dit soort pakketjes staat vaak niks op.
0: Nee. En dan wil de verzender graag dat jij het openmaakt?
1: Ja, je maakt het natuurlijk open. Je denkt, oh, wat is dat? Heb ik dat? Soms weet je ook natuurlijk niet meer wat je besteld hebt. Nee. Maakt het open. Je denkt, dit heb ik helemaal niet besteld. Het mooie is, je hoeft op zich de rekening ook niet te betalen. Je mag het product houden. Alleen ja, ze hebben dus wel ergens jouw gegevens gebruikt om een bestelling te doen. Naar aanleiding daarvan gaan ze ook een hele positieve review schrijven. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe vaak gebruiken ze jouw naam? Ja. En dat komt natuurlijk op een gegeven moment allemaal wel een beetje naar voren. Daar kun je wel redelijk wat problemen mee krijgen.
0: Want dat vind ik wel eng inderdaad. Hoe komen ze dan aan mijn naam en adresgegevens?
1: Je hebt natuurlijk allerlei webshops waar... met data-inbreuken... waar ze gegevens van je hebben.
0: Hoe groot is dit probleem nu al?
1: Ja, ik heb nog niemand gesproken waarbij het echt gebeurd is. Maar het is wel, bijvoorbeeld Radar, die waarschuwt ze voor. Ik heb het ook al wel een paar keer terug zien komen. Dus ja, ik denk dat het een opkomend iets is. Hoeveel het al gebruikt is, die cijfers, weet ik niet. Maar dan doen ze ook nog een QR-code in. Want dan word je, denk je nieuwsgierig van wat is dit dan? Mm. En laat ik die QR-code maar even scannen. Maar ja, dat is dan de bedoeling dat je nog meer gegevens van jou proberen te verzamelen. Waar ze verder weer eigenlijk misbruik van kunnen maken.
0: Ja. Ik snap hem. Ik vind het wel, dit is weer heel gewiekst en gehaaid natuurlijk om dit zo te doen. Maar wat nou als je zelf zo scherp bent dat je denkt, hey, dit kan wel eens brushing zijn. Wat kun je dan doen?
1: Nou ja, als je het al bij de deur zeg maar denkt van dit is echt niet voor mij, dan neem het gewoon niet aan.
0: Oh, dat kan natuurlijk.
1: Als ze moeten bij de buren hebben afgegeven of zo, dan heb je natuurlijk pech. Maar als je echt denkt, dit is niet van mij, neem het dan vooral niet aan. En staat er wel iets op, als je wel iets van een verkoper of zo kan achterhalen, dan zou ik daar wel contact mee opnemen om aan te geven dat er misbruik is gemaakt van je persoongegevens. En eventueel, als je daar wel een account hebt, je wachtwoorden wijzigen. Of een eventuele nep-review waar jouw naam bij staat. Die kun je rapporteren van, die moet eraf.
0: Ja.
1: Je kan op zich best wel wat dingen doen. Maar ja, het is natuurlijk wel vervelend. Je vraagt er niet om al gedoe te hebben.
0: Nee, zeker niet. Nou, brushing. We weten nu wat het is. Dankjewel, Monica, voor de waarschuwing alvast. En het zal zo'n verschijnsel zijn wat ook hier gaat gebeuren, hè, in de provincie. Dus laten we er alsjeblieft heel scherp op zijn. Monica Helbig, dankjewel hiervoor.
1: Is goed. Mooi. Tot de volgende keer.
0: Mooi.

Nick Kershaw op Radio Noord. Wouldn't it be good? Komt nog mooie muziek voorbij. Onder andere zometeen jazz en de plastic population. Ja, the only way is up. Maar eerst Extreme en Max en Andy Grammer.

0: Extreme Wholehearted. Nou. De glimlach was duidelijk te zien op ons gezicht toen de studiodeur openging en hij opeens terug was.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Mooi.
0: Herken jij hem nog, Sergey?
1: Ja, natuurlijk.
0: Weet je nog wie dit is?
1: Ja, dat vergeet je nooit.
0: Hoe is het, Karel?
1: Goed. En met jullie?
0: Prima.
1: Wat heb ik gemist?
0: Nou, jij niet zoveel. Ik denk dat wij meer hebben gemist van wat jij hebt meegemaakt.
1: Ja, ik heb prachtige wegen gezien in Duitsland. Mooie restaurants bezocht, kerken bekeken. Geweldig museum gezien, het Techniekmuseum.
0: Ja, jij zegt weer oude radio's, oude knopjes.
1: Nou, voornamelijk motoren, motorfietsen, stoomtreinen. You name it, it's all there.
2: En je bent in Valkenburg geweest.
1: Ook nog.
2: Op Facebook.
1: Ook nog.
2: Mooi, hè?
1: We zagen wat was het? De fluwelen grot, daar kon je naar binnen. En toen ik daar liep, dacht ik van, dit heb ik wel eens eerder gezien. Waarschijnlijk als klein kindje met mijn ouders, maar dan echt heel lang geleden.
0: Mooi.
1: Of misschien met een schoolreisje, maar dat kan ik me niet meer heugen. Maar het was mooi om weer eens te zien.
0: Leuk. En de hele tijd dak open, zag ik.
1: Zeker. Prachtig mooi weer.
0: Wat een geluksvogel ben je ook. En je hebt nog meer geluk dat je ook gewoon weer hier nu zit.
1: Ja.
0: Want je mag weer door met de middag door. Moeten we je nou vertellen hoe dat ook alweer werkt? En het draaiboek en wat voor dingen? Of
1: je zit hebt er nog helemaal in? Allemaal van die knoppen liggen. Als je dat naar boven doet, dan gaat de muziek harder, toch?
0: Oh.
1: Nou, kijk.
0: Daar is die al. Veel plezier, Karel. Mooi dat je terug bent. We gaan eruit, zoals beloofd, met Jazz en de Plastic Population. En we zijn er morgen weer met een nieuwe tussen de middag. Beste mooie heren.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
11: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. La laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
12: Als je collega een hartaanval krijgt,
13: weet jij dan wat je moet doen? BHV Noord-Nederland uit Bedum leert jouw levens te redden. Met pure praktijkervaring en in kleine groepen. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
11: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Radio Noord.
16: De middag door.
15: Met Karel Oosterhuis.
17: Met muziek van een powervrouw die in de jaren 80 riep: ik ga het even helemaal zelf doen. Ik kan dat zelf produceren. En het resultaat, dat hoor je nu, het ging ook gelijk de wereld.

Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Maandagmiddag, goedemiddag. Ja, de wereld was een beetje sceptisch toen ze hoorden dat Diana Ross had gezegd van ik ga het eens eventjes helemaal zelf doen. Ik ga zelf produceren, ik ga zelf aan de knoppen zitten en het moet op mijn manier gaan gebeuren. Kijk, een liedje zingen, dat is één, maar de rest eromheen, dat was toch wel andere koek. Maar goed, Diana Ross, die zat al een paar jaar in het vak. Die had wel eens meegekeken. Die weet een beetje hoe het werkt in de business. Ze had een hoop ervaring. En zat in het koppie. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. En ze is geslaagd met vlag en wimpel. Muziek van Boz Gags heb ik zometeen voor je. En de naam van de band Cat's Eye is rechtstreeks afgeleid van de edelsteen kattenoog. Edelsteen kattenoog? Ik moet het googlen. Ik zou niet weten hoe het eruit ziet. Waarschijnlijk lijkt het op een kattenhoog. Wat is dat waard? De waarde varieert een beetje, €150 tot en met zo'n €2000 per karaat. Afhankelijk van de kwaliteit en de zeldzaamheid van de steen. De hit die ze hebben, ja, die is onbetaalbaar.

Baskijks op Radio Noord, de Lido Shuffle. Al wat lekker, de speakers op standje oorlog. Koptelefoon op. Nou, rustig aan, want de oren moeten nog wat langer mee. Na de vakantie, heerlijk fijn om weer terug te zijn. De koffie smaakt nog steeds heerlijk zoals vroeger. En de muziek is om door een ringetje te halen. Wat fijn dat je hebt gekozen vandaag voor Radio Noord. Wat fijn dat je hebt gekozen om de maandagmiddag met ons samen door te brengen. Mojo hoor je zo meteen met Lady. Hear Me Tonight, maar eerst muziek van het album Hold and Stall. Edwin Jongendijk op Radio Noord. Dit is O Julia.

Muziek die op maandagmiddag zo heerlijk doorkabbelt. En voordat je het weet is het alweer tijd voor een kopje thee. En mag je nog even frisse neus halen. Even kijken naar de vakantie is de dobbelstenen. Waar zijn de dobbelstenen? Hier zijn de dobbelstenen. Even kijken, alles is nog compleet. Mooi. Die gaan we natuurlijk straks weer door de studio heen gooien. Daarmee maak je kans op mooie prijzen. Een doos met droge worst. Jazeker, ook dat gaat gewoon vrolijk door. En niet te vergeten, de muziek die gaat altijd door op Radio Noord. Er staat iemand te zwaaien naast me. Edwin, ja, jij mag zometeen ook. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Hij praat. Ja! Hij praat ons zometeen bij. En muziek voor je van Fleetwood Mac. Het liedje Seven Wonders, dat deed het destijds heel erg goed. En dat was ook maar goed ook, want Mick Fleetwood, die was zo blut als een dubbeltje, wil ik zeggen. Als je een dubbeltje hebt, dan heb je in ieder geval nog wat. Hij zat aan de grond, had eigenlijk niks meer. Hij was failliet, had een schuld van zo'n 3,7 miljoen dollar... veroorzaakt door slechte investeringen en een extreem uitgaansleven. Als Mick binnenkwam, dan was het drank en andere versnaperingen voor iedereen. Zet maar op de rekening, komt wel goed. Nou, dat was klaar. 3,7 miljoen euro schuld. Even op een houtje bijten. Mooie muziek maken met zijn band Fleetwood Mac. En toen kwam het geld weer binnen en kon hij gewoon zijn schulden weer aflossen. Een van die hits waar hij zijn schulden mee kon aflossen, die hoor je nu. Dit is Seven Wonders op Radio Noord.

0: Fleetwood Mac op Radio Noord, Seven Wonders. Onze eigen nieuwswonder Edwin praat ons zometeen bij. Wat heb je allemaal voor ons?
1: Busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo. Eventjes geduld nog, want het busje kom zo.
2: Moet je wel veel geduld hebben.
3: De 4 mijl.
4: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
3: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
4: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
12: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
0: Het is bijna 2:30. Hoogste tijd, laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op de Grote Markt in Groningen is vanmiddag een traumahelikopter geland. Ook politie was daarbij. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een medische situatie. Een persoon was daar kennelijk gevallen. In onze provincie zijn de afgelopen 6 jaar 342 bushaltes verdwenen. De grootste afname in de gemeente Groningen, 85, en Oldambt, 75 stuks. Blijkt uit een ANP-analyse. Landelijk gezien verdwenen er ruim 1100 bushaltes, een afname van bijna 3%. In het noorden verdween ruim 13% van de haltes. Bij steekpartij op het Raadhuisplein in Emmen is gisteravond een 36-jarige man uit Valthermond zwaar gewond geraakt. Rond 15:15 kwam de melding bij de politie binnen. 24-jarige man uit Utrecht is aangehouden. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van die steekpartij. Hoe het nu met de man gaat is niet bekend. In de buurt is een steekwapen gevonden. Een 30-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Biskopsreed in het Friese Wijnjewoude. Botste met zijn auto tegen een boom, belandde daarna op de kop in de sloot. De man wordt verdacht van rijden onder invloed. Hij is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. En het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum in Zuidbroek is op zoek naar oude voorwerpen van treinen en trams. Hij deed een oproep aan iedereen die nog spullen op zolder heeft liggen om die in te leveren. Oproep heeft ook al resultaat gehad. Zo dook er een originele trambel op van de EGTM. De eerste Groninger Tramway-maatschappij. Die reed van 1879 tot 1923 tussen Zuidbroek en Ter Apel. Directeur Robin Penning is blij met die bel.
13: Ja, dit is fantastisch. Wij zijn een trein- en trammuseum. En van de trein hebben wij al heel veel spullen. Maar van de tram nog bijna niks. En dit is van de tram die hier voor de deur heeft gereden. Die hier begon. Dus dat is fantastisch dat hij nu hier weer terug is in Zuidbroek.
2: En zo klinkt hij dus. Meer op rtvnoord.nl.
0: Dank je, Edwin. En hoe klinkt Harma?
14: Vanmiddag is de nuve wat zon. Er is enige hoge bewolking. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot westenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanochtend en vandaag bewolking en opklots. Kan nevel en mist ontstaan met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. En met een wisselend bewolking en zomer korof. Doorbij is een enkele bui in de loop van de dag ook naar Duitsland. En met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van Phil Lynott. Ik plaat je over met erin Michael Jackson en Ron Davis. 2 komt eraan. Break My Heart, hoor je zo.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
18: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.

0: Fill in it, een van die mooie klassiekers op Radio Noord, The Old Town. En van de ene klassieker naar de andere klassieker, want vandaag een plaatje over niemand minder dan Michael Jackson. En waarom Michael? Nou, vandaag, 20 jaar geleden, werd ene Jeffrey veroordeeld tot 6 maanden huisarrest, een boete van $10.000 en 150 uur onbetaalde arbeid voor het stiekem filmen van Michael Jackson. Jeffrey, moet je weten, is namelijk de eigenaar van een bedrijf dat vliegtuigen verhuurt. En hij verhuurde een vliegtuig destijds aan Michael Jackson. Met daarin 2 videocamera's. Om alles van de King of Pop eens even goed in de smiezen te houden. Jeffrey heeft bekend dat hij het heeft laten doen, de camera's laten installeren, en dat hij van plan was de beelden te verkopen aan de media, als die daar interesse voor hadden. De rechter zei van, dat is niet zo fraai, vriend. Jij gaat betalen en je gaat thuis zitten en je gaat werken voor het goede doel. Daarom vandaag, want dit gebeurde vandaag precies 20 jaar geleden, een mooi nummer van Michael Jackson in plaatje over. Ik laat je een klein stukje horen. Ik stel een vraag over Michael Jackson. Als je het antwoord weet, bel me gelijk op 050-3188-288. 050-3188-288. Het gaat om dit liedje.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Voor een doos met lekkere droge worsten, hoe heet het landgoed ook alweer van Michael Jackson? Hoe heette dat ook alweer? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. Dus niet WhatsAppen, niet WhatsApp bellen. Gewoon the old fashioned way. 050-3188-288. 050-3188-288. Dat landgoed van Michael, was dat Fantasialand? Was dat The Lagoon of Neverland? 050-3188-288. 050-3188-288. Hoe heette dat landgoed ook alweer van Michael Jackson voor een doos met lekkere droge worsten? Was het Fantasialand, The Lagoon of Neverland? 050-3188-288. Heb je het goed? Ga ik je feliciteren. Krijg je van mij een doos met lekkere droge worsten en draaien we zometeen Michael Jackson op Radio Noord.

0: Incognito met Jocelyn Brown op Radio Noord en Always There. Antoinette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik vroeg je net buiten de uitzending om, heb je nog wat spannends gedaan? Toen zei je van, nou, nee.
1: Nee.
0: Maar je gaat vanavond nog wel werken.
1: Ja, ik ga nog wel aan het werk.
0: Want jij hebt, als je straks aankomt op het werk, heb je heel veel vriendinnetjes.
1: Ja, een heleboel.
0: En die zijn heel bij jou te zien.
1: Ja, daar gaan we wel vanuit.
0: Want hoeveel vriendinnetjes ga je vanavond helpen?
1: Tussen de 500 en 600.
0: Tussen de 500 en 600?
1: Ja.
0: Wauw, hoe lang ben je daarmee bezig?
1: 4 uur, 4,5 uur.
0: En de mensen denken nu van, jij gaat 500 tot 600 vriendinnen helpen? Wat is er aan de hand? Jij melkt koeien.
1: Ja.
0: En wanneer dacht je van, dit is het, ik wil het boerenleven in, ik wil koeien melken?
1: Dat is 15 jaar geleden begonnen, denk ik, toen ik met schapen begon. En toen ben ik overgestroomd naar de koeien.
0: Iemand zei, dit is een koe, melk haar.
1: Ja, soort van, nee, ik ben naar de agrarische school gegaan.
0: Oh, vandaar. En wat maakt een koe,
1: heb ik gedaan.
0: Wat maakt een koe voor jou zo mooi, zo leuk?
1: Ja, het zijn prachtige dieren en je kunt er gewoon, gewoon je rust vinden.
0: Want de meisjes die willen allemaal graag gemolken worden. Dus die komen nou, misschien wel in stampede op je afgedenderd.
1: Ja.
0: En is er ook eentje die je gelijk herkent van die drinkt dan altijd voor? Of die moet jou even een kopje geven of zo?
1: Nee, dat valt wel mee. Dat valt wel mee.
0: Het zijn rustig meisjes, hoor ik al.
1: Ja, ja.
0: Antoinette, vandaag is het precies 20 jaar geleden dat de ene Jeffrey werd veroordeeld in Amerika. Want die had namelijk stiekem camera's geplaatst in het vliegtuig van Michael Jackson. Met het plan om hem te gaan filmen. De vraag met Michael Jackson en Billie Jean voor de doos met lekkere droge worsten. Hoe heet het landgoed ook alweer van Michael Jackson?
1: Neverland.
0: Hartstikke goed, gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Ah, lekker.
0: Hoe laat ga je naar de meisjes toe?
1: Ik ga om 7:30 vanaf de deur uit.
0: Half acht of negen. Oh, dan ben je laat thuis, denk ik.
1: Ja.
0: Heel veel plezier met werken straks en doe de dames de groeten.
1: Is goed, zal ik doen.
0: En zeg dat ze goed werk leveren.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bekijk de gerestylede winkel. Ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Blokhut of tuinmeubel. De Vierkeien.nl.
12: Riga.
9: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
12: Riga!
9: Riga Keukens, daar word je blij van.
14: We hebben een AED nodig.
15: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV Store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bavstore.nl.
16: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
17: Radio Noord. De middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
19: Zometeen gaan de dobbelstenen rollen en misschien maak jij wel kans op prijzen als de dobbelstenen vallen op de cijfertjes in jouw telefoonnummer.

Direct op Radio Noord. My Friend, dat is natuurlijk de radio. Straks Gronings goud voor je en muziek voor je van Marvin Gaye samen met Kim Weston. Eén probleempje toen Marvin Gaye te horen kreeg van de platenbaas. Joh, we hebben een optreden voor je geregeld. Je mag op tv bij het Amerikaanse programma American Bandstand. Dat gebeurde eind jaren 60. Moeten we dan samen... Ja, jullie moeten eigenlijk wel samen. Dat is een klein probleempje. Kim Weston, die is boos en die is weg. En nu dan? We hebben een oplossing voor je gevonden. Ah, een andere zangeres? Nee, we hebben een pop. Are you kidding me? Yes. Echt waar. Marvin Gaye heeft dit liedje gedaan op tv met een pop. Omdat Kim Weston boos was en zei van... Ik ga weg, de groeten. Dit is het Take 2.

0: Een liedje natuurlijk van Tracy Ullman. Nee, niet Tracy Ullman, Tracy Chapman was het. Tracy Chapman. En Tracy Chapman had een hit met dit liedje. En toen was Luke nog niet eens geboren. Jaren later zou ze wederom royalties gaan krijgen omdat hij het liedje opnam.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

Alex Lutjeboer en Wees Smaal, Gronings Goud deze week. Maal vel om en dat is een oorworm. Eén keer horen en hij is hooked. Sta je buiten? Wat vraag je? Ja, de nieuwe van Alex Lutjeboer en Wees Smaal. Zometeen de Edwin met het laatste nieuws. Hij praat ons bij wat gebeurt er in onze mooie provincie. Hoort het zometeen het weer met Hanna en Kuwaad. Dit is You Came.

0: Kim Wilde op Noord.
1: And you came. Hij is er. Edwin, het laatste nieuws zometeen. Mag jij ons over bijpraten?
2: Ja, dit. Paradies moderner.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: 1:30. Laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. BBB-statenlid Mark Scheringa vertrekt uit Provinciale Staten van Groningen. Hij is ontevreden over de manier waarop er politiek wordt bedreven aan het Martini-Kerkhof. Dat schrijft hij in zijn ontslagbrief aan commissaris van de Koning René Paas. Scheringa wil verder niet uitweiden over zijn vertrek, maar laat wel weten dat de gang van zaken rond de mogelijke onteigening van de boerenfamilie in Lucaswolde de druppel was voor zijn vertrek. Volgens de kieswet is oud-minister Gauke Moes nu de eerste kandidaat om Scheringa op te volgen. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op vakantiepark De Bloemen te Midlaren ongegrond verklaard. Enkele bezitters van recreatiewoningen op het park hadden bezwaar aangetekend, weet RTV Drenthe. De 9 vakantiehuizen komen op een landtong van het park aan het Zuidlaardermeer. Het gaat om woningen van 80 vierkante meter, wat groter is dan de al aanwezige woningen van 58 vierkante meter. Daarnaast zijn de tegenstanders het niet eens met het feit dat de woningen hoger mogen worden en dat ze te dicht op elkaar komen te staan. De Raad van State heeft alle bezwaren afgewezen, want de bouwregels in het nieuwe plan zouden niet heel veel anders zijn dan in het vorige bestemmingsplan waarmee de bestaande woningen zijn gebouwd. Een domper op een feestelijke dag voor Arriva. De nieuwe treinverbinding met Duitsland, die vanochtend na bijna 11 jaar is hervat, kampte meteen met tegenslag. Op de terugweg vanuit Leer viel een van de motoren uit, waardoor de trein niet meer over Duits spoor mocht rijden.
9: Vlak voor het station in Wener hoorden wij toch wel een raar geluid. Het was een soort van pompend geluid. En dat bleek ook geen goed geluid te zijn, althans voor de trein. Wat we te horen hebben gekregen is dat de trein op 2 motoren rijdt. En één van die 2 is uitgevallen. En dan mag je in Nederland wel mee doorrijden, want de trein kan gewoon prima rijden. Alleen in Duitsland geeft de wetgeving aan dat dat dus niet mag,
2: zei verslaggever Elwin Baas. De trein is voor reparatie teruggereden naar Groningen. Kink in de kabel dus, zag ook regio-directeur Gerrit de Groot van Arriva.
10: Helaas gebeurt het af en toe. Ik weet dat wij qua cijfers normaliter hoog scoren. We hebben echt een beperkte rit, het valt 0,2% ongeveer. Dus dat zullen we hier ook alweer realiseren. Maar dat was even een kink in de kabel.
9: Ja, toch wel een beetje teleurstellend dat het net op deze dag dan moet gebeuren?
10: Ja, tuurlijk, dat wil je niet. Maar het is ook de realiteit soms gebeurt dat. En dan zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk weer rijden. We gaan zo meteen weer rijden.
2: Groningen heeft een nieuw sterrenrestaurant. Restaurant Nassau aan het Martini-Kerkhof in Groningen heeft een Michelinster gekregen. Het is de eerste keer dat de binnenstad van Groningen een ster heeft sinds restaurant Muller in de Kromme Elleboog in 2012 zijn ster kwijtraakte. Nassau is een paar jaar onderdeel van Hotel Prinsenhof. Ook Herberg onder de Linde in Aduard en Noor in Hoogkerk behouden hun ster, net als de Vlindertuin in Zuidlaren. Speciale aanmoediging was er voor het gloednieuwe restaurant Liuwte in de Zwanenstraat in Groningen. En de Game Bakery in de stad Groningen bestaat vandaag 10 jaar. De coöperatie van Groningen Gamebedrijven begon in 2016 met 9 leden. Telt inmiddels 19 bedrijven. Binnen de Game Bakery wordt niet alleen aan videospellen gewerkt, maar ook bijvoorbeeld aan escape rooms en virtual reality ervaringen. Het collectief werd onder meer opgericht om beter bestand te zijn tegen de uitdagingen van de game-industrie, zegt medeoprichter Germe Graven.
0: Zeker tegenwoordig vecht allerlei media om je aandacht. Je hebt Netflix, je hebt traditionele media, je hebt tv. En games is er eentje van. Er worden ontzettend veel games uitgebracht tegenwoordig. Dus door samen gebruik te maken van de gezamenlijke uitstraling van de Game Bakery, proberen we toch om ook de aandacht van onze spelers te kunnen verdienen, zodat we succesvoller onze bedrijven kunnen voeren.
2: Meer op rtvnoord.nl.
1: Dit bulletin is afgelopen.
2: Oh, heerlijk.
1: Weet je nog welk spel dat was?
2: Mario of Pac-Man?
1: Donkey Kong.
2: Donkey Kong.
1: En wie gaat er... Nee, we gaan het weer met Harma.
11: Vanmiddag is de nuve wat zon. Er is enige hoge bewolking. En met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanochtend en vandaag bewolking en opklaart. Kan nevel en mist ontstaan met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. En morgen wisselt bewolking en zomerkoor af. Doorbij is een enkele bui in de loop van de dag ook naar Duitsland. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
1: Harma, dank je wel. Zometeen vliegen de dobbelstenen door de studio. En maak jij kans op mooie prijzen met het spel Vief Geliek. En Foreigner komt eraan, That Was Yesterday. En Fool's Garden, The Lemon Tree, hoor je zo.
3: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl. Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl. Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl. Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Tree. Fool's Garden op Radio Noord en The Lemon Tree.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: En ik heb de stenen hier. Ze zijn er allemaal nog. 1, 2 en 3 heb ik er nodig. Die doe ik in het bakje. Even schudden. En dan gooi ik ze zometeen over het mengpaneel. Er komen 3 getallen uit. 3 cijfers. Als die 3 cijfers in je telefoonnummer zitten, dan bel je me gelijk op 050-3188-288. Dat is eigenlijk heel simpel. De dobbelstenen die bepalen het lot. En de dobbelstenen die bepalen of jij mee mag spelen. Dus check nog even of je je telefoonnummer uit je hoofd weet. Ja, mooi. Dan gaan de stenen erin. En dan rol ik. Oh, help. Nou, Edwin, kom even kijken wat hier staat. Ik speel echt niet vals. Zeg even op welke cijfers we hebben.
3: 3 keer 3.
0: 3 keer 3. Heb jij 3 keer 3 in je telefoonnummer? Dan wacht niet langer. Monieren gaat. Bel dan nu 050-3188-288. 050-3188-288. Heb jij 3 keer 3 in je telefoonnummer? Bel dan nu, want dan maak jij kans op het spel Vief Geliek. Er bellen al mensen die zeggen dat ze 3 keer 3 in hun telefoonnummer hebben. Ik ben benieuwd. 050.

0: op Radio Noord en That Was Yesterday. De dobbelstenen, ze vlogen door de studio. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik keek naar de uitkomst, ik denk 3-3-3. Ik ben benieuwd, maar...
1: Nou.
0: Jij hebt 06-333, de rest zal ik niet zeggen. Heb je in je telefoonnummer?
1: Klopt, ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij krijgt van mij, van ons, het spel Vief Geliek. Met wie ga je dat binnenkort spelen?
1: Ik denk met mijn man.
0: Mooi. Kan hij goed tegen zijn verlies?
1: Nee.
0: Nee, dat kan niet. Nou, dan wordt dat een hele gezellige avond binnenkort.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Mooi zo. De prijzen zijn van jou. Je krijgt van mij het spel Vief Geliek, het bekende dobbelsteen op Sigrunners. Je krijgt de dobbelsteen, je krijgt de pen, opberg, het wie, alles compleet binnenkort bij jou op de deurmat.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Mooi zo. Nog plannen voor vandaag?
1: Straks eten koken en dan lekker lui op de bank vanavond.
0: Mooi. Je hebt hard gewerkt vandaag?
1: Nee, ik was lekker vrij.
0: Oh, wat heb je gedaan met je vrije dag, behalve bellen met Radio Noord?
1: Allemaal bezoekjes.
0: Bezoekjes?
1: Ja, ziekenhuisbezoekje en een bezoekje naar mijn ouders. En gewoon gezellig.
0: Mooi. Nou, goed. Wat schaft de pot vanavond?
1: Kip tandoori.
0: Heb je ook naanbrood erbij?
1: Nee.
0: Niet?
1: Dat niet.
0: Waarom niet? Dat is hartstikke lekker.
1: Ja, is het zo? Nou ja, voor de volgende keer misschien.
0: Ja, want dan blijft er wat saus over, dan zo'n stuk van het brood er doorheen halen. Oh, lekker.
1: Nou, dat klinkt inderdaad wel goed.
0: Drie keer raden wat ik dit weekend heb gehad.
1: Kip tandoori met naanbrood.
0: Juste, je mag nooit meer raden. On a

0: Hitmachines uit de jaren 80, Duran Duran en The Ordinary World. En als ze af en toe de geest krijgen, dan komen ze weer met een nieuw liedje en een hit.
1: Ja,
0: een hit, zo doen ze dat. Van de ene hit naar de andere hit zometeen. Erik Bats, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Studio Grun, wat heb je voor ons?
1: Nou, je hebt het vast gehoord in het nieuws bij ons. Er is hier een sterrenrestaurant in de stad Groningen.
0: Wat ga je eten vanavond?
1: Nou, iets zonder sterren in ieder geval. Okay. Gewoon uit onze eigen keuken. Maar ja, culinair hoogstandje. En daar gaan we ook een beetje voorbeduren. We gaan ook trouwens even spreken met de chef-kok. De gelukkige chef-kok. Mm-hmm. Die is onderweg nu terug uit Maastricht waarschijnlijk. Ja, en we gaan een beetje voorbeduren. Want onze kom erop blijft toch een beetje in die culinaire hoek zitten. En voor de rest Groningspeil. En dat gaat weer over die trine. Daar hebben we het hele dag al over. Hè? De trine.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Een snelle

0: boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws met Edwin.
6: BBB-statenlid Mark Scheringa vertrekt uit Provinciale Staten van Groningen. Hij is ontevreden over de manier waarop er politiek wordt bedreven aan het Martini-Kerkhof. Gauke Moes is misschien zijn opvolger. Op de Grote Markt in Groningen is vanmiddag een traumahelikopter geland. De politie was er ook bij. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een medische situatie. Een persoon was daar gevallen. En Groningen heeft een nieuw sterrenrestaurant. Nassau aan het Martini-Kerkhof in Groningen heeft een Michelinster gekregen. En Herberg onder de Linden en Aduard en Noor in Hoogkerk behouden hun ster, net als de Vlindertuin in Zuid-Laren.
5: Straks hoor je meer Gronings Nieuws om 16:30.
7: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
8: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
9: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
10: MHC Mobility, so leasing it please.
11: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? BHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
12: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
13: Radio Noord. Studio Grun.
14: Met Erik Bad.
5: Maandag namiddag, fijn dat je luistert naar de zender van Grun. Met verkeer, weer, Groningspeil. Straks na 16:30 de Lachlijn en veel muziek. We beginnen met Sarah Brown.

0: is dan gelukt. Write You a Love Song. Ik heb het nog even opgezocht, maar ze heet echt Sarah Bareilles. Ja, ze geeft geen prijles. Ja, het, ik wou naar het weer gaan. We gaan eens even naar het verkeer.
1: Ja, Maatje. Ik zie net een vertraging ontstaan. De N362, Wagenborgen in de richting van Schemen. Er staat 10 minuten vast voor de afslag
0: in Molde.
1: Ja, ik weet niet wel. Ik zie niet of er iets gebeurd is.
0: Oké, nou mocht je daar staan, je weet het. Houd ons even op de hoogte.
1: Precies.
0: Goed, dan wel naar het weer. Harma, mooi.
2: Ja, mooi.
0: Nou, was van het weekend wel een cadeautje, hè, met het weer.
2: Ja, het blijft nog even deur gewoon. Wel is er vandaag even meer wind. In het noordwesten zullen we een band met bewolking hangen. En die komt vanochtend en vannacht over in door achteraan zitten weer. De opklotens, dus die mistkansen zitten er ook nog in. Waar we liggen nog altijd onder hoge druk. Maar geleidelijk aan zullen we dat hoge druk het overleggen tegen lege drukgebieden. En dan gaat het dus loten van de week echt altijd mis. En dan gaan we echt volledig de haast in. Lauwens oog werd met zo'n 6,5 uur de zon erbij 19,5 groot en 21,5 groot. In Nijbeerte. Ja, en door werd ongeveer de zon tot dusver 7,5 uur geregistreerd. En de komende uur is er ook. Om nu of 7 uur gaan onder. Geleidelijk aan de zullen we die touw nemen. De bewolking loten vanochtend en vannacht weer de opklots. En een minimumtemperatuur van 13 tot 15 graden. En de kan nevel en mist ontstaan. En men, ja, dan is het een overwisseling van bewolking en zon. Kans op een enkele bui is ook naar Aldal uit te sloten. En de wind zwak tot motig. Zuidwest-noordwest brengt 19 tot 21 graden.
0: Oké, we genieten er gewoon nog even van.
2: Ja, zo is dat.

0: Orchestra Maneuvers in the Dark. Ofwel OMD en So In Love. Maatje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Welkom terug.
0: Ja, dat was even een lekker lang weekend.
1: Heb je ervan genoten?
0: Ja, heerlijk. Oh, het weer zat helemaal mee natuurlijk.
1: Ik heb aan je gedacht hoor, toen die zon weer zo scheen.
0: Ja.
1: We boffen maar.
0: Inderdaad, ja. Nou, en geniet ervan zolang het nog kan. Want dat hebben we net van Harma gehoord. Hè. Er zit echt ander weer aan te komen.
1: Ja, maar het is ook genieten voor de OV-liefhebbers. En jij hebt het volgens mij net gemist. Want wij hebben het vorig jaar, je mij hoor.
0: Zo lang was ik niet weg hoor.
1: Vorige week ongelooflijk veel over de trein gehad. Want
0: ja.
1: Hij ging, gaat. En dan vandaag was dus eindelijk zover verslaggever Marten Nauta weer met die trein. Weer verslag gedaan hoe het allemaal was gegaan.
0: Hij is al bijna, hij is al meer dan 10 jaar verslaggever trein. Hè,
1: ja, je, hij vindt dat hartstikke mooi.
0: Ja, snap ik.
1: Maar het is natuurlijk ook mooi. Want je kan nu naar dit weekend de Galliemarkt met de trein bijvoorbeeld gaan. En later, dat is ook bijna net op tijd, voor de kerstmarkt. Dat is even mijn persoonlijk belang.
0: Ja.
1: Is dat iets wat jij zou overwegen?
0: Nou, ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Dus dan zou ik nu moeten zeggen van, nou, laat ik dat eens een keer proberen.
1: Om te proberen. Maar zou jij niet ook eerder gewoon Chantal laten rijden, aangezien zij toch een Bob is?
0: Ja.
1: Iets minder voordeel van, denk ik.
0: Meestal rijd ik met bruiloft en partijen en zij bij crematies en begrafenissen en zo.
1: Dus, nee, andersom dan toch? Jij laat je het...
0: Bij bruiloft en partijen rijd ik liever niet.
1: Nee, precies.
0: Ja, ja.
1: Dus het is andersom.
0: Of zei ik het andersom?
1: Ja,
0: anders.
1: Precies. Jij laat je rijden, dus jij hebt minder belang. Kijk, Stefan en ik vinden dat echt leuk. Want dan kunnen wij dus allebei wat drinken.
0: Ja.
1: En dan gaan we met de trein terug.
0: Ja, dus, dat noemen jullie dus daar een kerstmarkt gaan. Gewoon,
1: dat noemen wij naar... Dat weet jij vanaf nu, dat onze codetaal
0: daarvan. Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Nou goed, gaan de Groningers er gebruik van maken? Moeten we opnieuw opgewarmd worden voor die trein naar Duitsland? We peilen de meningen van Groningers in Winschoten daar zelf in. Maar eerst hebben we nog Teddy Swims. Mr. Know-it-all.

0: Teddy Swims op Radio Noord. Mr. Know-it-all. Ja, fijnproevers opgelet. Groningen heeft een nieuw sterrenrestaurant. Restaurant Nassau aan het Martinikerkhof in Groningen heeft een Michelinster ontvangen. Is vandaag bekendgemaakt in Maastricht. En daar was ook chef van Nassau, Christian de Vries, bij aanwezig. Christian, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, van harte gefeliciteerd allereerst.
1: Dankjewel.
0: Je eerste reactie graag.
1: Ja, ongelooflijk. Wij zijn ongelooflijk trots.
0: Trots, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je bent nu onderweg terug uit Maastricht. Hoe ging die uitreiking?
1: Ja, het is altijd een soort zenuwslopende ceremonie natuurlijk. Je zit er met zo'n 500 andere chefs zit je in de zaal. En dan het is maar een soort rat van fortuin. Je wordt natuurlijk wel netjes beoordeeld, dus je weet van tevoren niet wat er gaat komen.
0: Nee, want je werd natuurlijk uitgenodigd voor die bijeenkomst. Maar had je dan niet zoiets van, ik ga even die ster ophalen?
1: Nee, echt totaal niet. Althans, je weet wel dat je een keer controle hebt gehad. En dat zegt natuurlijk niet dat je een ster krijgt. Je bent al natuurlijk blij met de vermelding die je hebt. En misschien moet ik toch even nog een keer heen en dan toch even kijken van... Bij de bijeenkomst van hoe of wat. Het is toch altijd spannend.
0: Ja. Nou, het is toch zover. Je hebt de ster inmiddels gekregen. Is er altijd een droom van je geweest ook, of niet?
1: Ja, zeker. Ik ben altijd gedreven genoeg geweest. En ik heb altijd gezegd van ik wil graag die ster terughalen naar de stad. En we did it.
0: Ja. Ja, je zegt al terughalen, want de stad Groningen heeft 15 jaar geen sterrentent gehad, hè? Hoe kan het dat het jou nu wel gelukt is?
1: Ja, door de kwaliteit die je elke dag levert. Dus je moet elke dag gewoon scherp zijn, goede kwaliteit leveren. En zorgen dat je product op orde is.
0: Ja. En wanneer gaat die ster aan de muur? Maak je er nog een speciaal moment van?
1: Nou, we gaan vanavond zeker even een glaasje champagne drinken.
0: Op zijn minst.
1: Dat gaan we eerst doen.
0: Ja. Nou, je mag met recht trots zijn, Christian. Heel erg bedankt dat je nog even bij ons in de uitzending wilde komen. En heel veel succes de komende tijd met je restaurant.
1: Dankjewel.
0: Chef-kok Christian de Vries.

0: 70 en Hot Shots. Ja, we hebben het er al over gehad. De trein rijdt weer naar Leer. En Elwin is voor onze windschoten. Hij peilt de meningen van de mensen op straat met de vraag... ben jij van plan om met die trein naar Duitsland te gaan?
1: Want hij rijdt weer naar Leer.
2: Ja, maar ik ga niet naar Leer.
1: Gorstige broek van bank, denkst?
2: Nou, ik denk dat nou.
1: Waarom nou?
2: Nee, waarom nou? Ik heb een auto, ja. Waarom zal ik met de trein gaan?
1: Bent u nu ook van plan om weer eens een keer de trein te pakken naar Duitsland?
3: Ik denk het nou.
1: Waarom nou?
3: Ja, waarom wel? Nee, joh, ik met auto even naar boven. Nee, met dikke tas en voor boodschap met de trein. Nee, ik reis eigenlijk nooit met het openbaar vervoer.
1: Ben je nou zelf ook van plan om een keer die trein te pakken?
4: Ja, voor Zotterdag. Nog alleen maar.
1: Ja, dat is Zotterdam.
4: Ja, dat is Zotterdam. Ja. Dat is mooi met de trein in. Ook geen last. Dus ik ga een biertje drinken. Ja.
1: Heb je dat de afgelopen jaren een beetje mist?
4: Nee. Nee.
1: Oude je de town, ja?
4: Mijn auto.
1: Maar dat was wel al in de Bob.
4: Ja. Mijn vrouw red, hè?
1: Ja, hey. Ja. Maar nou ga je wel in de trein in. En dan ook even omdat het kan. Of ook even voor dat borreltje.
4: Nee, gewoon even om voor het gemak. Ja? En ook even proberen, dat is met de trein naar Leer.
5: Trein naar Leer krijg ik weer. Nou, ik ga wel eens naar Leer, maar dan niet met de trein, alleen met de auto.
1: En vanaf vandaag kan het weer. Want heeft er meer dan 10 jaar kon je niet met de trein.
5: Is het zo?
1: Ja, die brug was kapot en nu hebben ze alles weer gerepareerd. Dus nu zou je met de trein naar Leer kunnen. Maar ga je er gebruik van maken, denk je?
5: Nou, eerlijk gezegd, ik ga alleen naar Leer om even wat kleren te halen in de, hoe heet dat nou? Ik weet niet meer hoe het heet, maar voor de rest ga ik niet heen. En dan ga ik wel gewoon met de auto met de familie. Dus ik denk het helaas niet.
1: Ga je er gebruik van maken, denk je?
6: Nou, dat zou wel ideaal zijn, hè? Dan kun je lekker wat drinken.
1: En ja, gezellig weer terug. Ja, de Galliemarkt en de kerstmarkt, dat zijn wel die momentjes dat je denkt, ja.
6: Weer genieten, met elkaar, met het gezin.
1: Ja? Ja. En misschien de kleine ook wel leuk, even met de trein.
6: Denk ik ook. Wanneer neem je ze nog mee met de trein? Bijna nooit.
1: Nee? Ben je een beetje een OV-ganger of niet?
6: Nee.
2: Ik doe hier ook wel boodschappen, maar dat was wel het werk nou tegenwoordig, ja. Word ik goedkoper, kan dan gewoon ik ook aan.
1: Ja, en door is natuurlijk wel wat goedkoper.
2: Ja, zeker. Die gaan we ook weer naar Duitsland.
1: Maar en, de kist nou ook, ik wou nou gos naar Boende?
2: Ja, mooi is het wel dat ik naar Boende ga, ja. Ja, voor mij ja, dichtstbijzijnde, ja.
1: Maar de kist nou gewoon met de trein, kist gewoon voor de deuren van de combi staan.
2: Oh. Ja, maar toch. Nee, het is voor mij toch nog verdorven als ik gewoon mijn auto gooi. Ja.
1: Ik heb er wel deur, ze gewoon die night in die trein zijn.
2: Nee, meer niet. Absoluut niet.
0: Meningen van Groningers in Winschoten over de trein naar Leer dus. Het is bijna 4:30. Het nieuws uit Groningen komt eraan over 2 minuten.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Ja, kun je mij verstaan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: 4:30, nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag en daarbuiten, want Emden krijgt na 30 jaar weer een haven voor de Duitse marine. Het heeft minister Boris Pistorius van Defensie vanmiddag bekendgemaakt. Vanwege de internationale spanningen, vooral ook in de Oost- en Noordzee, is deze locatie volgens Pistorius van doorslaggevende strategische betekenis geweest. De haven moet zorgen voor 2000 banen. In de haven moeten 7 ligplaatsen komen voor fregatten, 10 voor mijnenvegers en 10 voor sleepdiensten. Bovendien moet er op termijn nog een tweede haven in de Noordzee komen. Bij een steekpartij op het Raadhuisplein in Emmen is gisteravond een 36-jarige man het val te mond zwaar gewond geraakt. Rond 21:15 kwam de melding bij de politie binnen. 24-jarige man uit Utrecht is aangehouden. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de steekpartij. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In de buurt is een steekwapen gevonden. 30-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Biskopsreed in het Friese Wijnjewoude. Hij botste met zijn auto tegen een boom, belandde daarna op de kop in een sloot. De man wordt verdacht van rijden onder invloed. Hij is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De VVD-statenfractie in Groningen zegt meerdere meldingen te hebben gekregen van boeren in Midden-Groningen over mogelijke aanvallen door een wolf. Daarnaast zegt de partij meldingen te hebben gekregen van mogelijke wolvenwaarnemingen in de omgeving van Overschild. De partij wil weten van het provinciebestuur of deze signalen en waarnemingen bekend zijn. Ook vraagt het of mogelijk sprake is van vestiging van de wolf. Meer op rtvnoord.nl.
16: Dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
17: Vanmiddag is de nuve wat zon. Er is enige hoge bewolking en met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot westenwind wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaart, kan nevel en mist ontstaan met zo'n 13 tot 15 graden als minimum. En morgen wisselend bewolking en zomerkoor af. Doorbij is een enkele bui in de loop van de dag ook naar Duitsland. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
16: De lachlijn zo dadelijk. Afgelopen donderdag werd hij geraden. Dus afgelopen vrijdag hadden wij voor het eerst een nieuwe lach. Straks hoor je hem nog een keer. Doe mee en maak kans op mooie prijzen.
18: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
19: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
21: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
22: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Atomic Kitten en Hole Again. Ja, dat was ook wel even lachen afgelopen donderdag. Ik had mijn kont nog niet gekeerd, toch? De prijzen gingen er alweer uit.
1: En wij maar broeden op een hint. En we hadden zo'n leuke hint. En dat was allemaal helemaal niet nodig. Ik had het niet verwacht eigenlijk, want ja, het was maar Janne Timmer.
0: Ja.
1: Maar het leuke was wel, we hebben er een paar keer naar geknipoogd. Want ze was ineens heel veel in het nieuws. We hadden een paar keer hadden we ineens een toevallig een nieuwtje. En zeiden, oh, wat een leuke actuele lach. Een beetje ja. Zo. Misschien dat dat toch Jan op weg heeft geholpen toen.
0: Misschien wel. Hij heeft in ieder geval de prijs in de wacht gesleept. En heeft ook een plaatje kunnen zetten in onze galerij de winnaars. Onze Spotify-lijst. Kun jij ook doen. Maar dan moet je wel de lach goed raden. En hij is net gestart afgelopen vrijdag. Dus ja, eigenlijk de tweede dag dat je hem hoort. Hou je vast, let goed op. Want hier komt hij nog een keer. Ja, dat is hem eigenlijk al, hè?
1: Ja, ja dat is hem eigenlijk al.
0: Ja, en, nee, is niet. Oh, ik zie al twee namen geraden.
1: Ja, we hebben een vliegende start gemaakt. Maar ja, er waren natuurlijk op een gegeven moment kom je er niet meer door. Hè? Dus in het begin moet je al bellen. Victor Vlam en Jaap Nienhuis, allebei fout.
0: Ja, die zijn het dus niet. Maar wie is dit wel? Nou, als je het weet, nu bellen. 050-3188-288. Nou, de prijzen zijn bekend, hè? Nog steeds dat heuptasje, die pinspuren. En natuurlijk...

0: We hoorden veel hits in de jaren 80. Deze man, Billy Joel. Je hoorde Uptown Girl. We gaan de lachlijn spelen. We hebben aan de lijn uit Farmsum Gerard de Jong. Mooi, ja. Gerard.
1: Goeiedag, ik heb weer een gokje proberen.
0: Ja, heb je met een gokje?
1: Ja, ik denk, ik heb hem nou één keer gehoord. En een stem te horen dacht ik dat het was. Om iedere keer zeggen van, aan mijn boeren is het niet. En ik denk, misschien is het nou wel. is het nou wel?
0: Ja, doe dat ze sinds een keer aan de beurt.
1: Nou, dat is misschien wel, ja.
0: Ja, ja, dan gaan we vrijdag aan wonen. Zei Jaap Dienhoes. En toen zegt ze Harma Boer. Of bedoelst u die zangeres Harma Boer, hoe Brouk?
1: Ja, dat is nou tegenwoordig ook zangeres, ja.
0: Ja, ja, precies. Zangeres Annie Sweervrouw.
1: Ik kan het ook bieden. Ga je me zenden. Liedjes kent heel draaid worden, ja.
0: Nou, woon huis.
1: Ja, toch?
0: Ja. Nou, Harma Boer en toch. We luisteren nog even naar de lach.
1: Ja.
0: Nou. Nou, Gerard. Nee, toch nooit.
1: Oud zeker.
0: Nee, het is een nooit.
1: Nou, ja.
0: Ja, jammer.
1: Nee, ja. Niks, volgende keer beter.
0: Het was proberen weer, ja.
1: Nou, volgende keer weer proberen.
0: Oké, Gerardus, bedankt.
1: Ja, goeie uitzending, veel erin, mooi.

Geslagen werd even geraakt door de Golden Earring, Going to the Run. Groot culinair nieuws vandaag. Voor het eerst sinds 2012 heeft een restaurant in de binnenstad van Groningen weer een Michelinster gekregen. Ja, en dat maakt ons toch wel nieuwsgierig. Heb jij wel eens in een sterrenrestaurant gegeten? En hoe vond je dat? Was dat echt bijzonder? Was het lekker? Of dacht je in afloop, nou, doe je maar gewoon een bord waarmee. Dus vertel ons je ervaring. Eten in een restaurant met een Michelinster. 050-388-288. Een spraakberichtje insturen vinden we ook altijd leuk. Wat is jouw ervaring in een restaurant met een Michelinster? Of misschien ben je zelf een Groningse kok en heb je een eigen gerecht waarvan je zegt, nou, dat verdient eigenlijk ook wel een Michelinster. Laat het weten op 050-388-288.

0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan nieuws in onze eigen provincie. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
8: In onze provincie zijn in de afgelopen 6 jaar 342 bushaltes verdwenen, blijkt uit een ANP-analyse. Grootste afname in de gemeente Groningen en Oldambt. Op de Zonderlaan in Groningen is een fietser door een automobilist aangereden. Politie en ambulance kwamen erop af. Hoe het met de betrokkenen is, is nog onbekend. Tijdens maaiwerkzaamheden langs de N33 bij Holwierde heeft een trekker vlam gevat. De weg was daar korte tijd dicht voor verkeer. En de Raad van State heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op vakantiepark De Bloemen te Midlaren ongegrond verklaard. Enkele bezitters van recreatiewoningen op het park hadden bezwaar aangetekend.
7: Straks hoor je meer in Noordnieuws om 5:30.
9: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
11: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
12: Echt wel?
11: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Radio Noord.
12: Studio Grun.
2: Met Erik Bad.
7: Nog steeds aangename temperaturen op deze maandagmiddag. Zonnetje erbij, maar blijft dat zo? Horen we straks van onze weervrouw. Maar eerst muziek van de Rolling Stones.

0: 65 jaar op bestaan komt eraan, hoor, volgend jaar. De Rolling Stones, en ze gaan het halen ook, zeker weten. Mixed Emotions was dat uit 1989. Veel groenigers op weg van werk naar huis. Maatje, hebben zij nog hinder in het verkeer?
1: Een beetje op de A7 Groningen richting Leek, ter hoogte van Westpoort. 4 minuten langer over de tocht, omdat je langzaam moet rijden. Daar, ik noemde net al van Midwolda naar Nieuwwolda.
0: Ja.
1: Daar stond ineens, ja, tenminste, ik vond dat een heel gek filetje op de N362 is dat. Maar daar zijn blijkbaar wegwerkzaamheden. En dat is nu ook nog steeds het geval. Dus 9 minuten doe je daar langer over je reis. Grootste vertraging weer op de N34. Als je naar de aansluiting met de N33 rijdt. Vlak voor Gieten. 14 minuten langer.
0: Oké, hou daar rekening mee. En wie zei het net al, Harma, geniet ervan zo langer nog gaan. Doe concert zwembad, u leuk nou?
2: Ja, dat klopt. Ik was net in Drok en de Zoenen nog aan de gang. Ding Abrum. Ik heb nog een paar vlinderstroeken, heb ik nog een poot. En verplant. Ik heb zelf ook nog een paar stekjes. En nou ja, dat gaat de grond in de hoop dat het opkomt. Dat is altijd de vroeg. Maar dat is juist het mooie van een beetje tuinieren. Ja, het is altijd een beetje een gokje. En over het algemeen gok ik door in wel goud.
0: Okay.
2: Ja, en dan krijg ik er oorlog warm van. Dus ik denk, ik dompel mezelf nog even in het zwembad. Het zwembad Botter is op dit moment 16 graden en dat is lekker fris.
0: Nou, is gelijk.
2: Ja, zo is dat. Ja. En het was vandaag weer een warme dag. Kijk, en weet je wat het is? Oktober, warme dag is nooit vreemd. Alleen de langdurigheid van deze warme dag, dat het achter me komen duren, dat is inderdaad wel uniek. Maar er komt natuurlijk aan zijn kentering, maar aan het eind van de week dan zitten we onder depressieactiviteit. En voor de vaarmuil en de voormuil voor jou zucht het er wat dat betreft wisselvallig en ja, nat en roeg en ook killuiden. Het wordt een hele andere beleving. Natuurlijk ook omdat het op dit moment gewoon te warm is. Dus en dan is die overgang naar normalere temperaturen is ontzettend groot. Zeker als het van een andere moment gaat. Roodschouw, 8,5 uur dus. Het licht bewolkt, stolpenwolkjes, sluien bewolken. Een zwakke tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, die wind die trok wel aan. 20,5 graden is het dan. En 22 graden in Sibboden. En de barometerstand 1019 millibar. Die gaat stapsgewijs ook wat onderuit. Nou, voor de komende uur is de zon er nog bij. Om, een dikke zuidmuur. Die gaat eronder. En dan, geleidelijk aan. En druppelt er ook gewoon in bewolken ben. In Loten vernomen in vannacht. Dan is dat weer weg. Met een minimum van 13 tot 15 graden. Kinderen in nevel en mist ontstomen. Dan wordt dat opruimd. Een beetje een overwissel van bewolking en zon. We treffen we door en aan. En ook kans op een enkele bui. In de wind doet weer wat rustiger aan. Zuidwest, noordwest, zwak tot matig met 19 tot 21 graden. In de nacht op uitgebreide school mist. Woensdag bewolking wat zon. 19 tot 21 graden. Ja, en dit gaat het gebeuren. In de middernacht regen. Donderdag regen gaat over in buien. Over het zou wat zon. En maar 15 graden weer. Met een matige tot krachtige noordwestenwind. Ja, daar komt de koude lucht dus ook vandaan. Ja, en vrijdag, zaterdag is het gewoon wisselvallig. Met regelmatig regen en buien. En temperatuur, we hebben het te down met 15, 16 graden. En dat is normaal voor dit type van het jaar.
0: Oké, nou, ik zou mijn havensjas alvast op.
2: Ja.
0: En de stevels. Kom gauw. Harba, dankjewel. Schiooms.
2: Hoi.
0: Hoi.

0: Propaganda. Twee hits hadden ze in de jaren 80. P Machinery was er een van. En deze Jewel, Eye to Eye. Culinaire hoogstandjes vandaag. Kom erop met jullie ervaring over eten in een restaurant met een Michelinster.
1: Ik heb het nog even opgezocht, want we hebben natuurlijk Nassau, die heeft nu een ster. Maar het is maar één van de 7 restaurants in heel Nederland die vandaag hun eerste ster kreeg. Je hebt natuurlijk nog met 3 sterren, dus alleen de Libraïe, al heel lang en nog steeds. En nog wat met 2 sterren erbij gekregen. Maar het is niet zo dat het gewoon een hele buslading aan nieuwe restaurants zijn. Het is echt wel heel bijzonder.
0: En hoe werkt het eigenlijk met die sterren? Want is het zo dat een restaurant met 3 sterren nog weer veel beter is?
1: Veel beter. Ja, het is ooit, doe ik even uit mijn hoofd, maar volgens mij is de Michelin, want het gaat natuurlijk om banden, hè, autobanden,
0: ja.
1: Is het zo ingestoken dat 1 ster is een stopwaard, hè, dat je met de auto, je bent onderweg en je kan, daar zou ik even stoppen. 2 sterren is rij er even voor om, hè, als je toch onderweg bent. En 3 sterren is maak gewoon een reis alleen voor het restaurant. Oh. Zo is het volgens mij een beetje ingestoken.
0: Dat wist ik helemaal niet.
1: Maar het is heel, heel, heel moeilijk. En het is natuurlijk ontzettend duur om daar te gaan eten.
0: Ja, en die keurmeesters komen natuurlijk ook totaal onverwachts. Dus je kunt je ook niet erop instellen.
1: Ja, maar je moet altijd op hetzelfde niveau. Weet je moet dan altijd goed. Want als je daar naartoe gaat en je geeft al dat geld uit en ze zitten er net even niet lekker, dat kan gewoon niet. Dus het moet altijd even goed zijn. Dus dan maakt het niet uit of die
0: momentopname stellen niet.
1: Nee, zeker niet. Nee. Heb je er wel eens gegeten, Erik?
0: Nou, ik heb die ervaring nog nooit gehad.
1: Nog nooit?
0: Nee, ik heb nooit? Nee, voor zover ik weet niet.
1: Moet je echt eens gaan doen.
0: Ja.
1: Ja, ik weet ook niet of het aan jou besteed is, maar...
0: Ja, misschien, ja, ik weet het niet. Ik hoor wel eens verhalen dat je wel hele kleine hapjes en dan ze zo op gangen.
1: Nee, ja, dit is echt, ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik dus wel, ik word wel eens meegenomen. En Stefan en ik sparen er ook wel voor en dan gaan we heen. Wij vinden het gewoon echt heel leuk.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk absoluut niet zo dat je daar met honger weggaat. Dat zijn allemaal fabeltjes. Nee. Nee, maar je krijgt echt goed eten. En het is heel bijzonder. Het is een ervaring. Je eet dingen die je anders echt nooit zou eten. Dus... Misschien
0: overweeg je het nog een keer. We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen. Heb je ooit eens gegeten in een restaurant met een Michelinster? Misschien wel 2 of 3. Wat was je ervaring? Deel het met ons. Zo mooi is dat ook nog een restaurant is hier in Grun natuurlijk. Hè? Nou, laat het van je horen. 050-3188-288. Dit is de Bouwsa.

0: ik die man helemaal uit zijn dak gaan op die toetsen? Of zou dit AI zijn? Dat weet je tegenwoordig ook nooit. Klinkt wel lekker in ieder geval. Magnetic van de Bouza. Het is 17:30. Meestal rond dit tijdstip nemen we even een kijkje in de tv-studio. Gaan we nu ook even doen. Mensen die meekijken op TV Noord zien in beeld Leonie Albers. Dag Leonie.
1: Mooi Erik.
0: Mooi.
1: Hallo.
0: Zometeen weer Noord vandaag, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben er klaar voor, hoor.
0: Nou, hartstikke goed. Wat zijn de onderwerpen?
1: Ja, we hebben verschillende hele interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld ja, die trein die nu weer gaat rijden na 11 jaar van Groningen naar de Duitse Leren.
0: Oh, daar hebben we natuurlijk alles al over gehoord.
1: Ja,
0: vanavond de beelden.
1: Ja, vanavond de beelden. Jij wist het natuurlijk al, maar ik ben er zeer in geïnteresseerd. En verder, ja, had je het net ook al over dat sterrenrestaurant dat erbij is gekomen. Gaan we het ook over hebben in de stad. Dat is ook interessant natuurlijk. En verder, ja, de vleermuis, hè, is vaak een probleem. Als je ergens nieuw wil bouwen of wil verbouwen. Ja, vleermuis is beschermd en dat zorgt voor vertraging. Daar gaan we het over hebben, want dat is ook in onze provincie een probleem. En dan verder hebben we een hele bijzondere striptekenaar die verhalen uit Groningen, uit het verleden, eigenlijk in strips natekent. Ook daar hebben we een mooi portret over vanavond. Nou ja, genoeg reden om te kijken volgens mij, Erik.
0: Oké, ja, die striptekenaar heb ik al eens een keer van gezien. Maar dat is heel mooi inderdaad, ja, uit onze eigen provincie.
1: Dat is echt bijzonder. Dat, ja, is ook echt, dat moet je gewoon zien. Daar kan ik heel veel over zeggen, maar dat moet je gewoon zien.
0: Ja, en ik zag net achter jou in beeld al een culinair hoogstandje. Daar krijgen we ook beelden van dus.
1: Ja, dat wil je ook zien natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: En eigenlijk eten, maar goed, dat gaat dan weer niet.
0: Heb jij ervaring met een sterrenrestaurant of niet?
1: Ik ben er wel eens geweest. De vader van mijn man, die was ooit chef-kok. En die had ook een Michelinster. Ja.
0: Ah. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Eén of meerdere?
1: Eentje.
0: Okay.
1: Maar dat was dat. Ja, dat is geweldig.
0: Okay. Ja. Leonie, succes straks.
1: Yo.
0: We gaan allemaal kijken. 6:00 dus, Noord vandaag. TV Noord, als Studio Gun is afgelopen. Maar zover zijn we nog niet natuurlijk. Straks nog de reacties van Kom erop. En eerst muziek van Earth, Wind and Fire. Dus Fantasy.

0: gaat helemaal omhoog. Ik ga dat niet daar doen. En jij ook niet, maatje. Earth, Wind & Fire was dat. En Fantasy. Er is verkeersinformatie.
1: Ja, want er staat een voertuig met pech op de A7 Groningen richting Leek. Voor de afslag Leek staat daar nu een voertuig. En daardoor loopt de file snel op. Op dit moment 8 minuten vertraging als je vanuit Groningen rijdt.
0: Oké. Okay. Het nieuws uit Groningen krijg je zo meteen over 2 minuten.
2: De 4-mijl.
3: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
2: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
3: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
12: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Bijna 5:30. Nieuws uit Stad Rommeland. Edwin, goedemiddag.
13: Goedemiddag. BBB-statenlid Mark Scheringa vertrekt uit Provinciale Staten. Hij is ontevreden over de manier waarop de politiek wordt bedreven aan het Martini-Kerkhof. Dat schrijft hij in zijn ontslagbrief aan commissaris van de Koning René Paas. Scheringa wil verder niet uitweiden over zijn vertrek, maar laat wel weten dat de gang van zaken rond de mogelijke onteigening van de boerenfamilie in Lucaswolde de druppel was voor zijn vertrek. Volgens de kieswet is oud-minister Gauke Moes nu de eerste kandidaat om Scheringa op te volgen. In onze provincie zijn in de afgelopen 6 jaar 342 bushaltes verdwenen. De grootste afname in de gemeente Groningen, 85, en Oldambt, 75, blijkt uit een ANP-analyse. Landelijk gezien verdwenen er ruim 1100 bushaltes, een afname van bijna 3%. In het noorden verdween ruim 13% van alle bushaltes. Groningen heeft een nieuw sterrenrestaurant. Restaurant Nassau aan het Martini-Kerkhof in Groningen heeft een Michelinster gekregen. Het is de eerste keer sinds 2012 dat de binnenstad van Groningen weer een ster heeft. Sinds restaurant Muller in de Kromme Elleboog hem toen kwijtraakte. Chefkok Christian de Vries had er niet meteen rekening mee gehouden.
14: Je weet wel dat een beetje een keer controle hebt gehad. En dat zegt natuurlijk niet dat je een ster krijgt. Je bent al natuurlijk blij met de vermelding die je hebt. Misschien moet ik toch even nog een keer heen en dan toch even kijken van bij de bijeenkomst van hoe of wat. Het is toch altijd spannend. En ik heb altijd gezegd van ik wil graag die sterren terughalen naar de stad. En we did it.
13: Ook herberg onder de Linde in Aduard en Noor in Hoogkerk behouden hun ster, net als de Vlindertuin in Zuid-Laren. Speciale aanmoediging was er voor het gloednieuwe restaurant Liewte in de Zwanenstraat in Groningen. En de Raad van State heeft de bezwaren tegen de bouw van 9 nieuwe vakantiehuizen op vakantiepark De Bloemen te Midlaren ongegrond verklaard. Enkele bezitters van recreatiewoningen op het park hadden bezwaar aangetekend. De 9 vakantiehuizen komen op een landtong van het park aan het Zuidlaardermeer. Het gaat om woningen van 80 vierkante meter, wat groter is dan de al aanwezige woningen van 58 vierkante meter. Daarnaast zijn de tegenstanders het niet eens met het feit dat de woningen hoger mogen worden en dat ze te dicht op elkaar komen te staan. De Raad van State heeft alle bezwaren afgewezen, want de bouwregels in het nieuwe plan zouden niet heel veel anders zijn dan in het vorige bestemmingsplan waarmee de bestaande woningen zijn gebouwd. Meer op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Dan Harma met het weer.
6: Vandaag was er nu weer wat zon en daarmee werd op de meeste plekken een warme dag 20 graden en zelfs nog een beetje meer. De komende uur is de zon er nog niet, daarom 7 uur onder is. Dan komt er eens wat bewolking, loopt er vanochtend vannacht ook weer opkloots. Minimum van 13 tot 15 graden en er kan nevel en mist ontstaan. In maand wisselen bewolking en zon mekaar af. Daarbij is er ook kans op een enkele bui. En met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: Culinaire hoogstandjes vandaag in Kom erop. Heb jij wel eens in een restaurant gegeten met een Michelinster? En hoe was dat? Laat van je horen. En ook als je nog nooit in een restaurant hebt gegeten met een ster, mag je reageren. Hè? Want misschien vind je het ook helemaal niks of heb je het geld er niet voor over. En over eten gesproken, aan het eind van het programma serveren wij weer ons dagmenu. We gaan terug in de tijd, heel ver terug deze keer, 1589.
15: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
16: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
17: MHC Mobility, so leasing could please.
18: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
17: Voordeeluitjes.nl.
19: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Patricia McNeil. Ik heb nog even opgezocht. Geen familie van Maggie McNeil. Ain't that just the way was dat? We gaan even naar jou, Edwin, want er is nieuws.
1: Ja, Nexus meldt een grote stroomstoring in Den Andel en omgeving. Het zou om ruim 500 postcodes gaan. En Nexus verwacht dat het rond 19:30 vanavond pas opgelost is.
0: Okay. Ja, vandaag ging het over het sterrenrestaurant. We hebben weer een ster bij, of een ster bij. Ja, in Groningen eigenlijk weer voor het eerst sinds 2012, hè?
2: Ja, het heeft echt lang geduurd dat er gewoon in de binnenstad een sterrenzaak was. Wel heel veel met een vermelding. Die dus wel in de buurt komen en veel fine dining opties. Maar ja, een ster is toch net even wat anders. Is dat iets voor Groningers nou als het aan dik ligt? Niet.
3: Die sterren, hè, dat is zo'n flauwekul, vind ik. Het gaat mij erom dat ik op mijn bord krijg. En ik kan restaurants die geen ster hebben, die echt meer op het bord hebben dan iemand die wel een ster heeft. Die sterren, ik vind het allemaal flauwekul. Ja, ik hou van een goed gevuld bord.
0: Ja, wie niet?
2: Bord. Ja, Christel staat hetzelfde in. Die zegt, weet je al wat het kost, een sterrenrestaurant? Laten we een beetje gemiddelde doen. Als je 6-7 gangen neemt, hè, dan zit je toch op de 120, 150 euro per persoon. De wijnen erbij, dan zit je over de 200 per persoon. Nou, wat er allemaal nog bij komt. Ook Gerard kan het niet bekoren. Hij zegt, ik heb in mijn werkzame leven als inkoper bij Philips veel decadente eetgelegenheden gezien. Ook sterrenrestaurants was niet altijd even gezellig. Vond ook niet altijd alles lekker. Dus ik voelde toch weerstand. Dat zal mijn veenkoloniale opvoeding wel zijn geweest.
0: Ja, misschien wel. Echt, ja, misschien ook voor de elite, hè, dit.
2: Het is wel een beetje voor de elite. Maar Erika geeft nog wel een tip van, ook in restaurants zonder ster kun je goed eten. Zoals de Piloers Maarborg in Den Ham. Daar wordt op sterrenniveau gekookt. Maar dat heeft natuurlijk wel vermeldingen in. Weet je, dat is dan misschien nog niet met een ster. Maar ook alle fine dining, ja, dat betaal je alsnog natuurlijk wel een flinke prijs. Dus in hoeverre dat dan een echte goede tip is. Wim uit Anlo, kijk, toch nog iemand gevonden. Die kan het echt bekoren. Meerdere keren gegeten, waaronder de Libreien. Fantastische ervaring, alles klopt, kwaliteit tot service, de hele experience, wat het elke cent waard is geweest. En met Nasso nu erbij, heeft hij al 5 keer bij een Michelin restaurant gegeten.
0: Ja, kijk, die heeft het geld er dan ook voor over.
2: Wim heeft het er voor over, ja, lekker toch.
0: Nou, zoveel Groningen, zoveel meningen ook.
2: Ja, er zijn ook genoeg restaurants zonder ster, dus er is voor elk gewoon wat wils.
0: Precies, wij ook heerlijk kan eten, hè, dus laat daar geen misverstanden over bestaan. Goed, morgen weer een ander onderwerp in Kom Erop. Kom Erop, zeg je nu even tegen Douwe Bob, want hij heeft een nieuwe single. Die is mooi. Het heet No to Self.

0: Just Might. Bruno Mars was dat. En aan deze culinaire uitzending komt het eind met ons eigen culinair hoogstandje. In ons dagmenu.
1: Mooi, ja. Geen ster voor dit dagmenu, maar wel een tijdreis. Heel ver terug, 1589.
0: Goh.
1: Goh, dag, waar was je toen?
0: Ja, wat deed ik
1: toen? Wat deed ik toen? Weet je niet meer.
0: Ik kan ook een keer zeggen dat ik er toen nog niet was.
1: Ja. Het is vandaag het begin van de slag om Zoutkamp. Dus de schans bij Zoutkamp wordt belegerd. Dat is de monding van het Reitdiep. Het is de 80-jarige oorlog dan. En na 5 dagen zou het Spaansgezinde garnizoen zich overgeven aan de staatse troepen. Dat zijn de Friezen. Van, en dat is wel leuk, Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. En
0: hey, Nassau
1: zit er dan ook weer eventjes in.
0: Ja,
1: en hiermee krijgen dan de Staten-Generaal het Reitdiep in handen. En dus verliest Groningen haar rechtstreekse zeeverbinding. Dus het is een grote klap, deze slag om Zoutkamp. Ook voor de stad Groningen. En er werd weliswaar nog niet echt muziek gemaakt in de trant van muziek die wij nu kennen. Maar
0: ik heb het even voor je klaargezet, hoor. Ik heb muziek uit 1589. Even een stukje horen?
1: Ja?
0: Ja. Maar ik snap wat je bedoelt, hoor. Dat kunnen we niet de komende 6 minuten nog...
1: Kom je hier nou weer aan?
0: Ik heb gezocht... Oh, sorry, het is 1551. Het is nog ouder.
1: Zo ouder.
0: Ja, Tielman Susato's Dancery. Ja hoor. Veel plezier de komende 6 minuten. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar dat was toen de muziek.
1: Oh, wat leuk. Oké, ik heb me daar helemaal niet in verdiept. Want er was geen top 40 toen, dus dan haak ik al helemaal af. Dit nummer stond ook niet in de top 40. Nooit gestaan.
0: Nee.
1: Onterecht. Want als je zegt Zoutkamp, dan zeg je Birdie.
0: Ja.
1: En ter ere van de slag om Zoutkamp leek me goed om die even te draaien.
0: Oh ja.
1: Nee, aan tafel.
0: 80-jarige oorlog is al lang voorbij. Maar Birdie horen we nog regelmatig op radio.
1: Gewoon nog.
0: We gaan ermee aan tafel. Eet smakelijk. Staat ook vis op het menu?
1: Bij mij niet. Bij jou?
0: Nee, vanavond niet.
1: Ja, misschien ga ik er nog wel even op.
0: Ja. Een zolering kan ook gewoon.
1: Ja, een beetje genoot.
0: Eet smakelijk. Fijne avond.
1: Hoi. En tot morgen.

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is de afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de

0: kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
1: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wanden in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 149 euro.
4: Voordeelhuisjes.nl. Riga!
5: Riga Keukens, daar word je blij van.
3: Voordeelhuisjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeelhuisjes.nl.
5: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
4: Riga!
5: Riga Keukens, daar word je blij van.
6: Radio Noord.
7: Vandaag op Noord.
8: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Oh, lekker geluidje, hè?
3: Zo klinkt hij nu niet meer als hij wordt gestart, maar dit is het geluid wat je altijd op zaterdag en zondag op TV Noord normaal gesproken hoort. En dat nu al 10 jaar. Expeditie Grun is jarig. Joyce, van harte gefeliciteerd.
4: Ja, bedankt.
3: Voelt het ook een beetje als jouw eigen verjaardag?
4: Ik moet wel zeggen dat ik, als ik dan 10 jaar geleden daaraan terugdenk, denk ik wel, wow, wat is dat voorbij gevlogen.
3: Ja.
4: En natuurlijk voel je je dan een beetje jarig, ja.
3: Jij was er vanaf het begin bij, hè?
4: Nou, niet vanaf september 2016, maar vanaf oktober. Dus dat is nu dan 10 jaar geleden, ja.
3: En wat deed jij de eerste keer bijvoorbeeld?
4: De eerste keer? Dat was met Robert Pastoor, die presenteerde toen. Expeditie Grun. En de eerste keer, joh, ik weet het helemaal niet eens meer. Ik weet nog dat we door mensen op de foto werden gezet. Dat wel. En volgens mij gingen we naar een kapper toe of zo. Was er iets met Halloween? Want dat was natuurlijk rond Halloween. Dus zoiets hebben wij.
3: Ja, was jij de social?
4: Social, achter in de bus, ja.
3: Ja, dus dan zat je daar met die laptop. Op een gegeven moment is dat veranderd. Vond je dit jammer zoen?
4: Ja, ik vond het heel jammer dat de social niet meer meeging. Want daar hadden we natuurlijk de interactie met het publiek ook mee. Dus als je dan een tip stuurde, kwam dat binnen bij de social. Waren we ook direct op de hoogte van daar gebeurt iets. En was natuurlijk hartstikke gezellig met Martijs, met Petra mee. En dat is nu niet meer.
3: Nee.
4: Dus nu ben je nog alleen met de cameraman op pad. Maar is ook gezellig.
3: Ja, want nu ben je bent natuurlijk een van de presentatoren. Een van de vaste gezichten. Maar ook Leonie, Dirk, Ronald. Die natuurlijk 100.000 keer per dag om koffie wordt gevraagd. Maar die hele reis van 10 jaar. Hoe zou je die beschrijven?
4: Ja, dat is toch, als je dan terugkijkt, want we gaan dan terugblikken ook. Daar hebben we uitzendingen van vanavond en ook aankomende zaterdag. En als je dan terugkijkt naar het begin, dan is het toch, is er wel heel veel veranderd of zo. In ook de uitzending, op de items waren veel korter en we hadden veel meer items. En nu hebben we vaak minder items, maar hebben we echt langere gesprekken met mensen. En dan kun je toch misschien een beetje zien dat mensen ons zijn gaan vertrouwen. Ze kennen het busje. Hey, het busje komt eraan. En ze doen iets eerder de deur voor je open en vertellen eigenlijk maar wat op hun hart ligt. Terwijl in het begin moesten ze natuurlijk even kennis maken met die cameraploeg die op de stoep stond. Dus we zijn steeds meer bij mensen naar binnen gekomen.
3: En het busje, je zegt het al, zo wordt het programma vaak ook genoemd, hè? Komt busje dan langs?
4: Ja.
3: Dat is echt een begrip.
4: Ja, en als je het busje dan niet mee hebt, dan is het gewoon een teleurstelling.
3: Ja. Hey, en in hoeveel huizen ben je al geweest? Wat voor...
4: Ik mag wat vraag.
3: Ja, dat is toch, je mag overal zomaar binnenkomen.
4: Dat is bizar.
3: Ja.
4: Weet je dan, ja, en dat vind ik dus ook, je gaat overal... Mag je dat... Als ik me voor zou stellen dat ik op zondagochtend een cameraploeg voor de deur heb staan.
3: Ja,
4: ik draai me weer om hoor. Ik doe niet open.
3: Nee.
4: Maar wij, ja, we worden ontvangen. De deur gaat open. Mensen roepen koffie. En je bent welkom. En in hoeveel huizen ik dan ben geweest, geen idee. Van groot tot klein. En overal gezellig eigenlijk.
3: Wat is het gekste waar je zelf echt je mond van open viel? Van waar je opeens binnen stond?
4: Nou, dat was eigenlijk dit jaar dat ik bij Aaltje op de stoep stond. En we waren toen eigenlijk helemaal niet... Het was geen afspraak, spontaan. Het gebeurt vaak het leukste met Expeditie Grun. En we reden heel voorzichtig dat erf op. Want er waren wat mensen bezig in de tuin. En er rent ineens een vrouw naar buiten met open armen. En die schreeuwt, welkom, welkom. Dus wij dachten, wat gebeurt hier? En ze rent voor ons uit en ze laat het hele huis zien. En ze heeft daar een verzameling van 2700 wekpotten. Nou, ik stond versteld.
3: Ja,
4: en daar beland je dan zomaar.
3: Ja, geweldig.
4: Ja.
3: En je vergeet het nooit weer van je leven. 10 jaar dus. Wat gaan we precies allemaal doen daaraan?
4: Nou, we hebben vanaf vandaag, vanavond na Noord Vandaag, hebben we een uitzending waarin we terugkijken op de fragmenten die we de afgelopen 10 jaar hebben gemaakt. Dat kan natuurlijk lang niet allemaal, want het zijn meer dan 1000 afleveringen. Nou, die hebben we niet allemaal teruggekeken. Maar we zijn teruggegaan naar de momenten die ons het meest bij zijn gebleven. Daarvoor zijn we naar een bioscoop geweest. Een bioscoop in Pekela. Dat is een boerderijbioscoop. En daar konden we op ons dode gemakje achterover in de bioscoopstoelen liggen met popcorn erbij in deze fragmenten terugkijken. Dat is van maandag tot en met vrijdag te zien na Noord Vandaag.
3: Vanavond dus voor het eerst.
4: Vanavond voor het eerst. En aankomende zaterdag hebben we onze jubileumuitzending. Dat is een langere uitzending. Zijn we op locatie geweest met de 4 presentatoren bij elkaar. En daar zijn ook gasten teruggekomen uit die 10 jaar Expeditie Grun.
3: Met wie was je het meest blij om weer terug te zien?
4: Nou, wat ik heel leuk vond. Je hebt natuurlijk ook dat kinderen 10 jaar ouder zijn geworden. Ja. En daar zie je de verandering misschien wel het meest. En dat vond ik wel heel leuk aan die jubileumuitzending. Om dat terug te zien. Hoe die kinderen groot zijn geworden met Expeditie Grun.
3: Leuk. Je bent trots, denk ik, hè? Als je dit zo allemaal zo terug hebt gezien en in elkaar gezet.
4: Ja, tuurlijk. Heel trots op het team. Want vaak staan de presentatoren natuurlijk op de voorgrond. Maar achter de schermen werkt ook altijd hier iemand op de redactie die de hele boel samenstelt. En vervolgens gaat het naar de edit. En zij brengen het op tv, maken het af. En daar wordt altijd keihard aan gewerkt. En daar ben je zeker trots op.
3: Mooi. Geniet van deze week dus elke avond na Noord Vandaag. En komende zaterdag dus de jubileumuitzending ook te zien van 10 jaar Expeditie Grun. Gefeliciteerd. Nogmaals.
4: Dank u.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, nu is het echt eindelijk zover dat ook het gewone volk met de trein vanuit Groningen naar Leer kan reizen. Afgelopen vrijdag mochten wat belangrijke mensen en de pers al voorproeven. Maar vanochtend vroeg was het dus voor het eerst echt om het echi. En verslaggever Marten Nauta, die kon er geen genoeg van krijgen, was vrijdag al mee. En ook vanochtend was hij op pad. Hoe is de eerste ochtend verlopen, Martin?
3: Nou, als ik heel eerlijk ben, wij dachten we gaan met de allereerste trein mee. Want we zijn RTV Noord van Groningen. We moeten in die allereerste trein zitten.
2: Hoe laat?
3: En 5:38 ging die weg. En ik wist al dat WNL bijvoorbeeld, die zijn vanmorgen ook mee geweest met de trein, maar die zijn wat later gegaan. En ik dacht nog, misschien is het wel heel slim van u geweest dat ze een trein later hebben gepakt, want dan zitten er meer mensen in. Dus dit weekend dacht ik al, ik begon een beetje peentjes te zweten. Ik denk, zit ik daar samen met die machinist en een woordvoerder? Dat is een beetje beperkt. Maar toen kwam ik om 5:30 het station oplopen vanmorgen, het hoofdstation van Groningen. En het was gewoon druk. Er waren echt best wel wat mensen die met die eerste trein meegingen. In Groningen een stuk of 20, denk ik. En daarna op Groningen Europa Park zaten mensen in. In Scheemda stapten mensen in Winschoten. En ook op de Duitse stations. Dus het was eigenlijk meteen al best wel her en der wat reizigers.
2: Maar waren dat liefhebbers? Ja. Ik noem ze even gekscherend treingekkies. Of waren dit echt mensen die...
3: Allebei. Nou ja, ik heb meerdere mensen gesproken. Er was een groepje wat naar Berlijn ging. Die gingen wel dan speciaal met de eerste trein, maar die maakten er meteen lekker een midweek Berlijn van. Ik sprak een jongen, die ging naar zijn vriendin in Bielefeld. Dus die ging wel vaker. Dan ging dan vroeger met die snelbus die vanuit Groningen reed. Maar die kon nu mooi op station Europapark opstappen. Zo wel meer mensen die er misschien wel wat eerder zijn gegaan dan normaal. Of misschien hun reis tot maandag 5 oktober hebben uitgesteld. Maar die toch niet alleen maar heen en weer zijn getuft. En regio-directeur Gerrit de Groot, die zat ook nog even in de trein vanmorgen van Arriva. En ja, die is natuurlijk ook blij dat hij weer rijdt.
4: Ja, de eerste trein heeft inmiddels gereden. Tevredenheid?
5: Ja, hartstikke blij. We hebben meer dan 100 mensen al vervoerd vandaag. Dus zonnige dag en een prachtige dag. Na meer dan 10 jaar mogen we eindelijk weer naar Duitsland rijden. Ja,
4: want hoe belangrijk is het voor u als vervoerder?
5: Ja, voor ons als vervoerder is het belangrijk, omdat wij geloven in die internationale verbindingen. En als regionale vervoerder om internationaal vervoer mogen te maken is een prachtig moment.
4: Wat verwachten jullie op termijn en met hoeveel reizigers de overstap naar Duitsland dagelijks gaan maken?
5: Ja, dagelijks vinden we het lastig, want het zal ook pieken hebben met kerstmarkt, et cetera. Maar we zagen dat de bus al best wel goed gebruikt werd. En we zien nu dat de ritten die de bus reed drukker waren in de trein dan in de bus. Dus de eerste signalen zijn goed en de inschattingen, we zullen dat echt gaan ervaren. Het is natuurlijk 10 jaar geleden, maar we hebben echt goede hoop en we geloven er ook echt in.
4: Toch al wel weer een kleine kink in de kabel vanochtend in ieder geval. Sowieso 2 treinen uitgevallen. Heeft u dat meegekregen?
5: Ja, ik kreeg het net mee toevallig. Dus helaas gebeurt het af en toe. Ik weet dat wij qua cijfers normaliter hoog scoren. We hebben echt een beperkte rit. Het valt 0,2% ongeveer. Dus dat zullen we hier ook alweer realiseren. Maar dat was even een kink in de kabel.
4: Ja, toch wel een beetje teleurstellend dat het net op deze dag dan moet gebeuren?
5: Ja, tuurlijk. Dat wil je niet. Maar het is ook de realiteit soms. Soms gebeurt dat. En dan zorgen we ervoor dat we zo snel mogelijk weer rijden. We gaan zo meteen weer rijden.
2: Dat was de regio directeur van Arriva in gesprek met verslaggever Elwin Baas. Ja, dus toch een paar kinkjes in de kabel al, begrijp ik.
3: Ja, nou, dat klopt. Er is de eerste trein waar wij dus mee gingen van Groningen naar Leer, en die ging ook wel weer terug naar Winschoten, die bleek een motorprobleem te hebben. Een trein heeft dus 2 motoren, deze treinen, en eentje daarvan deed het niet. En wat zegt Arriva nou? In Nederland is het geen probleem, mag je gewoon met 1 motor doorrijden. Net als met een vliegtuig gebeurt het, kan dat ook gebeuren. Maar in Duitsland staan ze dat niet toe. Dan moeten ze gewoon allebei het doen. En daarom mocht die trein die gewoon daarna ook weer naar Groningen is gereden trouwens. Dus niet doorrijden, weer terug Duitsland in. Dus dat is wel een kink in de kabel. Het is ook wel fragiel. Kijk, Arriva heeft gewoon maar een beperkt aantal treinstellen wat überhaupt die Duitse grens overmacht. Er zit een ander beveiligingssysteem in. Het gewicht is anders dan bij andere treinen. Er zitten wat dingen in die ervoor zorgen dat er in Duitsland maar een beperkt aantal treinstellen die kant op mogen. Ze zijn nu nog treinen aan het ombouwen. Eind volgend jaar moeten ze in totaal 11 treincellen hebben die naar Leer mogen rijden. Maar ja, je ziet nu wel dat als er eentje 1 treincel kapot is, dan heb je daar gewoon kun je daar een paar de hele dag wel last van hebben.
2: Ja, en dat is dan die Duitse puntlichheid, zeg maar. Hè? Ja. Regels, daar moet je echt... Kan dat nog versoepelen als nou blijkt dat dit wat vaker gebeurt?
3: Ik denk niet. Als ik het zo hoor, hè, wat ik vanuit de provincie Groningen hoor, vanuit Arriva hoor, hoe de samenwerking met de Duitse overheden, met Deutsche Bahn is, denk ik niet dat het daarvan moet komen. Ik denk gewoon dat die motoren moeten gaan doen. En dat het dan het probleem sneller opgelost is.
2: Zit ik even nog verder vooruit te denken. Ons werd toch allemaal voorgehouden dat je bijvoorbeeld ja, rechtstreeks van Groningen naar Bremen kon met de trein in hoeveel tijd?
3: 2 uur en 11 minuten. Dat stond laatst nog op de website van de Wonderline. Misschien hebben ze het inmiddels, zo heet die trein, hè, zo noemen ze hem. Misschien hebben ze het inmiddels aangepast, maar er stond laatst nog wel heel mooi op die website. Vanaf 2025 willen we in 2 uur en 11 minuten naar Bremen rijden. Ja. Nou, dat is niet gelukt.
6: Nee.
3: En dat lukt nu ook niet. Je kunt wel met een overstap, als je geen vertraging hebt, en dat was vanmorgen wel het geval, kun je vrij goed overstappen in Leer op de trein naar Bremen, die van Deutsche Bahn. Ja, en we hebben het de afgelopen tijd wel wat aan mensen gevraagd, maar wanneer deze trein door gaat rijden naar Bremen, weet echt niemand, willen mensen het eigenlijk ook niet echt over hebben. Ze willen eerst dit feestje vieren en dan later wel weer een keer verder kijken.
2: Maar dan heb je dus echt de Ede Staal en de Marten Reuling bijvoorbeeld, die toestellen, die gaan dan in één keer door naar Bremen?
3: Nee, dat is wel de bedoeling. En die treinen die moeten dus uiteindelijk naar Bremen gaan rijden, rechtstreeks vanaf Groningen. Eigenlijk rechtstreeks vanuit Leeuwarden, dat is helemaal het plan. Nou goed, ik kan er geen datum op zetten. Ik ga er geen poeltje voor invullen op dit moment.
2: Hoe is het nu voor jou, zwart gat?
3: Ja, ik ga me met verkiezingen van volgend jaar bezighouden vanaf vanmiddag. Dus
2: nu al?
3: ik ga weer hele andere dingen doen.
2: Dankjewel voor deze, redelijk objectieve verslaggeving.
3: Ja, toch?
2: Van deze. Ja, jij bent echt blij, hè?
3: Ik vind het mooi dat het weer rijdt. Weet je, het heeft bij 11 jaar geduurd bijna.
2: Ja.
3: En als je ziet hoeveel mensen er vanmorgen in zaten, dan is er wel markt voor. Het brengt de boel toch weer een beetje dichter bij elkaar.
2: En over markt gesproken, straks alle kerstmarktjes.
3: Ja, man. Leuk toch? Kijk, dan hoef je niet auto mee te rijden als je teruggaat van de kerstmarkt. Dat moet voor jou ook voordelig zijn.
2: Dat is, ik wil opeens weer met het OV.
3: Nou.
2: Dankjewel, Marten.
3: Proost.

0: De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Je luistert naar Vandaag op Noord.
2: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
3: Ja, al 150 jaar staat café Hamming op de dijk aan het Reitdiep in Garnwerd. Ooit kwamen schilders van de ploeg. Tegenwoordig schuiven vooral toeristen en vaste gasten aan. Afgelopen weekend vierde dorp het jubileum van het pand. 150 jaar. En verslaggever Jetse Koper was erbij. Sprak onder andere met uitbater Wiege Werk.
4: Een hele bijzondere mijlpaal.
5: Ja, zeker. 150 jaar Hamming is natuurlijk helemaal een topper. En het is gewoon een uniek proces en een uniek project.
4: Ja, Garnwerd leunt heel erg op toeristen. Heb je een idee hoeveel procent van je klandizie hier toerist is? Of in ieder geval dagjesmens?
5: In de zomer is het eigenlijk een meer dan unieke plek. Er komen hier op een zondag, op een zaterdag, op een zondag komen hier over de 100 gasten. En dat is altijd uniek. En uniek ook in die zin van het zijn 30-40% toeristen. Maar bij Hamming kent ook vooral de vaste gasten. Waarvan de een nog maffer is dan de ander.
4: Maffe gasten?
5: Ja, soms hebben we hele maffe gasten. Maar ook hele leuke gasten. En ook hele... Maar Hamming is een instituut. Het is niet zozeer... Natuurlijk is het een café-restaurant in het begrip van de Groninger. Maar Hamming is meer van... Ja, bij Hamming kun je alles. Ja.
6: En van gehaktbal eten tot vier gangen.
4: Ja. Van gehaktbal tot vier gangen. Een feest. Een tentoonstelling ook erbij. Ja. Wat is er te zien in die tentoonstelling?
5: De tentoonstelling zijn 20 kunstenaars hebben hun werk ingeleverd. En het gaat vooral om de uitstraling van Hamming 150 jaar. Maar de beeldvorming... Kijk, Hamming is heel veel geschilderd. Maar dit is wel echt uniek. De ploegschilders herkennen hier hun oorsprong. Dus vroeger... schilderden ze dit mooie natuurgebied en gingen ze 's avonds in het café zitten en lieten ze hun doeken drogen in hun bovenzaal. Helemaal top.
4: De ideale combinatie zo.
5: Ja, ja. Het is eigenlijk de combinatie, is het ook eigenlijk, van café en restaurant. Hamming is Hamming en Hamming moet je ook laten zoals Hamming altijd is geweest. Gewoon een mooi instituut op het Hoge Land, aan het Reitdiep, met prachtig mooie natuur. En een echt wierde. Een restaurant op een wierde, wilde het dan niet. En kijk even om je heen. De molen, de boerderij, waar nu de expositie is. Toch top?
4: Ja. Ik zou zeggen, op de volgende 150 jaar?
5: Ja, op de volgende 150 jaar. Ja, dat zou uniek zijn. Maar ja, goed, dan moet ik wel veel vitamine-tabletten slikken.
3: Ja, de uitbater van Café Hamming. Wiege Werk over dus het 150-jarig bestaan van zijn café.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: In Groningen worden geen broden gebakken, maar videogames gemaakt. Gameontwikkelaars uit Stad en Ommeland werken daar samen aan games en alles wat ermee te maken heeft. En de coöperatie bestaat 10 jaar op dit moment. Nou, wat gebeurt daar nu eigenlijk allemaal? Een kijkje achter de schermen. Ik ga praten met Gerben Graaf, hij is een van de oprichters. Gerben, ja, jullie vieren het afgelopen vrijdag al, dit jubileum, flink uitgepakt.
3: Klopt, ja, dat was een mooi feest. Eerst met allerlei mensen uit de industrie en s'avonds nog met familie, vrienden en iedereen die geïnteresseerd was.
2: Ja, want wat is de Game Bakery nou eigenlijk precies?
3: Ja, dat is een goede vraag. We zijn een vereniging van gamebedrijven. We werken allemaal in de game-industrie op een of andere manier. Dat betekent dat we of zelf games maken, of dat we diensten leveren aan bedrijven die in games werken. Zo schrijf ik zelf bijvoorbeeld verhalen voor games. Maar het kan ook zijn dat iemand tekeningen maakt of programmeert. En waarom? En de Game Bakery is al een. Game Bakery is een plek waar mensen samenkomen en samenwerken en ook samen aan projecten werken.
2: Ja, en waarom zijn jullie dan 10 jaar geleden daarmee begonnen?
3: Ja, we merkten dat er best wel veel mensen iets met games deden in de omgeving. En we dachten van als we nou een plek maken waar die mensen samen kunnen komen, dan kunnen we elkaar helpen met problemen. We lopen allemaal een beetje tegen dezelfde problemen aan. We kunnen elkaars expertise uitwisselen. En het helpt ons ook om nieuwe mensen te vinden die misschien ook iets met games willen doen. Maar die wat moeite hebben met opstarten.
2: Want welke problemen kun je tegenaan lopen dan bijvoorbeeld?
3: Nou, er kunnen hele technische problemen zijn. Zoals het programmeren gaat niet zoals ik denk dat het zou moeten werken. Maar dat kan ook te maken hebben met, ik heb een game gemaakt. Maar hoe ga ik die nu aan de man brengen? Waar ga ik hem te koop zetten? Hoe zit het met, als iets niet goed is met de game en mensen gaan erover klagen, hoe pak je dat aan? Of ook dingen als, hoe kan ik aan geld komen om mijn project helemaal te kunnen ontwikkelen?
2: Ja, om elkaar te helpen. Hoeveel mensen zijn dan bij de coöperatie aangesloten?
3: Op dit moment hebben we 20 leden en een bedrijf is een lid. Het zijn ongeveer 35 mensen die dan bij elkaar zitten.
2: Ja. Ja, want heeft Groningen een bloeiende gameontwikkeling historie de afgelopen jaren?
3: Ik ben heel erg trots op wat we hebben bereikt. Het kan altijd beter natuurlijk. Ik denk als je het vergelijkt met andere steden, dan missen we een klein beetje een echt groot bedrijf wat heel veel talent aantrekt en wat ook af en toe wel talent afstoot de industrie in. Dat hadden we niet in Groningen. Dus dat zijn we zelf maar gaan doen als Game Bakery zijnde. Dus zo kunnen we het ook voor beginnende gamemakers een plek bieden waar ze het van kunnen leren. We proberen bij te dragen op het gebied van onderwijs ook, dat we stagiairs een plek kunnen geven. Om toch dat talent ook binnen Groningen te kunnen ontwikkelen. En nu zijn er wel een paar hele mooie games uitgekomen de laatste tijd, die het echt heel goed hebben gedaan, ook wereldwijd. En dat wordt toch mooi in Groningen gemaakt.
2: Noem eens een voorbeeldje.
3: Meest recent voorbeeld wat ik kan bedenken is Outbound. Dat is gemaakt door een studio die heet Square Click Games. Daar heeft Radio Noord wat meer aandacht aan besteed ook. Daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Dat is gemaakt eigenlijk door 2 jongens hier in Groningen. Met ook met hulp van andere mensen van de Game Bakery. En dat is een game dat eigenlijk, ik weet niet precies wat de verkoopcijfers zijn, maar die is echt heel erg groot geworden. Ja. Ze zijn nu ook een soort van beroemdheden binnen de game-industrie.
2: Ja, hè, dan kunnen anderen zich weer aan optrekken dan.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Nou is er heel veel veranderd, denk ik, de afgelopen 10 jaar. Want de ontwikkelingen online en de computerwereld gaan razendsnel. Klopt dat beeld wat ik daarvan heb, dat het zo snel veranderd is ook voor jullie?
3: Ja, dat klopt wel hoor. Een hele grote verandering was corona natuurlijk. Voor ons was het lastig als Game Bakery zijn, want opeens mochten mensen niet meer op kantoor komen. Maar goed, daar zijn we niet de enige in geweest. Wat je ook zag, is dat iedereen zat thuis en begon opeens te gamen. Dus er was opeens heel veel vraag naar nieuwe games en naar investeringen in games. En we zien nu dat die grote explosieve groei weer aan het afnemen is, of zelfs een beetje gecorrigeerd wordt. Dus tegenwoordig worden juist heel veel ontwikkelaars en grote bedrijven weer ontslagen. En maakt dat wel heel lastig om tegenwoordig werk te vinden in games. Ja. Tegelijkertijd wordt natuurlijk AI wordt heel erg groot. Nou, daar maken we ons ook wel een beetje zorgen om wat dat met banen gaat doen binnen games. Dus dat maakt het hele beeld niet rooskleuriger op, wat dat betreft.
2: Dus als je over 10 jaar, 20 jaar jubileum gaat vieren, dat is nog een beetje ongewis dan?
3: Nee, ik heb wel vertrouwen in dat juist doordat wij onze kracht kunnen bundelen, maakt het voor ons heel makkelijk om niet alleen te overleven, maar ook gewoon echt te gaan opbloeien. Dus ik denk zeker dat we over 10, 20 jaar nog steeds zijn. Maar voor de industrie in het algemeen zijn het best wel pittige tijden. Ja.
2: Dankjewel voor je verhaal en veel plezier nog met het vieren van het jubileum. Gerben Graven was dat van de Game Bakery uit de stad.

0: Waterpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 7 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de

0: regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Zandvoort hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen.

0: Een jongen van 15 die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
2: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus.

0: en wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Goud hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.